waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt. Maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevat die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt ermee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcoque B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten, en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen.

Klingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Matinée met Leni Loden.
1: Goedemiddag en welkom. Leuk dat je luistert naar de Matinée van woensdag 27 mei. Ik zit hier niet alleen hoor, natuurlijk niet. Woensdagmiddag dan zit Guido tegenover mij. Hij doet de muziek en de techniek. En met mevrouw Chantal Meijerink ga ik het hebben over een IVN-wandeling. En rond 2:30 gaan we bellen met ons theater hier in Apeldoorn, Orpheus. Want Orpheus komt naar je toe deze zomer. Hoe, dat weet Janine Postumus. En om 2:15 dan is Skoda aan de beurt bij ons. The Living Library vindt plaats. Je leent geen boeken, maar mensen staat hier. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Ik zeg het iedere woensdag maar weer. Je kunt ook meedoen aan dit programma. Daar moet je even bellen met 055-540-1978. En dan kun je een hele leuke verzoekplaat aanvragen. Deze helaas niet.

allemaal even die handjes de lucht in. Ik zag het wel, hoor, dat je dat deed waar je ook bent. Ik zag je gewoon helemaal zo met die handjes. En Guido en ik deed het ook, hè. Hartstikke leuk. Vader Abraham, kleine café aan de haven. Goed, luisteraars, ik heb even een tip voor je. Het Blue Light United Event is het sportevenement voor Nederlandse hulpverleners. Maar ook leuk voor publiek en ook leuk om het te bezoeken. Het event, dat is een sportevenement voor hulpverleners uit onder andere politie, brandweer, ambulance, de Koninklijke Marechaussee en handhaving. En de editie vindt plaats op 29 en 30 mei. Dus dat is aanstaande vrijdag en zaterdag. En dat vindt plaats in het Orde Bos. En deelnemers die kunnen meedoen aan meerdere sporten. En het evenement draait vooral om sportiviteit, ontmoeting en verbinding tussen collega's uit veiligheids- en hulpdiensten. Er zijn 19 sporten voor hulpverleners, waaronder onder meer beachvolleybal, boksen, judo, mountainbiken, padel, het is een schietsport, voetbal, darts, nou, en golf moet ik zeggen. En ja, het is hartstikke veel te doen. Er wordt afgesloten met een barbecue, er is live muziek. Helemaal gezellig wordt het daar in het Orderbos. Vrijdag en zaterdag. Het duurt van 4 uur, het begint om 4 uur moet ik zeggen, en het duurt tot 11 uur 's avonds. Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk om daar eventjes naartoe te gaan. Ik zeg, kijk even op Blue Light Festival in Apeldoorn. En dan kom je er wel in het Orde Bos. Daar is het sowieso. En er staat precies bij hoe laat, wanneer, wat precies aan de beurt is. Ik zeg, ga.

0: Ja, dat was Mighty Joe van Shocking Blue hier in de matinee om 14:15. Luisteraars, ik had het net over het Blue Light Unit Festival in het Ordebosch. En ik noemde de website, maar het is dus Blue Light United Event. .nl, dat ik het wel even goed zeg. Ja, en daar kun je dus aanmelden om ook mee te doen. En nou, je kunt op de hoogte blijven van al die activiteiten die daar gaan plaatsvinden. Goed, aanstaande vrijdag en zaterdag is dat. Ik ga eventjes naar de stad. Daar is Coda en daar is mevrouw Alieke van Rijn. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Alieke. Nou, Alieke mag ik zeggen.
1: Of zeker.
0: Niet? Ja. Zeg, Alieke, jullie gaan iets leuks organiseren. Ja, dat doen jullie altijd wel. Altijd hele leuke dingen, exposities en zo.
1: Absoluut.
0: En, ja. En, maar jullie gaan nu de Living Library doen. Maar volgens mij hebben jullie dat vaker gedaan, of niet?
1: Ja, zeker. Dit doen we ongeveer 2 keer in het jaar.
0: Oh.
1: En het komt elke keer weer terug, omdat het echt supergoed bezocht wordt. En het is gewoon een heel tof concept.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we het aankomende zaterdag weer gaan doen.
0: Ja, ik kon nog om 2 uur net even aan. Dan noem ik even wat er komt. En toen zei ik van, je kunt geen boeken lenen, maar mensen lenen. Vertel.
1: Zeker.
0: Hoe gaat
1: het? Het is eigenlijk een levend boek wat je kan lenen.
0: Hm?
1: En die levende boeken zijn ja, mensen die in dagelijks leven niet zo snel spreekt. En die vaak te maken hebben met vooroordelen. En daar kan jij dan mee praten. En dat zijn bijvoorbeeld boeken als een ex-dakloze of iemand met autisme. Dat soort mensen eigenlijk waar je dan even mee kan praten. En nou ja, dat is eigenlijk het concept.
0: Ja, die mensen hebben jullie uitgenodigd. Zo moet ik dat zien.
1: Zeker.
0: Ja, die hebben jullie uitgenodigd zodat wij daarmee kunnen lezen.
1: Ja, en dat zijn dan een stuk of 9 boeken hebben we volgens mij dit keer.
0: Ja?
1: En dat zijn allemaal verschillende thema's. Dus dan kun je gewoon kijken wat jou, ja, wat jou aanspreekt. Ook bijvoorbeeld iemand die laaggeletterd is,
0: ja,
1: of een buitenlander.
0: Hmm.
1: En er zit er best wel natuurlijk een vooroordeel over. Of nee, daar hebben wel veel mensen vooroordelen over.
0: Hmm.
1: En

0: gaat in gesprek met iemand en er komen vaak gewoon hele toffe, open gesprekken uit. En dat is en dat maakt het heel mooi.
1: Ja.
0: En mensen gaan weg met een heel ander gevoel vaak over het bepaalde thema dan dat je in eerste instantie denkt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is ook wel een beetje het doel van de hele middag.
1: Ja, je had het dus een boek. Nou ja, het is dan een persoon die laaggeletterd is, hè? Zo moet je dat dan zien.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En maar vinden die mensen dat, moesten die wel een drempel over om daar te gaan staan voor misschien wel heel veel mensen die komen zaterdag?
0: Nou ja, tuurlijk. Je moet wel een drempel over. Maar het is natuurlijk wel, het zijn allemaal één op één gesprekken.
1: Oh, dat
0: dus
1: wel.
0: Kan,
1: okay.
0: Het werkt in die zin zo. Je kan naar een balie toe en dan zie je een catalogus.
1: Ja.
0: En dan kun je een boek uitkiezen. Dus eigenlijk werkt het hetzelfde als een gewone bibliotheek.
1: Oké.
0: Okay. En dan kun je dus één op één in gesprek met iemand.
1: Het boek, met persoon, zeg maar.
0: Ja, ja. Met een lezend boek.
1: Oké, okay, nee, ik dacht dus dat die dan voor zo'n zaal met mensen stond, zeg maar.
0: Nee,
1: nee.
0: Dat zou wel heel spannend zijn.
1: Ja,
0: nee,
1: nou precies, daarom zei ik die drempel is misschien dan. Maar dan is het minder hoog natuurlijk als je één op één bent dan, hè?
0: Precies, ja.
1: Ja. Okay.
0: En het zijn over het algemeen vaak gewoon hele veilige en open gesprekken. Tot nu toe wat ik heb meegemaakt. Het is gewoon een hele gemoedelijke en fijne sfeer.
1: Ja, en als er dan een vraag komt en het boek / persoon die denkt van, nou, hier ga ik echt niet op antwoorden. Hoe gaat dat in zijn werken? Zijn jullie er dan?
0: Ja, we hebben zeg maar van tevoren, we hebben matchmakers. En dat zijn eigenlijk mensen die de levende boeken met de lezers koppelen.
1: Oh.
0: En die zorgen er ook voor dat ze een fijn plekje hebben waar ze dus het gesprek kunnen voortzetten.
1: Mm-hmm.
0: En de matchmakers die vertellen van tevoren ook de regels.
1: Oh, okay.
0: En de regels, en dat gaat bijvoorbeeld over van, joh, je mag alle vragen stellen, maar mm-hmm. als je iets niet wilt beantwoorden, dan is dat ook oké.
1: Okay.
0: Of als jij niet meer verder wil met het gesprek, mag je dat zeggen. En dat soort dat soort dingen. En alles ervoor dat het gewoon veilig is en dat het en dat mensen ook hun grenzen durven aan te geven.
1: Oké, en hoeveel boeken zijn er? Zijn jij ook alweer? Hoeveel heb je?
0: 9 boeken,
1: 9.
0: Volgens mij in totaal dit keer, ja.
1: En zijn dat er meer of minder dan als vorige keer? Of maakt dat niet zoveel uit?
0: Nou, meestal is het wel rond de 9 à 10 boeken. Het zijn wel altijd andere boeken. Dus daarom is het wel elke keer leuk om te gaan, omdat je altijd wel weer andere thema's hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, voor nu is het rond dit aantal.
1: Oké, en hoor je dan ook van mensen die dus die zo'n boek gelezen hebben, gesproken, de reacties daarvan? Dat ze zeggen van, goh, nou, ik kijk daar nu heel anders tegenaan, of ik had dit niet verwacht. Hoorden jullie dat ook nog terug?
0: Ja, het is ook wel, we doen ook een evaluatie vaak daarna met de lezer, als je dat wil.
1: Ja.
0: En inderdaad, zijn mensen vaak wel super positief. En ik vind het ook altijd wel grappig om te zien dat mensen ook dan wel weer nog een boek gaan lezen of zo. Dat ze wel erdoor getriggerd worden om meer over te weten. Of dat soort dingen.
1: Ja.
0: En vorige keer gingen mensen zelfs in gesprek met mensen die helemaal niet per se boeken waren van de Living Library. Maar gingen ze opeens met random vreemde mensen in gesprek over allerlei onderwerpen, dat ik dacht, oh ja, dit is wel echt wat je teweeg wil brengen met de Living Library.
1: Ja, precies. Ja, en dus dat zijn de lezers en die mensen die gelezen worden dan. Ik bedoel, ja, je had het net over daklozen. Zijn de reacties van die mensen die eraan meedoen?
0: Nou, ook wel positief. Want ook wel vaak doen mensen ook wel nog een keertje mee.
1: Oh.
0: Omdat het is ook wel voor hun fijn om een verhaal te kunnen doen natuurlijk. En ze merken ook wel dat mensen er wel voor openstaan. Ik bedoel, je gaat niet voor niets een boek lezen. Dus dan sta je er ook wel open voor natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel heel positief erover. Om daar gewoon over te praten. En zij hebben last van de vooroordelen natuurlijk.
1: Ja, precies. Precies.
0: Dus dan is het ook heel fijn om daar eens een keertje echt met iemand over te praten. In plaats van dat iemand achter je rug over je praat.
1: Precies, precies. Ja. Nou, hartstikke goed man. En dat het eigenlijk best wel zo'n succes is. Hè? Anders deden jullie het natuurlijk niet weer. Zo.
0: Zeker, nee, zeker. Nee. Dat is het absoluut.
1: Ja. Het is aanstaande zaterdag, zei je? 30 mei?
0: Ja.
1: En hoe laat begint het?
0: Om 12:30 begint het.
1: Ja.
0: En het is dan tot 16:00. Maar om 16:30 starten we het laatste gesprek rond.
1: Okay.
0: Omdat dat allemaal. Een gesprek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.
1: Ja.
0: Dan is het om 16:00 zeg maar klaar.
1: Oké, dan kom je gewoon bij jullie hal, de bieb binnen zeg maar. En dan ga je naar de balie en dan zeg je van ik wil daar graag aan meedoen. En dan kan je zelf een boek kiezen.
0: Zeker. Nou, daar is een speciale balie voor, maar dat spreekt wel voor zich. Okay. Als je bij ons in de bibliotheek komt.
1: Mm-hmm.
0: Er staat er erg groot aangegeven, dus dat is niet te missen.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, kom je dan gewoon bij de balie en dan staat er een scherm met de boeken die nog beschikbaar op dat moment zijn.
1: Okay.
0: Of welke boeken al uitgeleend zijn.
1: Ja.
0: En dan kun je een boek lenen.
1: Hey. Zeg, wil je alles nog even rustig doornemen? Dat staat vast wel op jullie site. Hoe heet die site van jullie?
0: Coda-apeldoorn.nl ja. En dan /living library.
1: Oké, hartstikke goed. Nou, ik vond het fijn voor al deze informatie, Alike. En,
0: ja, nou, bedankt.
1: Ja, en ik wens jullie heel veel succes aanstaande zaterdag.
0: Heel erg bedankt.
1: Oké.
0: Okay. Dat moet vast helemaal goed komen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Gaat vast wel weer een hele leuke middag worden van 12 tot 4 daar bij jullie. Dankjewel,
0: zeker.
1: Hè.
0: Ik werk vandaag.
1: Ja, jullie Yo. Ook. Dag.
0: Yo.
1: Dus wil je nog meer weten? Kijk dan eventjes op coda-apeldoorn.nl/livinglibrary. Goed, wij gaan weer door met de muziek natuurlijk. Want dat is ook heel belangrijk hier in de matinée.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, het weerbericht. Nou, dat is... lekker weer, man. Het is nog geen zomer en het is voorjaar nog steeds. Dus ja, wat als het zo blijft, dan een hele mooie zomer hoop ik ook. Tenminste, ik las ergens dat het ook een hele warme zomer gaat worden. Maar goed, dat wachten we allemaal af. Vanmiddag is het in ieder geval zonnig met een beetje sluierbewolking. Het wordt zo'n 23 tot 24 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijd en komende nacht is het helder en rustig. Het koelt wel af naar 6 tot 8 graden, dus geen plaknachten. Morgen dan wordt het zonnig en weer enkele graden warmer dan vandaag. Het blijft droog en bij een zwakke oostenwind wordt het morgen zo'n 24 à 25 graden. Nou, vrijdag is het zonnig en wordt het weer warmer bij een zwakke tot

Matige westenwind loopt de temperatuur op naar 28 tot 29 graden. Zaterdag is het eerst nog zonnig, maar later meer bewolking. En neemt in de namiddag en avond de kans op regen. Of ja, ik denk het al, waar blijft die nou? Ja, daar is die. Onweersbui neemt toe. En voor de buien uit wordt het nog zo'n 27 graden zaterdag en zal het benauwd gaan aanvoelen. En vanaf zondag blijft het wisselvallig en trekken dagelijks meerdere buien over. De temperatuur komt ook wat lager uit. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. In eerste instantie blijft de neerslag beperkt, maar in de loop van de week wordt het iets natter, vooral in het zuiden en oosten van Nederland. En daarna volgt er weer een drogere periode bij, dan zijn ze weer die zomerse temperaturen. Nou, ze zijn hartstikke lekker. Dit is ook leuke muziek. Kent u ze nog? Jawel, hè? The Guess Who is dit. Hier in de matinee om bijna 2:30.

0: Ja, maar over die Dancing Fool dus van de Guess Who. Luisteraars, het is tijd voor onze volgende gast. En daarvoor gaan wij eventjes naar Schouwburg Orpheus. En daar is dan weer Janine Postumus. Janine, welkom. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, wat leuk. Ik lees hier theater... staat er goed op jullie website? Theatertroep?
1: Ja, dat is het gezelschap. Ja, dat klopt.
0: Ik ga het eerst even vragen. En Orpheus, jullie brengen de betoverende familievoorstelling Hocus Pocus naar het Zuiderpark in Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Ja, want vertel eerst even, jullie gaan de buurt in, hè? Dat hebben jullie vorig jaar voor het eerst gedaan, of niet?
1: Ja, ja, klopt. En we gaan nu met een theatertent, een grote theatertent, echt het Zuiderpark in.
0: Ja.
1: En daar gaan we een week lang staan, van 2 juni tot 7 juni, dus
0: zo.
1: Volgende week al.
0: Oké. Ja. Hey, en hoe groot is die tent dan? Kan je een beetje...
1: Daar kunnen 180 mensen in.
0: Oh, jeetje. Dat is gewoon een complete... Ja, een beetje zo circus-tent-achtig,
1: het
0: zoiets.
1: Het is een circus-tent-achtig, wat ook wel weer goed bij de voorstelling past natuurlijk.
0: Ja.
1: Want die heeft ook een circus-tintje.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is heel tof.
0: Oké. Okay. Mooi man. Hey, maar ik zeg net theatertroep. Ik dacht, er staat, jullie hebben jullie vertypt, maar het is geen typfout hoor.

0: op jullie zijn. Nee. Maar theatertroep, wat is dat precies van jullie? Leg eens uit.
1: Dat is een gezelschap waarmee we nu samenwerken. Die heeft ook al een keer op Maaiveld gestaan. Daarvan zou je misschien ze kunnen kennen. Maar deze gaan nu hebben speciaal voor...
0: Voor jullie,
1: in de voorstelling gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is heel erg leuk.
0: Hey, maar ik dacht dus dat theatertroep... dat een aantal van jij bijvoorbeeld met je collega's...
1: Nee. Het is professioneler dan dat.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Dat gaan jullie doen. En jullie blijven dan... jij zei het net al... van 2 tot en met 7 juni blijven jullie in het Zuiderpark staan.
1: Klopt. Ja. En dat wordt echt een beetje een soort van festivalsfeer. Dus er komt ook een foodtruck te staan en een bar.
0: Ja.
1: En vooraf aan de voorstelling worden er in het weekend, op vrijdag, zaterdag en zondag, ook leuke workshops gegeven.
0: Oké. Wat voor workshops dan, Janine?
1: Je kan je eigen circusposter bijvoorbeeld gaan maken. En ook wat circustrucjes en dingetjes gaan doen.
0: Oké. Okay.
1: Het is echt wel heel erg leuk.
0: Je hocus pocus pats en zo, dat soort dingetjes.
1: Ja, dat soort dingetjes inderdaad. Ja. En die randactiviteiten zijn allemaal gratis.
0: Ja.
1: En de voorstelling zelf is vanaf €5.
0: Ja.
1: Als je 7 tot 12 bent, zijn de tickets €5. En vanaf 13 jaar en ouder zijn ze 10.
0: Mm-hmm.
1: Dus die hebben ook... Het is gewoon lekker een laagdrempelige, leuke voorstelling voor de hele familie.
0: Leuk, man. De circusschool die doet ook mee, zie ik.
1: Ja.
0: De circusschool. Ja. En de gymnastiekvereniging?
1: De theatertroep die organiseert allemaal workshops, maar...
0: Oh, ik doe nou dingen door elkaar heen, sorry. Ja, ja. Hey, die doen dat, zeg maar. Die organiseren
1: dat. Ja, die doen dat zelf. Ja.
0: Oké. Maar hartstikke leuk. En waar gaan jullie dan nog meer naartoe deze zomer? In je grote bus?
1: We gaan natuurlijk ook nog wel... we gaan de kinderkaravaan weer doen.
0: Ja, oké.
1: Dus dat is leuk. We gaan ook weer de wijken in met Orpheus Trakteer. Wat we vorig jaar hadden gedaan, hebben we nu eigenlijk een soort van voorgezet in een ander... Net zo gaan we 4 buurten af.
0: Oké.
1: Dus dat is ook heel leuk.
0: Ja, hey, maar wat veel doen jullie. Maar dit is dus eigenlijk nieuws, Janine.
1: Dit is helemaal nieuw.
0: Orpheus wijkt uit, zeg maar. Zo.
1: Klopt.
0: En dat je nou zo'n voorstelling dan ook zo lang blijft staan en dan in een tent.
1: Zeker.
0: Dit is helemaal nieuw. En wat je net zei, die kinderkaravaan. Ja, daar komt er ook allemaal weer aan. Daar zijn die ook al heel lang mee bezig. Maar dit is echt...
1: Dit is echt helemaal nieuw.
0: Ja, en waarom hebben jullie speciaal voor Zuiderpark gekozen?
1: Ja, dat is sowieso een leuke parksetting. Dat werkt altijd goed. En we willen ook gewoon die buurt er ook meer bij betrekken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is niet het publiek wat normaal doorgaans heel veel naar ons theater komt.
0: Mm.
1: Dus daarom komen wij gewoon nu.
0: Naar
1: daarheen.
0: Ja, ja, leuk, man. Hartstikke leuk. Nou, jij zei, het is niet alleen... Het is voor de hele familie leuk, hè? Iedereen kan er naartoe.
1: Het is voor de hele familie, ja. Het is een beetje een... het is een theatraal feest voor jongen. Met een beetje goocheltrucs. Ze zijn... Bijna echte dieren. Die hebben ze heel leuk. Een grote giraf zag ik van papier mâché en nog meer van dat soort leuke dingen.
0: Oké.
1: En het is ook een beetje slapstick. Dus het is ook leuk gewoon voor volwassenen. Leuke humor en een beetje spelen met mislukking en betovering. Die gaan een beetje zo hand in hand met elkaar.
0: Nou, hartstikke
1: dan
0: leuk.
1: Dan gaat een goocheltruc wel goed en dan weer niet.
0: Nee.
1: Dus het is een beetje met een knipoog.
0: Precies. 2 tot en met 7 juni in die prachtige tent in het Zuiderpark. En het wordt een bruisend festival. En hoe laat begint dat?
1: De voorstellingstijden staan ook allemaal op de website Orpheus/wijkt uit.
0: Mm-hmm.
1: Want die wisselen nogal.
0: Ja, dan kun je daar beter even op kijken, inderdaad. Ja. Ja. Maar is het dan 's ochtends of zeg je het is altijd in de middag wel?
1: We hebben in de middag vaak een voorstelling en in de avond.
0: In de avond.
1: Dat je dus vanaf in de middag is die meestal rond 4 uur en in de avond na het eten rond 7.
0: Oké, nou ik heb op orpheus.nl geklikt en ik kwam er ook. Dus het staat er helemaal duidelijk op, alles wat je wil weten natuurlijk van dat feest.
1: Ja.
0: Dus gewoon eventjes naar de site. En dan met z'n allen naar het Zuiderpark. Van 2 tot en met 7 juni. Hartstikke leuk, Janine. Possumus, jij bent van Orpheus. Zit in de organisatie daarvan van dit gebeuren natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor je tijd.
1: Geen probleem.
0: En ik wens je heel veel plezier die week.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Luisteraars, het is tijd voor onze laatste gast in het eerste uur. En dat is mevrouw Chantal Meijerink. Mevrouw Meijerink, welkom.
1: Ja, welkom, dankjewel.
0: Goedemiddag. U bent werkzaam bij IVN, hè?
1: Nou, ik ben niet werkzaam bij IVN. Ik doe dit als hobby. Naast mijn dagelijks werk ben ik vrijwilliger bij het IVN in Apeldoorn.
0: Ja, maar dan ben je daar wel, vind ik, wel werkzaam, hoor. Jullie doen heel veel goede dingen als vrijwilligers daar.
1: Nee, toch? Dat klopt.
0: Ja, zeker.
1: We krijgen er niet voor betaald,
0: Nog. Ja, precies. Zeg, IVN houdt zich bezig met de natuur eigenlijk, hè, toch? Vertel eens.
1: Ja, klopt. We zijn een natuureducatievereniging.
0: Ja.
1: Met een hele grote lokale vereniging in Apeldoorn. We geven heel veel cursussen. Mm-hmm. Die zijn vaak ook snel vol. Je kan een gidsenopleiding doen om natuurgids te worden.
0: Zo.
1: En we organiseren allerlei activiteiten voor volwassenen en kinderen.
0: Ja.
1: En dat allemaal om mensen enthousiast te maken en te houden voor de natuur.
0: Nou, en dat lukt jullie wel aardig, denk ik, hè? Want jullie organiseren heel veel activiteiten, hè?
1: Ja, het is een hele actieve, grote vereniging
0: precies.
1: In Apeldoorn.
0: Ik zat net even te kijken, ivnapeldoorn.nl. Nou, er staat echt heel veel op. Uitgebreide website en heel veel leuke dingen. En onder andere de IVN-wandeling in de wijk Woudhuis, hè? Geeft u die zelf?
1: Ik ben een van de gidsen. Ik woon daar ook.
0: De
1: wandeling is opgezet samen met een andere IVN'er die ook in Woudhuis woont.
0: Ja.
1: En een aantal bomenexperts die wij in onze geleden hebben.
0: Ja, want dachten jullie van, goh, wij wonen daar. Wij gaan eens een keer een wandeling door het Woudhuis doen. Of is dit een van de... Gebeurt dit vaker daar in het Woudhuis?
1: Nee, we hadden toevallig had ik met Roelie Smit de bomencursus gedaan. En in coronatijd bedachten wij dat het misschien wel heel leuk was om zo'n wandeling in onze wijk op te zetten.
0: Oké. Okay.
1: En
0: toen zijn jullie met z'n tweetjes even op pad gegaan, Roelie en u. En toen hebben jullie die wandeling uitgezet. Of dacht je van,
1: Nee, het begon met z'n tweeën.
0: Ja.
1: We hebben Anton Dekker gevraagd. Hij was de grote bomenexpert van de gemeente Apeldoorn. Heel lang is nu met pensioen.
0: Hmm.
1: Hij heeft ook die bomenbunkers bedacht. Waar de bomen in staan, onder andere op het stationsplein.
0: Okay.
1: Zodat die bomen, ondanks dat ze tussen de verwarring staan, goed kunnen gooien. En we hebben uiteindelijk Henk Barkhoff gevonden. Hij is degene geweest die de hele groenplan voor de wijk heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En hij wist ontzettend veel leuke, verrassende dingen te vertellen eigenlijk.
0: Want het Woudhuis is wel een beetje groen?
1: Het is een ruim opgezette wijk. Het is ook in Oost-Apeldoorn met heel veel groen. En er is ook heel veel aandacht aan besteed toen de wijk ingericht werd. Zeg maar jaren 90, begin jaren 20 nog wat. En we kwamen erachter dat er maar liefst 81 soorten bomen toen bewust zijn neergezet.
0: Mm-hmm.
1: En dat er ook leuke verhalen bij zijn. In het midden van de wijk staan de huizen.

0: in de vorm van een kasteel. Daaromheen staan lindes. Net als vroeger gebeurde, zeg maar, bij de echte kastelen.
1: Ja.
0: En we hebben een straat die heet het Schip. Die is ook gebouwd, of die lijkt van boven ook op een schip. En qua natuur zijn er aan twee kanten bomen geplant in de vorm van boeien, waar dat bootje dan aan kan zitten.
1: Ja.
0: Dus allemaal dingen waarvan wij niet wisten dat het bestond.
1: Nee. Maar als je dat niet weet, ja, en dan let je daar niet op natuurlijk. Dan fiets je er gewoon doorheen. Maar jullie gaan dat nu allemaal vertellen aan die mensen natuurlijk. Die meedoen aan die wandeling.
0: Ja. Iedereen is welkom.
1: Oké. Leuk. Ja, en wanneer is het?
0: Het is aankomende zondag 31 mei. We beginnen om 10 uur.
1: Het
0: duurt ongeveer 2 uur.
1: Oké.
0: Je moet je wel opgeven even via de website van IVN Apeldoorn. Daar kan je googelen, maar het is www.ivn-apeldoorn.nl. Bij de activiteiten staat dit aangekondigd. En die aanmelding is eigenlijk nodig, zodat wij weten hoeveel gidsen wij nodig hebben.
1: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi toch. Ongeveer 2 uur duurt die wandeling, hè?
0: Ja, hij is niet zo heel lang. Hij is voor iedereen te doen.
1: Ja.
0: Het is leuk om te wandelen. In de wijk is net een avondvierdaagse geweest.
1: Ja.
0: Dus misschien zijn mensen helemaal enthousiast.
1: Ja, die willen doorwandelen.
0: Ja,
1: dan kunnen ze doorwandelen. Ja, precies. En dan kunnen ze gelijk met in begin juli met de vierdaagse hier in Apeldoorn meedoen. Dan zijn ze echt lekker getraind. Hartstikke goed.
0: Ja. Dat rolt zo door.
1: Dat wandelt zo verder. Goed. Je noemde net al even de website. Kunnen mensen zich opgeven? En hebben jullie al veel aanmeldingen? Weet je dat zo? Of?
0: We hebben al best wel wat aanmeldingen, maar daar kan ook nog best wat bij. We kunnen ook nog met gidsen flexibel opschalen.
1: Oké.
0: Okay. Iedereen kan zich gewoon nog aanmelden.
1: IVN-apeldoorn.nl, meld je even aan. Dan kun je lekker zondag wandelen. Het begint om 10 uur, hè?
0: Ja.
1: En dan staat ook op de site wel waar je moet zijn om 10 uur?
0: Ja. Okay. Op het moment dat je aanmeldt, krijg je een bevestiging en dan staat de locatie in.
1: Hartstikke goed. Nou, ik vond het fijn dat je het even wilde vertellen. Mevrouw Chantal Meijerink, jullie gaan lekker wandelen in het Woudhuis aanstaande zondag. Wordt lekker weer, wandelschoenen aan en ik zou zeggen, ga ervoor.
0: Ja, helemaal goed.
1: Dankjewel. Ja, veel plezier, hè?
0: Ja,
1: dag. Ja, wil je meedoen? Kijk dan nog eventjes op ivn-apeldoorn.nl. En dan zie je vanzelf waar je moet zijn om 10 uur. En dan geef je je op voor die prachtige wandeling door het mooie Woudhuis hier in Apeldoorn. Goed, wij gaan even naar onze eigen band. Hier is, kom uit Apeldoorn natuurlijk. Ja hoor, dit is Flavium.

You. Ja, Frank Sinatra. Fly me to the moon. Nou, dat doen we nog even niet. Want we gaan nog een uurtje door, Guido en ik. Dus wij blijven gewoon hier rustig zitten. We gaan even koffie halen en zo. En dan zijn we natuurlijk straks terug met nog heel veel leuke onderwerpen. Ik heb nog een aantal tips voor u. Dat je denkt van, goh, ik heb het weekend niks te doen. Nou, dan zeg ik van, je kunt daar en daar naartoe. Hartstikke leuk allemaal. Kijk ook even op onze website. rtv-apeldoorn.nl. En ja, wij kunnen nog heel veel mensen gebruiken bij de televisie, bij de radio en verslaggevers, editors, mensen bij de redactie. Dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon even snuffelen, rtv-apeldoorn.nl. Goed, ik zei het al, we gaan even koffie halen en zijn na het nieuws van 3 uur weer bij u terug. En dit is Steely Dan. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar een fonds van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten, en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: What I Like About You. Ze zijn van de rock, power, pop en new wave. U hoorde de Romantics.
1: Met Leni Loden.
0: Ja, goedemiddag en welkom. In het tweede uur van deze matinee gaat het over een lezing over een boek van schrijver Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij. Oh, wat geheimzinnig allemaal, hè? Dus ik zeg, blijf gewoon lekker luisteren. En meneer Ben van der Velde is de man van de kofferbakverkopen. Hij komt zo direct hier naar de studio en dan gaan we het hebben. Ja, wanneer komt het eraan? Juli, augustus meestal. Maar Ben, die weet natuurlijk alle data hiervan. Goed, u kunt meedoen. 055-540-1978. En ja, dan kan je een plaat aanvragen. Maar misschien heb je ook wel zoiets van... goh, ik wil toch nog even dit kwijt aan jullie, aan Apeldoorn, aan de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn en omgeving, maakt niet uit. Guido zit bij de telefoon. 055-540-1978. Het is koud zonder jou. Nou, het wordt 30 graden, hoor. Dus het valt denk ik wel mee, André Hazes.

Ja, het is koud zonder jou van André Hazes. Nou, luisteraars, ik zei net, als je denkt van wat zal ik eens gaan doen dit weekend? Nou, ik heb een tipje. Salto Mortale, wat is dat? Nou, dat is een voorstelling voor volwassenen en wordt gespeeld door acteurs en actrices van het theatergroep DAK uit Apeldoorn. En die voorstelling speelt zich af in de uitvaartbranche. Nou, en als je van locatietheater houdt en van een vleugje absurdisme staat hier, dan moet je zeker naar deze voorstelling komen kijken. De kathedraal op het Zwitserland leent zich goed voor de voorstelling van Salto Mortale. En ja, DAK die speelt elk jaar eigen gemaakte voorstelling die uit improvisaties ontstaat. En het locatietheater, en dit jaar spelen ze in de kathedraal dus. Waar gaat de voorstelling over? Nou, innovatie-ideeën die krijgen de ruimte in de uitvaartbranche. En sommige ideeën die hebben verwachte, maar ook onverwachte gevolgen. Best spannend wordt ook. Dat gaat natuurlijk zo bij een begrafenisonderneming. En ja, de dood is alom aanwezig. Ja, het hoort erbij. Dus nou, goed. De voorstelling wordt 3 keer gespeeld. Vrijdag, zaterdag en zondag. Vrijdag 19:30. Zaterdag 19:30 s'avonds. En zondagmiddag om 3 uur. Dus ja, en dan kun je tickets bestellen. Dat zou ik eventjes, ja, dat kun je gewoon doen. Naar theatergroep DAK, moet ik zeggen. Theatergroepdak.nl. En dan kun je kaarten bestellen. En dan kun je, nou ja, kun je vrijdag, zaterdag of zondag kan je er naartoe. Misschien ga je vrijdag al denken van, oh, ik ga nog 2 keer. Ik vond het zo leuk. Nou, dan kan je gewoon die kaarten bestellen via theatergroepdak.nl. Goed, straks dan zit hier tegenover mij meneer Ben van der Velde. En met hem ga ik het hebben over de kofferbakverkopen. Luisteraars, ga er maar goed voor zitten. Want die komen er weer aan in juli en augustus. En waar dat is, ja, dat vertelt Ben natuurlijk allemaal straks. Maar we gaan eerst eventjes luisteren naar White Snake.

0: Ja, dat was ze. Dat was ze. Ja, ik ben binnen, hè. Ik sta aan, hè. Ja, dat is heel fijn dat ik aan sta. Dan kan het ganse Apeldoorn kan ons horen hier. De matinee, 3:15 luisteraars. Ja, ik zei het net al. De man van de kofferbakverkopers, die zit tegenover mij. Ben van der Velde, welkom, Ben.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Stichting Woe en kofferbakverkoper, ja, dat gaat samen, hè.
1: Ja,
0: dat
1: vanaf 2004 doen we het al. We
0: 2004?
1: Hebben 2 jaar niet gedaan in verband met de corona, natuurlijk.
0: Ja.
1: En we hebben 3 keer zijn we geweest bij de voetbalclub.
0: Oh ja, Victoria Boys.
1: Victoria Boys hebben we gestaan.
0: Ja.
1: En vorig jaar voor het eerst op het nieuwe veld. Toen heette het nog Grasveld Landgoedlaan.
0: Ja.
1: Maar de gemeente die wilde heel graag, nou, geen grasveld noemen, maar wilde graag Transferium noemen. Oh. Dus we gaan nu naar Transferium Landgoedlaan.
0: Nou, dat klinkt toch wel heel chique.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Transferium Landgoedlaan. Ja, ik zei net ook al, je bent er nog niet helemaal aan gewend. Aan
1: nee, naam, nee, nee.
0: Een grasveld is gewoon bij het grasveld daar. Maar ja, ja. Dat mag je nou niet meer zeggen. Transferium nee. Landgoedlaan.
1: Dus staat nu ook op de poster, staat nu Transferium.
0: Zo, hè? Ja. Hartstikke goed. En nou, voor, ja, het is eigenlijk, wat zei je net al, 5 jaar, hè?
1: Nou, we hebben de toezegging dat we er 5 jaar mogen staan.
0: Ja.
1: Maar de vergunning moet je elk jaar aanvragen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja. En ja, ze gaan dat terrein gaan ze verharden van de gemeente. Mm-hmm. Want ze willen natuurlijk ook een grote parkeerplaats maken, Transferium. Dus ze willen daar natuurlijk ook auto's neerzetten.
0: Ja.
1: Maar dat je daar vandaan verder kunt reizen. Dus er komen ook plekken voor bussen.
0: Oh.
1: En maar goed, op de zaterdag en zo, dan niet als wij daar bezig zijn.
0: Dat kan het niet. Nee.
1: Dat kan het
0: dat
1: niet.
0: Is vol.
1: Ja, wij hebben voorrang, zeg
0: Jullie
1: maar.
0: Hebben voorrang. Ja. Die bussen die moeten maar ergens anders gaan staan,
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of er op zaterdag bussen nodig zijn, maar...
0: Nee, maar er is toch nog... Nee, maar je zei zo'n carpoolplaats.
1: Er is een carpoolplaats ook,
0: ja,
1: nog naast.
0: Ja, dat is ook best groot, ja. Dus kan ook nog heel wat staan,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja. En Ben, hoeveel auto's kunnen daar staan?
1: We kunnen 250 standhouders kwijt. We houden het ietsjes krapper aan, omdat mensen ook een beetje speelruimte willen hebben, een beetje draairuimte. En we moeten

0: voor de brandweer mogelijk hebben dat ze kunnen draaien als het nodig is. Dus we moeten er een beetje ruimte overhouden.
1: Okay.
0: Maar met een beetje aanschuiven, jongens.
1: Bumpertje
0: aan bumpertje, bij wijze van spreken, kunnen we wel 250.
1: Ja. Ja. Maar vertel eens voor mensen die dat niet weten. Wat is precies een kofferbakverkoop? Wat mag wel en wat mag niet?
0: Nou, kofferbakverkoop is dat je met je particuliere auto en je eigen spulletjes die je kwijt wil, daar naartoe komt. Niet te vroeg, want het heeft helemaal geen zin. Want hoe vroeger je komt, hoe langer je moet wachten. Want we mogen niet eerder dan 7:30 beginnen.
1: Okay.
0: En dan krijg je een plekje aangeboden. Je moet eerst reserveren natuurlijk, een plek reserveren. Mm. Dat doe je gewoon via onze site, kofferbakverkoper.nl. Mm. En dan kom je daar naartoe, dan word je in de wacht gezet eventjes. En dan krijg je een plek. Mm. En dan mag je uitpakken. Je krijgt een stukje naast je auto, een stukje achter je auto.
1: Oh.
0: We moeten natuurlijk wel een meter tussen de auto's houden. Want anders kun je de klep niet open doen en dan kun je er niet lopen.
1: Nee.
0: Maar je krijgt ook een ruimte naast je auto.
1: Oh,
0: dan kun je
1: een
0: kleedje neerzetten. Je kunt er een tafel neerzetten, een kraampje.
1: Okay.
0: Wat je zelf mee. Het maakt niet uit wat je daar doet.
1: Mm-hmm.
0: En dan mag je je eigen spulletjes proberen te verkopen. Wij zorgen ervoor dat er mensen komen, dat er toiletten zijn, dat er een cateraar is waar je lekker eventjes wat kunt snacken.
1: Je mag zelf niet je frituurpot meenemen en gaan frituren.
0: Nee, er is geen stroom bij. Dat gaat niet lukken.
1: Nee, maar ja, je weet niet natuurlijk. Maar dat gaat hem niet worden.
0: Nee, je mag geen etenswaren verkopen.
1: Nee.
0: Je mag wel zelf gemaakte dingen mag je verkopen. Dus als jij ontzettend goed kunt breien.
1: Oh.
0: En je maakt gebreide poppetjes en dat soort dingen. Dan mag je wel komen staan.
1: Okay.
0: Geen probleem.
1: Nee.
0: Kweek jij in je tuintje aardbeidjes. Nou, een klein bakje aardbeidjes is het grootste probleem niet. Maar niet dat je er een hele grote kraam aardbeien in gaat zetten. Natuurlijk.
1: En appels en alles.
0: Nee,
1: en weet ik
0: dat
1: veel.
0: Is een beetje gekke werk.
1: Nee, dan komen jullie wel even. Buurten dan, ja, zeg maar.
0: We lopen sowieso rond om te controleren.
1: Ja, hè?
0: Nou, wat we niet graag willen is dat je porno verkoopt.
1: Nee,
0: geen levende haven.
1: Nee.
0: Want er lopen ook een hoop kinderen en dergelijke. Dus dat willen we niet.
1: Nee.
0: En geen wapens en messen en dat soort dingen niet.
1: Nee.
0: Want constateren we dat, dan geven ze een waarschuwing van jongen, haal het even weg. Willen ze dat niet? Ja, dan bellen we eventjes de man in het blauwe pak.
1: Ja, precies. Hey, maar gebeurt dat wel? Is dat mensen wapens... Heb je dat wel eens?
0: Ja. Nou weten we natuurlijk helemaal niet of er echte wapens zijn. Of
1: nee,
0: dat
1: soms
0: er neppe zijn.
1: Dat zie je niet.
0: Nee. En dan ga je ook helemaal niet vragen. Daar zijn we niet gerechtigd toe.
1: Nee.
0: Maar een ander kan dat wel. Dus ja, dan bellen we eventjes van, joh, kom even kijken.
1: Oh, dan komt er even kijken wat voor...
0: Komt er even een motormuis en die komt even kijken.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is allemaal goed geregeld, toch?
0: Ja, dat gaat allemaal perfect. Ja.
1: Hey, en mensen, hoeveel zijn jullie daar dan zo'n dag ben?
0: Als vrijwilligers?
1: Ja.
0: Nou, 15 tot 25 vrijwilligers lopen. We wisselen elkaar af. Je kunt niet heel de dag daar wezen. Dus maar 's morgens een stuk wat 's middags en wat opruimers. En er moet ook heel vroeg te zijn. Ik bedoel, we zijn er om 6:00 al.
1: Zo.
0: We moeten het terrein klaarmaken, wat dranghekken neerzetten, linten trekken. Dat soort dingen, paaltjes. Want er staan allemaal nieuwe rijen tegenwoordig. Hè. Dus langs het kanaal was het hartstikke makkelijk. Dan kon je gewoon aan de ene kant langs het kanaal.
1: En
0: aan de andere kant langs het kanaal.
1: Precies.
0: Maar nu maken we rijen.
1: Ja.
0: Dus ik vind het persoonlijk veel mooier. Want
1: ook veel, je bent
0: lekker
1: blijer
0: compacter.
1: Mee zo.
0: Compacter.
1: Ja.
0: En dat moet allemaal voorbereid worden.
1: Ja, het gaat veel tijd in zitten natuurlijk.
0: Ja.
1: Hey, en die mensen die met hun auto's en die doen de kofferbak open, waar komen die zoal vandaan? Heb jij daar... Ja, dat zie je natuurlijk wel. Mensen geven zich aan, die moeten zich opgeven. Waar komen die...
0: Maar we zien wel een mailadres, maar we zien verder niet waar ze vandaan komen.
1: Oh, dat zie je niet.
0: Nee, de wet van de privacy mag dat allemaal niet natuurlijk.
1: Nee, oh ja, dat is ook zo. Nee, maar dat weet jij wel een beetje.
0: Maar ook uit de omgeving.
1: Ja?
0: En, maar we hebben ook mensen uit het westen van het land.
1: Okay.
0: Mensen uit de polders. Maakt niet uit waar vandaan, maar iedereen is welkom als ze maar reserveren.
1: Ja, precies. Dat gaan we straks even vertellen hoe we dat allemaal gaan doen, dat reserveren. En dan gaat Ben ook vertellen wanneer het is, want dat wilt u natuurlijk ook heel graag weten. Maar eerst gaat hij even zingen, Billy Ocean. Hey, hey.

0: Get into my car, Billy Ocean. En ja, get out of my car, dat zeggen ze uit mijn kofferbak, zeggen ze in juli en augustus. Hier natuurlijk, in Apeldoorn, op het Transferium Landgoedlaan. Want daar vinden de kofferbakverkopen plaats 5 keer. Ben van der Velden zit hier tegenover mij, luisteraars. Die is de man van de kofferbakverkoper. Die weet er alles van. Ben, eerst even, wanneer is het?
1: De eerste zaterdag is 18 juli.
0: Ja.
1: Dan 5 zaterdagen achter elkaar. Tot en met de laatste, 15 augustus.
0: Ja? Ja. 18 en 25 juli staat hier. Ja. En 1 en 8 en 15 augustus. 5 keer. Het wordt natuurlijk allemaal gedaan door vrijwilligers. Dat zei je net ook al. Maar jullie kunnen nog wel mensen gebruiken. Hè?
1: Het zou leuk zijn als dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om daarbij te helpen.
0: Ja.
1: Al is het maar een ochtend of een middag. Je hebt mensen nodig die de auto's op zijn plek zetten.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt mensen nodig die controle houden op de regels die er zijn.
0: Mm-hmm.
1: En aan het eind heb je nog mensen nodig die het terrein aflopen om alle papiertjes en andere spul van het gras af te halen. Want dat moet natuurlijk wel schoon zijn.
0: Ja, ja.
1: Je krijgt het schoon, dus je wilt het ook schoon achterlaten.
0: Precies, precies.
1: En daar heb je ook mensen voor nodig.
0: Ja.
1: En dranghekken moeten verplaatst. Er moet een fietsenstalling gemaakt worden van dranghekken. Er moeten bakjes opgehangen voor de parkeren. Waar moet je heen rijden om te parkeren? Dat soort dingen. Er zijn altijd werkjes te doen.
0: Ja, en ik denk dat heel veel mensen die daar komen bij die kofferbakverkoop. Kijk, mensen die voor het eerst komen, die al vaker, die weten natuurlijk al. Maar mensen die voor het eerst komen, die weten natuurlijk nog van niks hoe het gaat. En ik lees hier ook iets over een fietskarretje. Wat is dat dan precies?
1: We hebben ook plekken voor mensen die geen auto hebben, maar wel een fiets met een fietskarretje bijvoorbeeld.
0: Oh ja.

0: Dus daar kun je ook voor reserveren. Er zijn speciale, op de site ook speciale plekken voor.
1: Okay.
0: Ik dacht dat ze de 10 per zaterdag hadden gereserveerd voor mensen met een fiets en een karretje en een fietskarretje. Dus dan krijg je die plek. Die betalen iets minder. Want die hebben ook een iets kleinere plek natuurlijk.
1: Ja.
0: En toch elke zaterdag zijn er toch wel een heel stel die er
1: ja,
0: komen.
1: De fiets komen. Ja, ja. Ja.
0: Het is dus niet zo dat je met de auto erop mag. Nee. En dan uitladen en dan er weer af. Want dat kan niet.
1: Nee, de auto blijft staan.
0: De auto blijft staan. Altijd op je plek.
1: Ja.
0: Dus je fietskarretje, ja, die moet je gewoon achter de fiets hangen.
1: Ja. En als je moet bezoekers en zo. En als wij komen, we willen kopen daar. Kunnen wij dan gewoon de auto daar ergens ook parkeren?
0: Ja, we hebben ruim 300 parkeerplaatsen.
1: Okay.
0: Die zijn van Agifirm, die het bedrijf wat ernaast zit. Vier parkeerplekken hebben we. Vier plaatsen, zeg maar. Die worden aangegeven met bordjes. Parkeerplaats 1, 2, 3, 4.
1: Ja.
0: 4 gaat als laatste open, want er is in eerste instantie een buffer. Hm. Parkeerplaats 1 heeft ook invalide parkeerplaatsen. Dat is dicht in de buurt van de ingang van het terrein, zeg maar. En er zijn plekken zat.
1: Dus je kan met de auto komen als je van ver komt. En dat maakt niet uit. Dan kan je altijd parkeren wel.
0: Ja, als jij nou komt met je geluidsinstallatie voor de Radio Apeldoorn. Ja. Dan mag je heel dicht in de bus staan.
1: Ja, dan mogen wij echt het terrein gewoon oprijden, denk ik. Ik zie Theo al helemaal zo met de bus. Zo
0: ja,
1: helemaal,
0: dat klopt.
1: Die komt graag zo dicht mogelijk bij, hoor. Echt waar. Hey, en maar stel dat je nou een van die zaterdagen, je komt daar met je auto en kom voorbij. Ja, en je hebt... Ja, je bent vergeten te reserveren. Kun je dan...
0: Ja.
1: Zeg jij dan... Ja, sorry, maar er is geen plek. Hoe zit dat?
0: Nee, we hebben dan altijd nog wel de mogelijkheid... We hebben parkeerplaats 3. Daar zetten we eventjes de auto's neer die niet gereserveerd hebben.
1: Ja.
0: Die moeten wachten tot 9 uur.
1: Oké.
0: Dus die staan in de rij. Hm. Want er zijn altijd zaterdag... Als jij 220 kaarten hebt verkocht, bijvoorbeeld... gereserveerde plekken hebt... zijn er altijd mensen die niet opkomen dagen.
1: Nee.
0: Die zijn of ziek of misselijk... kunnen niet vinden of de auto al niet starten, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, precies.
0: Dus dan kijken we dus om 9 uur... hoeveel plekken er nog over zijn.
1: Ja.
0: En dan laten we die mensen die dan op die parkeerplaats 3 staan... die laten we erop.
1: Okay.
0: En tot nu toe is het altijd nog gelukt.
1: Oh.
0: Dus wij willen die mensen niet teleurstellen.
1: Nee.
0: We proberen altijd een plekje voor ze te vinden.
1: Ja.
0: Hoe dan ook.
1: Ja.
0: Ze betalen iets meer, want reserveren kost 22 euro.
1: Mm-hmm.
0: Zonder reserveren kost 24 euro. Maar gaan ze altijd proberen erop te zetten.
1: Oké.
0: Okay. Tuurlijk.
1: Maar gewoon even reserveren, dat is gewoon...
0: Dat is makkelijkst.
1: Bakverkoop.nl. Ja. Mensen die verkopen hun spullen, nou dat geld dat steken ze natuurlijk in eigen zak.
0: Ja.
1: Maar wat ze betalen aan reserveringskosten, dat is voor jullie.
0: Ja.
1: Waar gaat dat geld naartoe?
0: Onze kas... Die gebruiken we hoofdzakelijk voor 99% voor de hulptransporten die we doen naar Oost-Europa.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn de werkgroep Hulptransporten Oost-Europa.
1: Ja.
0: Dus wij verzorgen hulptransporten. En dat is in het begin naar Hongarije geweest, naar Roemenië. We zijn in Tsjechië geweest en in Moldavië geweest. En nu zijn we ontzettend actief in Oekraïne. We gaan al jaren naar de Oekraïne toe. Daar hebben we contacten met de Rode Kruisorganisaties. Die nemen alles aan van ons en die zorgen voor de verdelingen. Want die kennen de mensen... die het moeilijk hebben.
1: Ja.
0: Die kennen de tehuizen, de ziekenhuizen, de bejaardentehuizen. En zij zorgen ervoor dat het keurig netjes verdeeld wordt.
1: Okay.
0: En het wordt ook verantwoord. Hè?
1: Ja.
0: Ze maken filmpjes, ze maken foto's van wat ze doen. En dat komt allemaal prima op zijn plek terecht.
1: Ja, oké, dat blijft nergens aan hangen, zou ik maar zeggen.
0: Nou, al zou er ergens een pakje zeep blijven hangen, nou, wat maakt dat uit? Ik bedoel, die mensen zullen het nodig hebben.
1: Ja, nee, precies. Maar verder niet, gaat het allemaal...
0: Alles gaat perfect.
1: Hey, en hoe gaat het met die vrachtwagen? Ze komen die, rijden die vanuit Nederland of komt dat vanuit de Oekraïne? Komt iemand deze kant op?
0: Ja. We proberen altijd retourvrachten te krijgen.
1: Ja.
0: Dat zijn vrachtwagens uit Roemenië of uit Oekraïne. Die komen naar Nederland toe om het een en ander te brengen.
1: Ja.
0: Soms is het houtskool. Veel wordt daar houtskool gemaakt en wordt dan hierheen gebracht. En dan zoeken ze een retourvracht. Ze zullen niet leeg terug natuurlijk.
1: Nee, nee.
0: Dus daar zit een mannetje tussen en die regelt dat.
1: Okay.
0: En dan kunnen wij hem een seintje geven. Joh, we willen dan en dan graag een vrachtwagen van je hebben, zo groot. En dan 9 van de 10 keer lukt dat. En dan staat er op een dag na overleg een vrachtwagen.
1: Zo.
0: En dan hebben we een stuk of 10 vrijwilligers. En die gaan die vrachtwagen van 9 tot 1 zo'n beetje laden. Volstouwen. Helemaal volstouwen. Tot er geen muis meer tussen kan. Want ja, het gaat natuurlijk om elke centimeter kost geld.
1: Ja.
0: Dus je wil alles meegeven wat je hebt.
1: Ja, precies.
0: En dat is veel.
1: Dat is heel veel.
0: Ja, we krijgen ontzettend veel binnen.
1: Nou, hartstikke mooi toch?
0: Ja.
1: Ja. Ja, wil jij verder nog iets kwijt?
0: Nee, ik hoop dat jullie ook komen en dat er heel veel mensen komen kijken. Want het was vorig jaar een groot succes op dat terrein.
1: Ja, voor de hoeveelste keer is het nu?
0: Nou, vanaf 2004, hè. Dus
1: nee, maar ik bedoel hier op Transferium Landgoedlaan.
0: Tweede keer dan,
1: zeg maar.
0: Hè, vorig jaar voor het eerst.
1: Ik zeg het goed, hè.
0: Ja, Transferium. Ja. Vorig jaar voor het eerst.
1: Voor het eerst,
0: en dan nu is het goed bevallen. De gemeente heeft het goed gevonden. Agri-

0: En we het goed gevonden. Dus toen zeggen we, nou, dan doen we dit jaar weer. En dat mocht. Dus,
1: oké. Okay. Ja. Nou, ik weet zeker dat wij van RTV ook wel van de partij zijn. 18 en 25 juli, 1, 8 en 15 augustus is het. Ik weet niet welke dag of wij er zijn, maar dat hoor jij vast nog wel. Ja. En het publiek is vanaf hoe laat welkom?
0: Officieel vanaf 9 uur.
1: Vanaf 9 uur.
0: Maar helaas zijn er heel veel mensen die voor die tijd er al zijn.
1: Ja.
0: Want die willen er zijn als de auto's uitgepakt worden.
1: Ja, die willen gelijk daarin in zitten
0: en
1: te snuffelen.
0: En dan vinden die mensen die verkopen vinden dat niet leuk. Nee. Want die zitten allemaal in die dozen te draaien.
1: Ja.
0: En hoeveel kost dit? En hoeveel kost dat? En wat moet je hiervoor hebben? Dat is zo lastig.
1: Ja. Dus,
0: maar we hebben 4, 5 ingangen. Nou, die kun je niet allemaal dichtmaken.
1: Nee, tjonge,
0: Dus je probeert de mensen een beetje af te houden. Jongen, wacht eventjes tot ze iedereen staat. Tot ze even uitgepakt kunnen zijn. En dan heb je de tijd zat om het rond te lopen. Maar ja, ze zijn er. Je hebt
1: hartstikke
0: het zelf.
1: Leuk. Ja. Goed, Ben van der Velde van de kofferbakverkopen. Kofferbakverkopen.nl.
0: Ja.
1: Daar kun je kijken, daar kun je je aanmelden.
0: Ja, dat reserveren kan eigenlijk pas vanaf 1 juli.
1: Goed dat je dat zegt. Ja. Vanaf 1 juli dan kun je reserveren. Ja. Maar je kunt nu alvast even kijken naar kofferbakverkopen.nl.
0: Ja, alles staat er al op. Het is al helemaal geüpdate al.
1: Okay.
0: Dus alleen de reserveringen moeten nog.
1: Ja.
0: Kan wezen dat ze er iets eerder op zetten. Want het is een hoop werk om dat allemaal klaar te krijgen.
1: Ja.
0: Dus het kan wezen dat het iets eerder is. Maar dan moet je maar even in de gaten houden.
1: Ja, je moet gewoon reserveren. Er is plek voor 200 tot 250 standhouders. Er is catering. Er zijn toiletten. Dus waarom zou je niet gaan als je die zolder leeg wil hebben?
0: Ja.
1: Ben, hartstikke bedankt dat je hier was. En wij zien elkaar vast weer daar op het Transferium Landgoedlaan. Dank je wel.

Ja, luisteraars, ik heb nog even een tip voor je. Nou, je denkt van, goh, ik kan heel goed op een podium staan. Ik kan goed zingen, ik kan dansen. Ik kan goochelen. Ik voel me gewoon Hans Klok of zo. Ik, nou ja, nee, goochelen. Ja, Hans Klok. Hans Kazan is er ook nog. Ja, die kan ook van alles. En nou, denk je dat je dat bent? Of kun je goed... speel je thuis altijd circusje? Dat je denkt van, ik ben een echte circusartiest. Daar kun je meedoen aan Show Apeldoorn. Nou, want... Apeldoorn, dat is een podium, voor je podiumtalent, zou ik maar zeggen. Daar kan je aanmelden. En het is voor jong en oud. Dus het is echt van 8 tot 80. Dat maakt gewoon niet uit. Je bent beginnend, of je kunt al iets, zeg maar. Je bent al gevorderd. Dan kun je op zondag 14 juni... op een heus podium in Theater Orpheus, in de Altioszaal is dat, daar kun je auditie doen. En het is een jubileum-editie. Het is extra bijzonder, omdat ook twee oud-deelnemers opnieuw de kans krijgen om mee te doen. En inschrijven voor de audities is mogelijk tot en met zondag 7 juni. Dus dat wordt echt weer fantastisch. En het is dat eind december, dan is de grote Show Apeldoorn is dan te zien, zeg maar, op het grote podium in Orpheus. Dus wil je meedoen, denk je, ik ben een talent, ik kan dat en dat heel goed. Meld je aan, schroom niet, orpheus.nl/show.

0: Ja, wat mooi, de Backstreet Boys. I want it that way. Goed, het is 4:15, luisteraars, hier in de matinee bij RTV Apeldoorn. En 4:15, dat betekent dat wij naar onze laatste gast gaan van vandaag, van 27 mei. En ik ga praten met meneer Paul Marcelje. Goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, goedemiddag. Zeg ik goed, meneer Marcelje?
1: Nou, het is ongelooflijk. Je wil niet weten waar ze me voor uitschelden, maar jij hebt het goed.
0: Oh, waar ben ik nou blij. Echt waar. Ja, super.
1: Ja,
0: ja. Ja, maar u zit in de auto of zit u in een vliegtuig?
1: Ik zit in de auto, handsfree.
0: Oh, dat is hartstikke goed. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Meneer Marcelje, ja, wij gaan het hebben over vrijmetselarij en over een lezing over een boek van Dan Brown. Een heel bekende schrijver. En het boek heet Het Ultieme Geheim. En dat heeft alles te maken met de vrijmetselarij. En ik vind het allemaal heel geheimzinnig. Klopt dat?
1: Nou, wat vreemd is dat. Leg eens uit.
0: Ja, dat bedoel ik. Nee, maar Dan Brown, een heel bekende schrijver. Maar dat heeft u ook alvast wel gehoord. Die woont hier ergens op de Veluwe, hè?
1: Dat, dat klopt, want hij heeft een Nederlandse vriendin.
0: Ja, ik heb het ook gehoord. Gelezen.
1: En hij is gek van alle fietspaden door de bossen.
0: Oh, echt waar?
1: Dat vindt hij zo vreemd, dat heeft hij in nog geen één land gezien.
0: Ja.
1: Goede fietspaden door de bossen.
0: Ja, nou dat kan allemaal hier op de Veluwe. Nou ja, misschien komen we nog een keer tegen, ik weet het niet. Maar,
1: als je hem herkent.
0: Oh ja? Ja, wat dan? Ziet hij er anders uit dan op het plaatje op het boek? Achterop?
1: Soms wel.
0: Oh, oké. Maar meneer Marcelje, ik ga ook even uitleggen, want ja, u heeft ook heel veel gedaan en u doet nog heel veel, hè? U heeft ook in de muziek gezeten, hè, zie ik. Want het spreekt ons natuurlijk wel aan. Where Do You Go To My Lovely? Heel bekend nummer natuurlijk.
1: Oh, ja, daar heb ik nog een stukje van meegeschreven, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja, maar ik schrijf eigenlijk vooral Nederlandse liedjes.
0: Oh.
1: En eigenlijk zelden iets Engelstaligs waar ik aan meewerk.
0: Oh, en heb ik bekende artiesten ook, zou ik maar zeggen?
1: Nou, ik schrijf voor mezelf. Ik heb 4 albums uit.
0: Oh, zo. Oké. Onder uw eigen naam.
1: Dus je kan op Spotify nog een plaatje van me draaien als je wilt.
0: Oké. Nou, ik ga eens even kijken naar mijn technicus. Maar is dat onder uw naam, onder meneer...

0: Onder Paul, nou meneer zat er dan niet bij, hè? Nee, het is Paul Marcelje.
1: Paul Marcelje. Nou, ik heb het even aan Guido doorgegeven. Die kijkt mij nu aan, die zegt van, nou, ik ga wel eventjes snuffelen. En dan kunnen wij alvast eventjes waar we het over willen hebben, over die lezing. Want u gaat een lezing geven over het boek van Dan Brown, Het Ultieme Geheim, hè?
0: Nou, eigenlijk over de boeken van Dan Brown.
1: Oh, de boeken, oké. Ja. Maar kunt u eerst nog even uitleggen in het kort, vrijmetselarij, wat is dat? Voor mensen die dat niet weten.
0: Het is een genootschap van mannen of van vrouwen of van mannen en vrouwen, want er zijn drie soorten lokale verenigingen.
1: Ja.
0: Waarin mensen wat verdieping en zingeving in het bestaan zoeken. Hmm. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, is een uitspraak die bij ons past.
1: Oké. En dat doen jullie dan binnen kamers of gaan jullie ook wel eens de straat op, zeg maar? Tegenwoordig is dat iedereen de straat op gaat, maar dat doen jullie niet.
0: Nee, dat doen we niet. Nee. Maar niet dat we een geheim genootschap zijn of zo.
1: Nee.
0: Maar weet je wat het is? Als mensen zoeken naar een beetje zingeving in het bestaan, dan willen ze ook graag met het hart op de tong kunnen spreken.
1: Mm-hmm.
0: Zonder dat dezelfde dag al op Facebook staat of de volgende dag in de krant.
1: Ja, want dat...
0: Vandaar dat onze meeste bijeenkomsten houden een beetje onder ons.
1: Ja, want anders moet je zo oppassen wat je zegt. En als je dan met elkaar bent, dan... Is dat niet zo erg, zeg maar?
0: Nee, dan kan je met hart op de tong spreken.
1: Ja.
0: Je kan je kwetsbaar opstellen.
1: Ja, precies. Dan blijft dat gewoon binnenskamers, hè?
0: Ja.
1: Ja. En hoe vaak komen jullie dan bij elkaar? Is dat één keer in de week of hoe gaat dat?
0: We hebben één keer in de week een logeavond waarin iemand iets vertelt.
1: Ja.
0: Dat kan een vrijmetselaar zijn, maar ook een niet-vrijmetselaar trouwens.
1: Mm-hmm.
0: En... het zijn wel verhalen met een persoonlijke twist.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kan het over die boeken van Dan Brown hebben, maar als je niet vertelt waarom dat voor jou belangrijke boeken zijn en wat het met je doet, dan is het geen goede inleiding voor een vrijmetselaar.
1: Okay.
0: En dan gaan we daarna met elkaar daarover in gesprek.
1: Mm-hmm.
0: En dat doen we op een manier waardoor we niet zeggen, ik ben het helemaal niet met je eens en er klopt niks van. Nee, we leggen onze standpunten en verhalen naast elkaar,
1: mm-hmm,
0: stellen die nooit tegenover elkaar. En we laten elkaar uitpraten.
1: Ja.
0: Nou, dat is uniek in deze maatschappij.
1: Dat kan je wel zeggen, zeg maar. Ja, jullie gaan niet tegen elkaar aan bekvechten, zoals dat dan...
0: Nee,
1: jullie niet. Nee, nee.
0: Discussies zijn er niet bij ons, wel dialogen.
1: Ja.
0: En zeker hebben we geen discussies over politiek of geloof, want daar gaat het snelst mis, hè?
1: Mm-hmm. Ja, dat is vaak zo. Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, maar dus u gaat een lezing geven over een boek van Dan Brown. En dan leest
0: de boeken. De boeken.
1: Ja, de boeken. Maar hij schrijft vaak over de vrijmetselarij, begrijp ik.
0: Nou, hij heeft in twee boeken de vrijmetselarij erbij gehaald.
1: Ja.
0: In een derde boek heeft hij de ideeën van de vrijmetselaar erbij gehaald.
1: Mm-hmm.
0: En je herkent in zijn boeken wel overal... Hij is overigens zelf geen vrijmetselaar.
1: Nee.
0: Je herkent wel overal dat hij de manier waarop wij met dingen omgaan, met onderwerpen omgaan,
1: mm-hmm,
0: dat hij die boeiend vindt.
1: Okay.
0: En ook al omdat hij in zijn boeken één hoofdpersoon heeft, Peter Langdon, en dat is een professor in de symboolkunde, zou je kunnen zeggen.
1: Okay.
0: Nou, en wij in de vrijmetselarij doen wat met symbolen.
1: Ja.
0: We zijn een symbolisch bouwgilde. En wij zien onszelf als een ruwe steen waar je net zo lang moet werken tot er een mooie kubieke bouwsteen ontstaat die je kan inpassen in het gebouw van een betere wereld.
1: Ja, en dan zijn allemaal mooie mensen daar dan bij jullie, zeg maar.
0: We willen graag mooi worden.
1: Ja, precies.
0: Maar niemand is ideaal, hè?
1: Nee, zeker. Nee, dat ook niet. Jullie werken er wel heel hard aan. En dat zou ook mooi zijn. Hij woont hier op de Veluwe. En het is natuurlijk vrijdagavond 5 juni aan de Meester van Hasseltlaan 29 in Apeldoorn. Ja, misschien hebben jullie hem uitgenodigd dan.
0: Hij weet ervan, maar hij komt vast niet.
1: Oh, ik denk het wel. Als hij dit hoort, dan komt hij vast. Zeker. Echt waar. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, onze tijd alweer. Hè. Het is altijd wat met die tijd.
0: Vreselijk.
1: Ja, vreselijk. Maar om nog even over de muziek. U zat in de muziek. U zit nog steeds in de muziek. Guido, mijn technicus, heeft gevonden. Ik zou zomaar.
0: Oh, dat is een nummer waar ik van hou zelf.
1: Ja, echt? Ja. Dan heeft hij goed gekozen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, die gaan wij eventjes draaien straks na dit gesprek. Vindt u dat een goed idee?
0: Ik vind het een fantastisch idee.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik vond het fijn dat ik...

0: Even een telefoon had en ik zou zeggen, rij voorzichtig. Meneer Paul Marcelje, u bent van de vrijmetselaar, metselarij, zeg ik dat zo goed? Vrijmetselarij, dat zeg ik ook weer goed. Hartstikke mooi. Nou, veel plezier. 5 juni hier in Apeldoorn. Het begint om 7:30 tot 9:15. En de zaal is om 7:00 open. En ik hoop dat er veel mensen komen naar die lezing.
1: Ik denk dat het de moeite is, al zeg ik het zelf.
0: Oké, hartstikke goed. Maar je moest je wel even aanmelden, hè?
1: Ja, want dan stel je voor dat het vol zou zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, gelet op het aantal stoelen, even aanmelden.
0: Zal ik even noemen waar de mensen zich kunnen aanmelden? Want dat heb ik hier voor me staan. Ja?
1: Lijkt me
0: secretaris.loge 283@vrijmetselarij.nl. Dat is het, meneer Marcelje.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zet u het ook nog een beetje op de site, dat mensen het kunnen zien als ze het niet goed hebben kunnen noteren.
0: Ja, ze kunnen dit allemaal nog weer terugluisteren en dat komt helemaal in orde. Ik wens u heel veel plezier, 5 juni aanstaande. En wij gaan even met heel veel plezier luisteren naar Paul Marcelje. En ik zou zomaar. Dank u wel en goede reis.
1: Dank je wel.
0: Oké. Dag.

zeggen, ik zit hier geen gebrek te venten. Neem uw centen dus maar liever met u mee. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten.

daar eens kijken. En dat is thuis dat niet op eigen benen staat. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Een beetje domweg dromen voor me heen. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten.

0: Dan zat ik daar domweg en dwaas wat door de dag te dromen. Tot de avondklok naar huis riep om 10:30. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Maar de mensen zijn jaloers op je geluk. Ik zou zomaar langs de kant van de weg willen gaan zitten. Maar de mensen maken dromen meestal stuk.
1: Ja, ik zou zomaar, was dat van Paul Marcel. Ja. En ik had hem net dus aan de telefoon. Hij geeft een lezing op vrijdag 5 juni... over het boek van Dan Brown en zijn relatie tot de vrijmetselarij in de vrijmetselaarsloge Liefde en Trouw hier in Apeldoorn. Aan de meester van Hasseltlaan.

29. Goed, luisteraars, het zit erop voor vanmiddag. Ja, ach, de tijd vliegt er, echt waar. Goed, kijk nog even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Ook op ons YouTube-kanaal. Er staan ook hele leuke items op. En ja, ik wil Guido bedanken voor de techniek en de muziek. En oh, die redactie heeft weer zo hun best gedaan dat wij weer een 2 uur heel veel mensen aan de telefoon hadden. En natuurlijk ook hier in de studio. Goed, maak er nog een hele mooie woensdag van. En wat Guido en mij betreft, wij zeggen tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten, en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait door. We maken ons nog een keer op voor een ontzettende warme dag. Vandaag, morgen, overmorgen nog. Temperaturen ja, tot de mussen van de dakken afvallen. En daarna is het even voorbij. Het is alweer... waarschijnlijk wel weer donderdag 28 mei 2026. Zo. Ik moet even wat aan de knopjes gaan neuzen. Want ik heb er toch een micro hier. Goedemorgen. We begonnen met Chuck Berry en Johnny B. Good. Geniet. Als je van het warme weer hoort, geniet er nog maar een keer van. En anders, het is na het weekend weer afgelopen. Lekker veel muziek heb ik voor je klaarstaan. Ik moet er even wat aan knopjes gaan drukken, want ik heb toch wel een ontzettende... Ik hoor mijn drie dagen... Ik vind het niet erg om mezelf dubbel te horen. Test. Nee. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Sowieso strakjes om 10:30 nog een keer een hold-on aan coming voor je klaarstaan natuurlijk. En tegen de klokken van 11:30 heb ik voor je klaarstaan weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 184 en op plekje 184 staat de Old Crown Medicine Show met Wagon Wheel uit 2004. Gaan we natuurlijk draaien. En ik ga nog natuurlijk even vooruit blikken op de Giro d'Italia. De etappe van vandaag. En ik heb ook straks wel weer wat Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Al zeg ik het zelf. Wat dacht je hiervan? Dit is Tony Joe White en Groovy Girl.

Black Julius hoorde je van Liz Lawrence. Nee, het is nog steeds niet weg, de echo. Oh, wat vervelend. Even kijken of ik er nog wat anders aan kan gaan doen. Even kijken. Nee, ja, dit is echt... Boe, nou, misschien dit knopje indrukken.

Maar helemaal niet. Als ik dit indruk, nee, ook niet. Vervelend. Nee, dan hoor je hem ook niet. Nou, dan moeten we het er maar even mee doen. Even kijken, ik kreeg dit net binnen als bericht. De Nederlandse drummer Paul Lagaai is overleden nadat dat onder meer Wim Sonneveld en Bob Bauer had begeleid. Scoorde hij in de zomer van 1969 als lid van de groep George Cash een top 10 hit met Nightingale. Enkele maanden later volgde een tweede hitje, Thanks for the Love. Na het uiteenvallen van de groep sloot hij zich aan bij de Rob Hook Rhythm and Blues groep, waarmee hij jarenlang bleef optreden. Paul speelde mee op de laatste top 40 hit van de groep Everybody Tries uit 1971. Paul woonde de laatste jaren van zijn leven in Spanje. Hij is 80 jaar geworden. En die George Cash en Nightingale heb ik nu voor je klaarstaan.

Graham Central Station hoorde je en Feel Thee Need. En daarvoor hadden we nog de originele uitvoering van MacArthur Park van Richard Harris. En de originele uitvoering, of de grootste hituitvoering, die is natuurlijk van Donna Summer. En daarmee komen we 1 minuut voor 10:30 uit. Ik heb weer een Hold On, I'm Coming voor je klaarstaan. Dit keer in de uitvoering van Jackie Wilson.

André Hazes en Zomer had ik voor je klaarstaan. En dit was Kid Rock en al zomerlang. Er zitten twee sampletjes in. Die eerste sample, ja, die moet je zeer zeker gaan kennen. Dat is Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. En de tweede sample, daar heb ik de originele versie voor je klaar van staan. Dat is van deze man, Warren Zevon en Werewolves of London.

Got My Mojo Working, Jimmy Smit hoorde je hier. En ja, veel lange nummers vandaag. Ik heb een kleine storing hier, dus we maken het programma wel af, maar we doen het met lekker lange nummers. En dit was zo'n lekker lange nummer. Ik zit even te kijken naar de klok en ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. En dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de steden. Driehoek draait erdoor. We gaan nog even vooruitblikken op de Giro d'Italia, de etappe van vandaag. Ik heb natuurlijk ook dan weer Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Nieuw album van de band gaat uitkomen, maar ik heb een oudje van ze klaarstaan, omdat ik de oude muziek toch meer waardeer dan het nieuwe wat ze aan het maken zijn. Ik heb het over de Rolling Stones. Can't You Hear Me Knocking? Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit naar heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg weer een hele goede morgen en welkom bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Het is een heerlijke donderdag alweer, 28 mei 2026. We bollen met Gaylan Jeffries en heel, heel rock'n'roll. En als je dit deuntje hoort, dan weet je dat we even vooruit gaan blikken naar de Giro d'Italia, de etappe van vandaag. Het is etappe nummer 18. Voordat het geweld in het Hooggebergte gaat beginnen, hebben we vandaag, nou ja, je zou het wel een overgangsetappe kunnen noemen. Het is een etappe van maar liefst 177 kilometer. Vlak wil ik het niet noemen, maar heuvelachtig is het ook niet. Er zijn twee heuveltjes, eentje van de derde categorie en eentje van de vierde categorie. En de heuvel van de vierde categorie die is 10 kilometer voor de finish. En er staat wel weer een flinke uitdaging, om het zo maar te zeggen. Dus tot het de sprinters gaan worden die het vandaag gaan doen, ja, dat denk ik niet. Ik denk, wat denk ik? Ik denk dat de sprintersploeg het wel gaan proberen om het bij elkaar te houden. Maar tot uiteindelijk op de laatste beklimming, die van de vierde categorie, 10 kilometer voor het einde, tot er dan een groepje, tot er dan iemand weggaat en die gaat winnen. Ja, wie gaat er dan winnen? Dat weet ik niet. Als ik dat zou weten, dan zou ik wel naar de Toto gaan en zou ik een weddenschap gaan doen. Heb ik Italiaanse muziek voor je klaarstaan? Pio Bella Casa, dit is Eros Ramazzotti.

Ray en de nieuwe single Skins and Bones hoorde je hier. En daarvoor ook nog Jimmy Clift en Reggae Night. Dit is wat Nederlands. Je hoort het al op de achtergrond. Het is Acta en Dominic. En het regent zonnestralen.

Ik heb me wel een klein beetje in dit liedje. Sarah Beth en Vices hoorde je. En daarvoor hadden we nog ABBA en Summer Night City. De zomer, ja, ach, ik heb dat ook wel weer. Ik vind het heerlijk dan. Ik ben toch al sowieso een slechte slaper. En als je dan nu wakker wordt tegen me nu of 1, 2, 3, 4. Op al die tijden word ik wel een keer wakker. Dan even lekker naar het balkonnetje te lopen. Het is, ja, heerlijk is dat. Ik vind dat wel wat hebben. De zomer, dat merk je dan ook als je, nou ja, ik wil het geen stad noemen hier Apeldoorn, maar als je dan toch in het centrum bent, je hoort dan toch altijd nog een beetje dat lawaai. Mensen die nog laat wakker zijn. Ik kan er wel van genieten van de zomer. Maar ik kan ook genieten van de winter. Het is inmiddels 11:30. Op plekje 184 uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers treffen wij Old Crown Medicine Show aan. Met Wagon Wheel. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Old Crown Medicine Show's Wagon Wheel bestond al meer dan 30 jaar voordat de band het opnam. En nog eens 10 jaar voordat het een hit werd. Het nummer begon als een naamloos, onafgemaakt lied van Bob Dylan uit de soundtrack-sessies van Pat Garrett en Billy the Kid uit 1973. Old Crown Medicine Show nam in 2004 een door Fiddle geschreven versie op en voegde hun eigen teksten toe ter vervanging van Bob Dylan's gemompelde zang. 9 jaar later bereikte Darius Rucker met zijn warme uitvoering van het nummer de eerste plaat in de Billboard Hot Country Songlijst. We hebben Dylan nooit ontmoet, merkte Old Crown's Critter Vika op. Maar het nummer is technisch gezien mede geschreven door Bob Dylan. Ja, het nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Het komt dus uit 2004. Het is van de Old Crown Medicine Show en het heet Wagon Wheel. En het staat op plekje 184. En hoe klinkt het nummer dan? Nou, het klinkt als volgt. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Ach, ik zat te denken, als we het toch over muziek of gedichten of dingen die Bob Dylan hebben geschreven, kan deze ook niet ontbreken. De New Basement Tapes hoorde je in Kansas City. En dat is dan weer afgeleid van de dinges die Bob Dylan ook een keer heeft geschreven. Ze hebben daar dan weer muziek bij gemaakt. De Lost Basement Tapes, zo moet ik het zeggen. En daarvoor hadden we nog de Old Crown Medicine Show en Wagon Wheel op plekje 184. Morgen, dan gaan we naar de Fort Bailey Pan American Blues op plekje 183. En dat komt dan weer uit 1928. En dat doen we natuurlijk tegen de klok van 11:30. Dan moet ik even goed nakijken. Dit is Play a Hitty en The Summer is Magic. The summer.

0: Na, na, na, hey, hey, hey, kiss him goodbye. En ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik heb nog een lekkere lange plaat voor je klaarstaan om af te sluiten. Want het is bijna 12 uur en het journaal van 12 uur gaat eraan komen. En dan ben ik snel terug voor het laatste uurtje van de Stedendriehoeken draait het door. We gaan eruit met de Floaters en Float On. Nou, dat is wel een beetje heerlijke muziek voor de temperaturen die eraan gaan komen. Ik zie me nou al lekker drijven op het kanaal op mijn subplankje. Op mijn luchtbankje, op een luchtbedje en een rubber opblaaspop. Boot. Ik heb een dubbele ergo. Tot zo.
1: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.

Aquarius. Libra. Leo. Cancer. Ralph. Charles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hé, hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.
5: Second floor, hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going... down.

aan te raden, hoor. Love in an elevator, je hoort Aerosmith. Ik zeg meteen een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Het is alweer donderdag 28 mei. Het is de laatste donderdag van mei. Hey, vorige week of aanstaande maandag zitten we alweer op 1 juni. Dat gaat de tijd toch ontzettend snel. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Tot een uurtje of 1 in the summertime. Shaggy en Rihanna. Nee, ik pak dadelijk wel een andere in the summertime. Heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Verrassing wat dat is. Zoals zijn. Eerst even Sabrina en Boys.

0: Ik vond het wel netjes van mij gedaan. Je begon met Summer in the City. In de uitvoering van Quincy Jones. En de sample werd gebruikt door de Pharacycle. En Passing Me By, die had je er ook nog achteraan bij. Morgen, en ik ga echt wel wat uitzoeken van het album, komt het nieuwe album van Willie Nelson uit. Dat album dat heet Dream Chaser. Nog 11 uur, 37 minuten en 22 seconden. Dan staat het online op de verschillende streamingsdiensten. Dit is alvast een single van dat album Fly Away, nieuwe muziek van Willie Nelson.
1: I've been sitting in this prison

De Jacksons en Maybe Tomorrow en UB40 heeft hem ook gedaan. Maar dit is de originele uitvoering. Ik kreeg toen straks een appje van Alexander, technicus dadelijk van de matinee. En hij is inmiddels aangekomen. Of gearriveerd, laat ik het zo zeggen. Want hij valt af. Haha, flauw. Met de Japanse muziek. Wat stond het nou in de top 40 daar? Ja. Ik heb wat anders Japans en ik vind het helemaal geweldig. Ze begonnen ooit als een radioduo en nu zijn ze sowieso in Japan heel erg groot. En ook buiten Japan zijn ze heel erg groot aan het worden. Ik weet dat ze op dit ogenblik aan het toeren zijn door Noord-Amerika. Het is een DJ en een rapper. Ze noemen zich Creepy Nuts. Bling bling bling blang. Dat is misschien wel een populairste hit op dit ogenblik. En dat heeft te maken dat het in een anime game zit. Maar deze vind ik ook heel erg leuk. Otononeke, dit is Creepy Nuts en dit is ook Japanse muziek. Kun je vast voorbereiden als we die kant op gaan.

Ciao. En in de remix van Nadi is dit Me Gusta. Ach, het is lekker zomers, hè. Wat heb ik voor je klaarstaan? We gaan naar Thijs. We gaan naar Hans de Boy, een Thijsband.

Aas heeft het Eurovisie Songfestival gewonnen. Dada hoorde je en Bangada. En ik vind hem eigenlijk stiekem wel leuk. En daarvoor had ik nog Cassie Ashton en Bitches. En daarvoor had ik nog voor je NSYNC en Bye Bye Bye. Harry Styles, Watermelon Sugar had ik ook nog voor je klaarstaan. En we begonnen dit rijtje met Hans de Boy en Thijs Ben. Het was het voor mij morgen vroeg. Ach, er wordt weer een ontzettende warme dag. Ben ik er weer voor Nieuwe Steden 3 ook draait door. En dan mag ik het weekend lekker inluiden. Daar heb ik nu zin in. We gaan eruit met Nana Cherry en Buffalo Stance. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Nieuws, ik ben Marcel van Meer.

De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elzer.
2: Ja, dat klopt.
1: Hallo.
2: Luisteraars, goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je er bent hoor.
2: Ja.
1: En natuurlijk, zoals altijd
2: onze topper.
1: Onze toppert in de techniekruimte, Alexander Hoog. Fris en fruitig, zoals altijd. Ja, ja. Leuke muziek heeft hij klaargezet. Ik
2: zeker.
1: Ik heb het al even bekeken.
2: Ja.
1: En we gaan natuurlijk weer een mooie, geweldige show ervan maken, toch? Met z'n drietjes.
2: Ja. Uiteraard.
1: We gaan in het eerste uur. Ja, het is vandaag dus... misschien weet jij dat al wel, maar het is vandaag in Nederland...
2: Ja.
1: De fiets naar je werkdag.
2: Oh, ik kwam met de auto.
1: Kwam je met de auto?
2: Ja, ja ik en jij denk ook.
1: Ja, ik ook.
2: Met de fiets, Alexander?
1: Ja, Alexander, altijd. Zo. Altijd. Maar het is
2: sportief.
1: Dus inderdaad de fiets naar je werkdag. En dat brengt op een goede en leuke manier het zakelijk fietsen onder de aandacht. En de doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen.
2: Klinkt heel sportief.
1: Klinkt supersportief.
2: Ja.
1: En of dat echt... ik heb niet heel veel meer fietsers op de weg gezien.
2: Nee.
1: Eigenlijk.
2: He? Ik zag er een paar in Beekbergen, maar het was niet meer als anders.
1: Nee, hè? Nee. Dus, nou ja, goed. Meestal is het ook op de laatste donderdag in mei.
2: Oh?
1: Ja, daar wordt dat al jaren voor georganiseerd.
2: Oké, dan.
1: En ik kan nu al de datum van volgend jaar verklappen.
2: Nou, doe eens. Doe eens.
1: 27 mei 2027.
2: Wow.
1: Schrijf het in je agenda.
2: Wat uniek.
1: Ja,
2: mensen,
1: precies.
2: Noteer het.
1: Ja, oké. Goed, wat gaan we het eerste uur doen? Nou, we gaan zo meteen Rianne van Achthoven welkom heten hier in de studio... Zij is leerling op de fotovakschool hier in Apeldoorn. Samen met nog 9 andere leerlingen zit zij in het examenjaar. Dus daar gaat ze misschien een expositie moeten ze samenstellen... en organiseren en inrichten en nou ja, van alles en nog wat.
2: Zo. Daar
1: komt ze zo meteen over vertellen.
2: Helemaal goed, ben benieuwd.
1: En er zijn ook een aantal die nog met haar meekomen, een aantal leerlingen.
2: Gezellig.
1: En we gaan ook nog 1 inbellen.
2: Oh, dus kijk aan.
1: Superleuk, joh. Ja. We gaan ook praten straks met Carlijn Jansen. Zij is verbonden aan de Fietsersbond.
2: Hmm.
1: Want die zoeken, heb je het weer, de dag van de fiets. Hè?
2: Klopt. Ja, heel toepasselijk.
1: Die zoeken fietsdocenten.
2: Fietsdocenten?
1: Ja, jij bent gewoon met de paplepel, heb je dat ingegoten gekregen hier in Nederland. Dat je moet fietsen.
2: En ja.
1: Maar heel veel anderen die nu tegenwoordig ook in Nederland wonen... die kennen misschien helemaal niet hoe ze... die weten niet hoe ze moeten zitten op de fiets. En wat ze moeten doen met hun... met hun benen en zo, om naar voren te komen, snap je?
2: Ja. Maar ze hebben nog geen fietsexamen gedaan, dus...
1: Dat denk ik niet.
2: Nee. Oké, vandaar.
1: Want fietsen, dat zeggen ze ook, fietsen geeft mensen vrijheid.
2: Ja, dat klopt.
1: Het is voor ons heel vanzelfsprekend.
2: Zeker met het mooie weer. Ik had eigenlijk op de fiets moeten komen.
1: Eigenlijk wel.
2: Ja.
1: Ja, nee, goed, dan ga je volgende week in de herkansing. Oké. Maar goed, we gaan niet meer verder praten. Dat doen we straks wel weer. We gaan nu luisteren naar een liedje van Bluff.
2: Bluff.
1: Ja, die kent ze niet, hè? Bluff. En die dansen aan zee. Dus niet in zee, maar aan
2: zee.
1: Heerlijk liedje. Echt lekker. Beetje verkoelend. Vind je niet?
2: Zeker, ja, absoluut.
1: Een zeebriesje.
2: Zeebriesje erbij.

0: slootjes dagen komen er weer aan. In het weekend van 5 tot 7 juni aanstaande zijn de landelijke IVN slootjesdagen. De lokale IVN-afdelingen organiseren op diverse locaties activiteiten. Dit jaar is de IVN in Eerbeek onder andere. Op zondag 7 juni aanstaande weer bij de pool van de natuurtuin Harmanenhof in Loenen aan de Loener Scheepsersweg. Je gaat zelf op onderzoek uit met een schepnet, waterbak en eventueel een looppot. Voor kinderen tussen de circa 6 tot 12 jaar neem je ouders mee, opa en oma en vang verschillende waterdiertjes. De gidsen van IVN vertellen je van alles over de planten en de dieren die je zelf hebt geschept uit de poel in de Harmanenhof. Parkeren kan bij de NH-kerk aan de Beekbergenweg 7 in Loenen. Loop het laatste stukje, maar nog beter, kom op de fiets, hè, met de fietsdag.
1: Het is vandaag de fiets, ja, naar je werkdag.
0: Klopt. Het begint om 2 uur 's middags en vooraf opgeven hoeft niet.
1: Oké, okay, nou. En mag je wel een beetje ook met je voet in het water dan?
0: Ja, natuurlijk. Oh, okay. Gezellig. Ja, beetje mooi. Spetter, spatter.
1: Gezellig. Helemaal leuk. Zij luisteren eens, we gaan naar een plaatje luisteren. En dat is getiteld Heat Wave. Ooit van gehoord?
0: Nee.
1: Ik ken het volgens mij wel. Maar het is van Martha en Martha. De Vangelas.
0: Chique, ja, naam.
1: En weet je hoe oud het al is?
0: Het zal best wel weer voor mijn tijd zijn.
1: 1963.
0: Ja, jeetje.
1: Maar erg gezellig. Dus daar gaan we heerlijk naar luisteren.

0: Wat een lekker nummer.
1: Hè, zeg je?
0: Wat een lekker nummer.
1: Ja, maar dat is heel veel 60er jaren muziek, hè? Ja, ik hou het erin,
0: hoor.
1: Ik hou het erin. Hartstikke leuk. En weet je wat ook zo leuk is? We hebben hier twee gasten in de studio.
0: Jazeker.
1: Ja, ze zitten helemaal van... Oh, ik vind het wel best wel een beetje spannend allemaal. Een beetje zenuwachtig, hè? Voor hun allereerste keer dat ze in een radiostudio zijn.
0: Ja.
1: Dus we hebben ze al een beetje op de gemak gesteld.
0: Daarom,
1: toch?
0: Ja, zeker, ja, dames.
2: Zeker weten, ja.
1: Nou, van harte welkom.
3: Dank je wel.
1: Heidi.
2: Ja, klopt.
1: En Rianne. Leuk dat jullie er zijn.
2: Dank je.
1: Jullie hebben een heel verhaal, heb ik begrepen.
3: Nou ja.
1: Dus we hebben ook een beetje meer tijd daarvoor ingepland.
2: Heel goed.
1: En we gaan straks ook nog bellen met een collega van jullie. Die kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Maar die gaan we even bellen. Dan kan ze toch een beetje deelnemen aan dit interview.
2: Ja, heel leuk.
1: Ellen Nanninga. Nanning.
2: Ja. Ja.
1: Oké. Maar vertel, wat brengt jullie hier bij ons in de studio? Wie
2: begint? Zal ik beginnen? Wij doen allebei de opleiding aan de fotovakschool hier in Apeldoorn.
1: Ja.
2: Daar zijn we nu al 2 jaar mee bezig, deeltijdopleiding. We gaan bijna examen doen.
1: En voor
2: het examen, ja, spannend. Ja, het is ook nog wel echt een beetje spannend.
1: Ja.
2: Ik ben ook nog niet helemaal klaar, maar ik doe mijn best. En voor dat examen hebben wij een expositie georganiseerd in het Ketelhuis, vlakbij station Arnhem.
1: Ja, bij de Nettenfabriek is dat toch?
2: Ja, bij de Nettenfabriek, ja. Klopt, inderdaad. En wij exposeren ons examenwerk daar. En iedereen is van harte welkom die dat wil komen bekijken.
1: Maar je vertelde net al, jullie zitten nu in het examenjaar.
2: Ja.
1: En je bent al 2 jaar bezig met die opleiding.
2: Ja, de opleiding is 2 jaar deeltijd.
1: Deeltijd. Dus, en heb je veel geleerd?
2: Nou, als ik voor mezelf spreek, heb ik heel veel geleerd.
1: Ja. Ja,
2: voor jou eigenlijk ook een beetje.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Wat heeft eigenlijk jullie ertoe gebracht om aan die opleiding te beginnen?
3: Ja, ik denk dat dat per individu verschillend is. Voor mij was het in verband met mijn ziektebeeld dat ik niks te doen had. En toch wat wilde gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En fotografie was een hobby van mij. En ja, eigenlijk is dat zo ontwikkeld dat ik dat verder wilde gaan uitbreiden.
1: Ja.
3: En zodoende ben ik bij de fotovakschool terechtgekomen.
1: Ja.
3: Dus...
1: En Heidi, had jij ook al een voorliefde, zeg maar, voor fotograferen? Van alles
2: en
1: nog
2: echt
1: wat?
2: Hobbymatig, ja? Hoor. En je hebt natuurlijk nu met je telefoon dat je leuke fotootjes kan maken. En dat vond ik altijd wel heel interessant. En mijn man heeft een keukenbedrijf, dus het was eigenlijk ook een beetje de bedoeling dat ik de interieurfoto's daarvoor ging maken. En toen dacht ik, ja, dan wil ik wel echt een opleiding, zodat ik het gewoon goed leer. En dat ik niet maar wat aanloop te rommelen voordat ik een beetje dat onder de knie heb.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: dat je ook moet letten op

0: perspectief ja, en licht diepte en weet ik veel wat allemaal.
1: Dus ik wilde dat ook gewoon wel heel goed leren. Dus vandaar dat ik bij de fotovakschool terecht kwam.
0: Ja.
1: De open dag geweest. En toen dacht ik, nou,
0: dit is het.
1: Dit ga ik gewoon doen.
0: Ja.
2: Dit is het.
1: En daarna dacht ik wel eens, waarom ben ik begonnen?
0: Ja, want jullie krijgen natuurlijk tijdens zo'n opleiding krijg je ook opdrachten.
1: Ja.
0: Stel ik me zo voor.
1: Ja.
0: En het zijn waarschijnlijk hele uiteenlopende opdrachten.
2: Ja, je krijgt studio. Je hebt bijvoorbeeld studiowerk, dat we met z'n allen de studio ingaan. Je kan de straat op worden gestuurd.
0: Oh ja.
2: Je krijgt natuurlijk het stukje theorie moet aan bod komen. Wat je allemaal waar je overal rekening mee moet houden. En dat is inderdaad meer dan dat ik had verwacht.
0: Ja,
2: ja? Je komt toch wel. Het is niet zomaar eventjes je camera naar voren klikken en je bent klaar. Nee, er komen nog wel heel wat termen en instellingen.
3: Ja, instellingen, ja.
2: Achter waar je denkt van, oké, was dat er ook, moet dat ook.
0: Ja.
2: Dus, maar het is wel...
0: Noem eens iets op dan. Waar moet je op letten? Allemaal?
2: Sluitertijden, ISO-waardes, de diafragma.
1: Ja, je belichting ook. En alles draait ook om goede belichting. Dan denk je, nou, ik heb een mooi plaatje, maar dan is je belichting toch niet helemaal lekker.
0: Mm.
1: En dan valt het allemaal een beetje vlak. En dan denk je, ja, nou, dat ziet er ook niet echt uit wat ik bedoelde. Dat,
0: het spreekt niet
1: het
0: zo.
1: Het spreekt niet zo. Ja. Er zit echt wel een techniek achter om dat op de juiste manier voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
3: Dus, en als ik een technisch vraagje mag stellen. Schieten jullie in RAW of in JPEG? Of?
1: Ja. Ja, een RAW.
2: Schieten in RAW, ja.
1: Want dan kan je het daarna nog bewerken. Mm. Er zit ook een stukje bewerking wat we leren tijdens de opleiding.
0: Ja.
1: Dat is ook... Dat kan net zo uitgebreid worden als dat je het zelf wil.
0: Ja.
1: Maar,
3: en doen jullie dat met Lightroom of Photoshop? Of?
1: Ja, allebei. Ja.
3: Allebei.
2: Wij wel. Maar er zijn nog meerdere programma's. Maar van de opleiding zijn volgens mij bij ons in ieder geval iedereen die met Lightroom en Photoshop werkt inderdaad.
0: Okay. Ja. Ja. En vertel eens iets over de camera die jullie hebben. Heb je die zelf moeten aanschaffen? Ja. Denk ik zo.
1: Ja.
0: Want er zit ook een enorme verschil
1: in. Die kan je natuurlijk ook van... van duizenden euro's kopen tot wat goedkoper. Mm-hmm. Maar ja, dat kost wel een paar centjes, ja.
0: Ja.
1: Dus, dus die moet je natuurlijk hebben om je foto's te kunnen maken.
0: Ja.
1: Dus
2: Dan heb je nog verschillende soorten camera, systeem, spiegelreflex. En de analoog, waar wij overigens natuurlijk niet mee werken op school.
0: Nee.
2: Maar dat is ook wel een groot verschil, zeg maar. Dus wij werken eigenlijk allemaal met dezelfde camera's eigenlijk. Of niet iedereen in de klas?
1: Wel andere merken, maar wel gewoon met een... volgens mij heeft niemand een spiegelreflexcamera. We hebben allemaal een
2: dacht ik ook, ja.
1: Gewoon een
2: systeem.
1: Een systeemcamera, sorry hoor.
0: Een systeemcamera.
1: Ja, systeemcamera.
0: En wat wil dat zeggen? Ik heb...
1: Dat durf ik even niet helemaal zo uit te leggen, hoor.
0: Dat is een technische vraag.
1: Weet
0: jij er het antwoord op, Jeroen? Je bent
1: wel weten, maar zo ter plekke.
0: Fotografeer jij ook?
3: Ja, ik fotografeer.
0: Ja,
3: voor de Gelderlander, ja.
1: Oh, dat natuurlijk, ja.
2: Vandaar de vraag van de RAW-bestanden.
3: Ja,
2: dat dacht ik al.
3: Ja,
1: kijk.
0: En wat zijn RAW-bestanden? RAW?
3: RAW staat voor ruw.
0: Oh ja, natuurlijk. Zijn even mijn Engelse dingen niet aan.
3: Ja, dat is niet erg hoor.
0: Maar dat kun je dan allemaal bewerken.
3: Ja.
0: Scherp stellen of in ieder geval...
3: Gewoon bijstellen.
0: Grote lijnen maken.
3: Filtertje erbij.
0: Ja.
3: Wel eens handig te doen.
1: Flitsers, daar hebben we ook les over gehad. Dat was voor mij ook echt een openbaring hoeveel je daarmee kan doen.
0: Ja,
1: dus dat, dat is wel echt, echt leuk.
3: En welke vorm vinden jullie het leukste? Landschap of portret of...
2: Dat verschillen wij allebei wel in.
1: Oké. Verschillen wel een beetje, ja. Nou ja, je krijgt tijdens de opleiding heel breed... Eigenlijk komt alles wel een klein beetje aan bod. Ja. Het een wat meer dan het ander. Studiowerk, ook portretfotografie.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben meer van de... ik ben meer de kant op gegaan van de productfotografie. En mijn examenwerk wordt meer de culinaire fotografie.
0: Oh,
1: de food photography.
0: Oh, ja.
1: En de ingrediënten heel dan mooi op de foto leggen.
0: Dat zijn altijd van die plaatjes, daar wil je zo in bijten.
1: Ja, dat is de bedoeling. Dat moet er lekker uitzien. Dus dat is dan dat is meer mijn ding, zeg maar.
0: Ja. En jij dan, Rianne?
2: Ja, bij mij verschilt het. Dat was ook eigenlijk de insteek van de opleiding. Dat ik ging kijken van, goh, weet je, waar ligt nou eigenlijk mijn richting? Want ik vond alles leuk. Mijn docent zegt ook, je sprong van alle kanten. Je sprong alle kanten eigenlijk nog op. En ik ben dat eigenlijk nog steeds allemaal leuk blijven vinden. Maar portret komt erg veel naar voren. Ja. Dus dat zie ik toch wel heel veel in mijn werk weer terug. Het stukje verhalen vertellen.
0: Ja.
2: En waar ik in de opleiding...

0: Ik ben achtergekomen, mede doordat we Photoshop ook een beetje onder de knie gingen krijgen, is het stukje creatieve. Dus het af en toe wat abstractere. Wat zeg je dat? Artistiekere, zeg maar. Dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. Dus, nou, het klinkt helemaal interessant, hè?
2: Ja, het klinkt zeker interessant.
1: We gaan even toch een plaatje draaien.
2: Heel goed.
1: En ik heb jullie gevraagd van wat gaan we draaien? Nou, 9 to 5 van Dolly Parton.
0: Ja, ja.
1: Die heeft Alexander klaargezet.
0: Hartstikke.
1: Want die opleiding was niet van 9 tot 5.
0: Nee, maar de inzet was wel.
3: De inzet was wel van 9 tot 5.
4: Het voelde wel als 9 to 5.
1: Start je hem in? 9 to 5? Geldt hier ook niet hoor. Wij zijn hier gewoon van 2 tot 4. Maar ook al eerder. En we blijven altijd wat langer na. Mm-hmm. En zo.
0: Kom je ook op je 9 tot 5?

0: Barton is ook gewoon niet kapot te krijgen. Hè?
1: Nee, dat kun je wel zeggen. Bam, jeetje, bam, Mina, bam. Die zie je echt nog steeds overal.
0: Die gaat gewoon lekker door. Maar ja, ik zeg altijd, en dat is gewoon ook zo, muziek houdt jong.
1: Dat is zeker.
0: Dat is gewoon zo. Ja. En daar kun je alles in kwijt. Je emoties, je maakt mensen blij. Hmm. Of niet.
1: Of kan niet.
0: Maar ik heb nu, en daar gaan we even gewoon lekker mee praten, ik heb Ellen Nanning aan de telefoon.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag Ellen, welkom ook in de uitzending. Ja, ik zit hier heel gezellig met twee van jouw medestudenten.
2: Ja.
0: Van de fotovakschool. Ja. En jij, jij zit natuurlijk ook in datzelfde examenjaar.
2: Ja, dat klopt. We zijn met elkaar begonnen. Ja. Van 2 jaar geleden.
0: 2 jaar geleden alweer, hè?
2: Ja. Ja.
0: Nou heb ik de dames Rianne en Heidi gevraagd van waar ligt jullie hart, zeg maar. Hè? Bij het fotograferen. Je gaat toch allemaal een bepaalde richting uit?
2: Ja.
0: Wat is die van jou?
2: Ik hou enorm van portretten.
0: Portretten ook.
2: En van reportages maken.
0: Oh ja.
2: En ik ben nu heel erg aan het verdiepen in voetfotografie. Want ook. Dat vind ik verschrikkelijk moeilijk.
0: Dat doet Heidi ook.
2: Ja, ik maar zei die net kan dat heel goed.
0: Die kan dat heel goed? Heidi, je kan het heel goed.
2: Ja, die heeft een uitgesproken talent. Die is uitgesproken niet voor dat onderdeel.
0: Ik vind het als prachtige foto's. Want als ik ze dan zie, hè, in een blad of in een boek, dan wil ik er altijd zo in bijten. Dat zei ik
2: nou, dan
0: ook.
2: Moet je haar foto's bekijken. Oh, ja? Dan wil je nog. Ja, dat is prachtig. Ja, ja. Ja.
0: Ach, dat is ook jouw liefde, zeg maar, ook, hè?
2: Nou, nee, het is iets wat ik heel graag wil leren. Dus ik ben nu bij verschillende restaurants aan het fotograferen, gewoon om het in de vingers te krijgen.
0: Ja.
2: Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen.

0: Ja.
1: En ik ben nu ook met modefotografie bezig.
0: Ah.
1: En dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Ja, ja, er zijn heel veel stromingen natuurlijk, hè, waar je de kant kun je gaan opgaan. Ja.
1: Ja.
0: Oké, nou, jullie zitten in je examenjaar, is al verteld. Jullie zijn ook het aan het afronden, heb ik begrepen, van de dames hier. Dames, praat gerust mee.
2: Helemaal goed.
0: En jullie gaan van jullie werk gaan jullie een expositie houden.
2: Ja, moeten we zelf organiseren, van A tot Z.
0: Ja, van
2: dus
0: A tot Z.
2: Dus de locatie, het reclamewerk, de indelingen. Eigenlijk alles wat we moesten, wat je van A tot Z moet regelen om een expositie voor elkaar te krijgen.
0: Ja,
3: ja. Ja, het is een hele klus, denk ik.
0: Ik wou net zeggen.
2: Dat een hele klus. Dat vraagt wel wat tijd en energie.
0: Nee.
2: Gelukkig zijn we met een hele klas. Hè. We doen niet allemaal alleen.
0: Ja.
2: Dat scheelt.
0: Ellen, je kunt het waarschijnlijk niet meeluisteren.
1: Jawel hoor.
0: Oh, je hoort ook. Wat fijn. Hoor. En de techniek staat hiervoor.
1: Ja, nee, geweldig.
0: Ja.
3: Geweldig.
0: Maar oké, jullie zijn met 10 studenten.
4: Volgens mij wel 10. Ja.
1: Negen zijn we nog.
0: Oh, met z'n 9.
2: Ja, eentje is er afgevallen. Ja, helaas. Net vlak voor de finish.
4: Net voor de finish.
2: Ja, is echt heel jammer.
0: Het is toch dan ook een investering in tijd en energie.
2: Ja, wellicht dat hij het na de tijd nog weer oppakt.
0: Okay.
2: Was wel de insteek, zeg maar.
0: Nou, die expositie is wanneer precies? Wie wil daar antwoord op geven?
4: 28 juni.
0: Ja.
4: Dat is op zondag.
0: Ja.
4: Wat was het? 11 tot 4.
0: Van 11 tot 4.
4: Ja, en dan is iedereen gewoon welkom die nieuwsgierig is geworden naar ons werk. Dan mag je gewoon lekker komen kijken.
0: Ja.
2: Staat een drankje voor je klaar.
4: Ja.
2: Echt wat lekkers te snijden.
0: Ja.
2: En het is
4: en mooie dingen te
2: gratis
4: zien.
2: Entree.
0: Dus, en het is gratis entree.
3: Gratis.
0: En het is in het Ketelhuis.
4: Ja, klopt.
0: Ja, dat klopt, hè?
4: Ja, ja. Ketelhuis vlakbij station Apeldoorn.
0: Het is een monumentaal pand ook.
2: Heel mooi plan.
0: Dat past wel een beetje ook die entourage waar jullie dan mooi exposeren en zo.
2: Jazeker.
0: Van, is de expositie van jullie werk, hè, van die 9 studenten. En hoeveel kunnen we daar dan zien hangen of staan?
2: Nou, we hebben de dag ervoor hebben wij trouwens onze beoordeling ook daar.
0: Oh joh, spannend.
2: Ja, dus dat begint 's morgens al. Dan gaan ze ons portfolio na. En dat zijn werken wat we daar hebben liggen. En dan hebben we allemaal een eindwerkstuk gemaakt. En dat komt daar dan op te hangen. En die wordt dan natuurlijk ook beoordeeld.
4: Ja. Mooi. En dat zijn minimaal 5 foto's moet je aanleveren.
0: Per persoon 5 foto's.
4: Maar het mag ook meer, dus sommigen hebben ook wat meer gedaan. Dus,
0: voor die beoordeling?
4: Ja. Je mag ook. Ik heb
0: en Ellen, hoeveel foto's heb jij, ga je aanbieden?
1: Ja, ik denk een stuk of 8.
3: Zo, dat is een heel aantal.
1: Ja.
0: Ja.
1: En mijn portfolio, dat zijn foto's of 30 of zo. Dat is bij iedereen denk ik zo rond de 30.
0: En zit daar dus ook een examencommissie, stel ik me zo voor, hè? Die dat dus allemaal beoordeelt. En waar gaan ze op letten? Is dat bij jullie bekend? Waar gaan ze op letten?
2: De inspiratie waar we die vandaan hebben gehaald. Het verhaal. Natuurlijk de techniek en hoe je het hebt toegepast. De beelden op zich. Dus eigenlijk het compleet plaatje. Zoals ik heb een thema, dat is in tijdsbesef. Ik heb per generatie besef je tijd op een andere manier. Dus ik heb een hele serie vanaf baby tot volwassenen. En daar zit natuurlijk een verhaallijn in. Dat moet kloppend zijn. De techniek moet kloppend zijn. Et cetera.
0: Interessant hoor.
3: Ja, interessant.
2: Ja, dankjewel.
0: En jij, Heidi? Wat is jouw verhaallijn?
4: Nou ja, ik heb niet een heel erg... Ik heb niet zo'n mooi verhaallijn als Rianne dat heeft. Bij mij worden het foto's van de ingrediënten die je gebruikt.
0: Oh, ja.
4: Dus verse ingrediënten. En dan uiteindelijk het eindproduct wat je daarmee maakt. Dus het wordt helemaal mooi opgemaakt.
0: Ja.
4: En dat mooi op de foto.
0: Ja.
4: En dan de producten eigenlijk bijna als een soort stilleven op de foto gezet.
0: Ja,
3: als een stil leven.
0: Bijzonder.
4: Ja.
3: Dat is heel moeilijk.
0: Nou, leg maar eens een mooie broccoli in hier. Of een bloemkool. Of nou, noem maar wat.
2: Ja, en dat hij dan nog smakelijk blijft.
0: Ja. Precies.
3: De welbekende kropsla.
0: Zeker. Daar kun je hele mooie plaatjes van maken, hoor.
4: Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik vind ze erg mooi. Dus,
0: En Ellen, wat kunnen we van jou verwachten?
1: Ik heb de collectie van een hoedemaakster in beeld gebracht.
0: Oh,
1: In eerste instantie had ik een model en heb ik de hoeden op het hoofd zeg maar gefotografeerd. Maar dat was eigenlijk meer productfotografie.
0: Ja.
1: Maar het moest meer mode worden. Dus nu ben ik in Deventer met modellen op straat. Zetten we eigenlijk

0: iets in scène, een klein scènetje. Want mode moet altijd een verhaal vertellen.
1: Mm-hmm.
0: De styling moet goed zijn. Dus de hoede in de context, zeg maar, geplaatst.
1: Ja, bijzonder, ja. Denk ik
2: ja,
1: ook.
2: Ja, wil zeggen.
0: Ja, ja. Dat,
1: en er zijn
0: doe
1: natuurlijk
0: mijn best.
1: Heel veel modellen, hoeden. Een hoed kan enorm royaal zijn, maar ook heel klein, een klein dopje.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Van de hoeden maakt Herma de Jong. En zij maakt prachtige hoeden, allemaal handgemaakt.
1: Zo.
0: Dus dat is heel bijzonder om daarmee op stap te zijn.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dat
0: lopen met een enorme hoedendoos door de stad. En dan zeggen mensen, dat hebben jullie toch bij je?
1: Ja, daar zullen rare vragen over gesteld worden, denk ik maar zo.
0: Ja, mensen herkennen blijkbaar een hoedendoos niet meer.
1: Nee, ik wel.
0: Ja.
1: Ik heb een hoedendoos. Met ook een hele mooie hoed. Ik ben ook een echt hoedemens. Maar goed, dat is even terzijde.
2: Ja,
1: ik ga geen model worden? Nee. Ik ga geen model staan. Nee. Dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Ellen?
0: Ja.
1: Daar kunnen we dus ook naar kijken tijdens die expositie.
0: Ja.
1: Leuk? Spannend?
0: Ja, dat is het zeker. Ja.
1: Nou worden jullie dus beoordeeld, hè? De 27e, heb ik het goed begrepen?
3: Ja, klopt. Ja.
1: Dan worden jullie werken allemaal beoordeeld door een examencommissie.
3: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien?
3: Leraren van de fotovakschool. Ze zijn allemaal ervaren fotografen. Met een hele bak ervaring in hun rugtas. En het is de bedoeling dat je dan een pitch houdt over je foto's. Dus dat je daar wat over vertelt. En dan kunnen hun allemaal lastige vragen stellen waar wij dan ook antwoord op moeten weten. Dus, zoals wat is het verschil tussen een spiegelreflexcamera?
1: Ja.
3: En dan moeten we dat op dat moment wel weten. Ja.
2: Experimenteren jullie ook wel eens met lenzen? Verschillende lenzen? Dat jullie wel eens een andere lens pakken uit een andere hoek?
3: Jawel, maar ik heb wel mijn favoriete lens, zeg maar. Dus die komt er dan toch altijd wel weer.
2: Oké, en die is?
3: Ik pak toch mijn 24-70 lens maar weer.
4: Ja, dat is ook mijn favoriete.
1: Dus heel technisch, hè? Ja. 24-70.
3: Ja, een zoomlens. Dus daar kan je wat meer kanten mee op.
1: Maar, jij zit te kijken. Ja. Goed, oké. Okay. Wat wilde ik nog meer vragen? Heb jij nog vragen?
2: Nee.
1: Nee, hè?
2: Ik wens jullie heel veel succes.
1: Ja,
2: vooral.
4: Dankjewel. We zouden het leuk vinden jullie te zien.
1: Welkom. We kunnen dus 28 juni gewoon lekker naar het Kevelhuis.
3: Ja,
1: noem
3: maar
1: even de tijden.
3: Tussen 11 en 4.
1: Tussen 11 en 4.
3: Gratis toegang.
1: Hapje, drankje.
3: Mooie dingen kijken.
1: Alle mooie foto's die daar door jullie dan zijn neergehangen of liggen.
4: Geëxposeerd,
1: geëxposeerd. En nou, 9 man, vrouw.
3: Ja, dus nou reken maar uit. Minimaal 5 foto's erom, dus er is heel wat te zien.
4: En de portfolio.
3: En de portfolio's zijn ook inzichtelijk. Dus.
1: Ja. Wat ik nog even wilde, want jullie worden dan beoordeeld, hè? Dat is dan een dag eerder. Door zo'n commissie, de allemaal vakmensen, zeg maar, van ook de fotovakschool.
3: Ja.
1: Wat is dan het eindresultaat? Krijgen jullie dan een certificaat? Of?
3: Ja. Nou, dat is wel de bedoeling
1: een
3: natuurlijk. Een diploma krijgen we.
1: Een diploma.
3: Dus dan... Volgens mij mag je jezelf dan vakfotograaf noemen. Is dat het idee?
1: Ik weet niet veel.
2: Vakfotograaf.
1: Ja. Maar kijk, goed, die opleiding heeft
2: een hele titel, hoor.
3: Ja. Inderdaad. Nou ja, goed. Je moest wel je best doen, natuurlijk.
1: Ja. Dan kun je dus de boer... Nou, jij kan sowieso in het keukenbedrijf van je man aan de slag.
3: Dat
1: moet je af en toe zo'n broccoli neerleggen of een bloemkooltje.
3: Ja,
1: in de kitchen.
3: En eten we het daarna allemaal lekker op.
1: Ja, lekker lust.
2: Nou, ik zit even naar het boek van Rianne te kijken, Jieke. Wat zichtbaar wordt, hangt af van hoe je kijkt.
1: Nou, dat
2: en dan
1: is
2: zou
1: ook
2: ik
1: zo.
2: Eigenlijk net al vragen van wat voor foto's maak je. Dus heel veel portretfoto's.
1: Ja.
2: Maar dus ook heel erg specifiek zwart-wit foto's.
1: Oh,
4: zwart-wit heeft mijn voorkeur. Maar ik heb ook wel als je iets verder kan bladeren, kunnen de mensen natuurlijk, de luisteraars natuurlijk niet zien.
2: Maar zeg maar wat ik
4: maar
2: zie.
4: Maar achterin, hier zie je nou naar de Seven Days of a Hoodie Puber, zag je te kijken. De expressies van een puber die elke dag toch anders kan kijken.
1: Ja.
4: Herkenbaar voor veel mensen wellicht.
2: Wow.
4: En de serie waar jij nou naar kijkt is... Daar wilde ik eigenlijk experimenteren met kleuren, vlakken, strepen. En hoe je mensen... Want ze zijn gegrimeerd op de foto's. Hoe je met kleuren toch hele indrukwekkende beelden kunt krijgen.
1: Ja. Ja.
2: Mooi.
1: Nou, dat is inderdaad... Kijk, de een prefereert kleurenfoto's... Dat kun je dus eigenlijk helemaal je eigen stijl in creëren, hè?
3: Ja, je gaat ook uiteindelijk een beetje een eigen stijl. Ik denk als je onze klas zou vragen om allemaal van hetzelfde een foto te maken... dat je dan allemaal verschillende foto's hebt. Iedereen gaat toch... Je kijkt eigenlijk een beetje door de ogen van de ander.
1: Maar dat is ook goed, Ellen.
3: En dat is juist leuk.
1: Ja, vind ik ook. En jouw portfolio bestaat natuurlijk ook uit prachtige kleurrijke foto's. Stel ik me zo voor, Ellen?

0: Mijne, ja, erg kleurrijk. Ja, ja, dat klopt.
1: Ja, ik zit zo aan die hoeden te denken. En er zijn natuurlijk heel veel creaties zijn daar in gemaakt.
0: Ja, klopt. En ik hou ook erg van kleur. Ik doe ook wel zwart-wit. Portretten vind ik heel mooi in zwart-wit.
1: Ja.
0: Maar verder werk ik eigenlijk altijd in uitbundige kleuren ook.
1: Nou, het klinkt allemaal heel erg veelbelovend, dames. Ik wens jullie sowieso heel veel succes nog.
2: Dank je.
1: Met de laatste loodjes.
2: Ja. En bedankt dat we
1: sterkte ook, hè, tijdens die beoordelingsdag voor jullie alle drie. Ja. En natuurlijk de rest van de club, studenten. En heel veel plezier ook met die expositie.
2: Ja.
1: Nou, dat er heel veel mensen op af mogen komen.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, dat hoop ik. Het is fijn dat we dat even mochten promoten hier in de studio.
1: Een kroon op jullie werk, zeg maar.
2: Ja.
3: Zeker waar. Een beloning.
1: Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En jij, Ellen, ook bedankt voor het aan de telefoon willen zijn.
0: En
1: kom nog eens een keer vertellen hoe het is geweest.
2: Dat is leuk.
1: Goed beoordeeld zijn en hoe die expositie is geweest.
2: Dat is zeker leuk.
3: Dan moeten we wel slagen met z'n allen.
2: We moeten wel
3: stralen met uit hier.
4: Dat komt toch wel goed. Ik zit net aan de boek te kijken.
1: Blijf even lekker zitten. We gaan luisteren naar een liedje. En wat staat er klaar? Picture of You van Boyzone. Dat sluit ook weer heel mooi aan.
3: Mooie aansluiting.
1: Vind
3: je
1: niet?
4: Ja, ik heb alle kozen
1: gezocht. Nou, Ellen, dank je wel nogmaals. En succes ook.
0: Ja, dank je wel.
1: En voor jullie geldt dat zelfs, Rianne en Heidi. Tot een volgende keer, zou ik zeggen.
0: Ja,
2: dank je wel.
1: Dag.

0: Nou, vond ik een leuke afsluiting van het interview met de dames.
1: Leuke mensen.
0: De dames Rianne, Heidi en Ellen later ook aan de telefoon er nog bij.
1: Leuke vrouwen.
0: Nou ja, ik zou gewoon, als u tijd heeft, die zondag 28 juni...
1: Ik zeg doen.
0: Ja, want jij hebt het boek gezien, hè, van Rianne.
1: Maakt er niet bij haar uit of het zwart-wit was of kleur. Het was prachtig.
0: Nou, mooi. Nou, dan weet je ook waar je naartoe gaat.
1: Jazeker.
0: 28 juni.
1: Ja.
0: En dan zie je het dus van 9 studenten aan die fotovakschool. En dan per persoon hebben ze 5 foto's.

0: neergehangen of neergelegd. Of nou ja, weet ik veel hoe ze dat gaan inrichten. Maar mooi.
1: Een hele
0: prachtig.
1: Expositie.
0: Ja. Ja. Volgens mij gaan we nu praten met onze volgende gast. Klopt, hè? Ja, Alexander die knikt. Ik heb Carlijn Jans aan de telefoon.
2: Wow. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij, dat is een hele andere tak van sport. We hebben het net heel uitgebreid gehad over alles wat met fotografie te maken heeft. En nu gaan we met jou praten over alles wat met de fiets te maken heeft. Het fietsen, aan zich.
2: Zeker.
0: Ja, want jij bent verbonden aan de Fietsersbond.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ook bij de fietsschool van de Fietsersbond, waar we eigenlijk fietslessen geven aan iedereen die dat nodig heeft.
0: Ja, vertel eens, want ja, ik zei het daar straks al, voordat we met de uitzending begonnen met Jeroen. Ik zie, voor jou is het natuurlijk gewoon met de paplepel ingegeven. Mm-hmm. En voor Alexander ook en voor mezelf ook. Als klein kind krijg je dan zo'n doortrapfiets.
1: Klopt, ja. Dat is een hele tijd geleden.
0: Doortrapper, weet je nog? Ja. Er zat geen rem op.
1: Geen rem op.
0: Scheuren, joh. Nee. Maar voor heel veel andere mensen die hier naar Nederland zijn gekomen, of wat dan ook, daar is het niet zo gewoon voor. Die moeten dat echt leren.
2: Dat klopt inderdaad. Voor veel mensen is het echt vanzelfsprekend om te kunnen fietsen. Maar voor heel veel nieuwe Nederlanders eigenlijk niet. Ja. En zij kunnen nog niet fietsen.
0: Ja.
2: Terwijl eigenlijk fietsen heel veel vrijheid en zelfstandigheid geeft ook aan mensen.
0: Ja. Precies. Maar ja, goed, je moet natuurlijk wel een beetje een idee hebben van hoe moet ik me voortbewegen op die fiets. En want leren jullie dan ook de mensen ook de verkeersregels en dergelijke?
2: Ja, zeker. Het begint echt met heel praktisch. Hoe hou je nou balans op je fiets? Dus dan gebruiken we eigenlijk nog niet eens de trappers. Daarna gaan we echt leren fietsen. Ja. Dus wel de trappers te gebruiken. En leren we mensen bochten maken. Hoe je moet remmen. Ja. En uiteindelijk natuurlijk ook de verkeersregels. En veilig deelnemen aan het verkeer.
0: Ja,
1: en doen deze mensen ook een fietsexamen?
2: Dat niet per se. Dus we geven ze fietslessen. En als wij denken ze kunnen goed fietsen, dan krijgen ze wel een diploma uiteraard.
1: Oh, ja. Oké, op die manier.
0: En die fietscursussen, worden verzorgd door de Fietsersbond?
2: Ja, en dat doen onze fietscoaches en fietsdocenten.
0: Ja.
2: Dus wij leiden ook mensen op om fietsles te geven aan andere mensen die nog niet kunnen fietsen.
0: Ja.
2: En dan kan je bijvoorbeeld denken aan statushouders, aan expats of andere volwassenen die eigenlijk nooit hebben leren fietsen.
0: Ja, dat klopt. Er zijn zat mensen, als je ook gewoon geen geld hebt om een fiets te kopen. Ja,
1: dan wordt het lastig.
0: Dan wordt het heel lastig.
2: Ja.
0: Oké, je noemde het al, statushouders, expats of andere volwassenen die nooit hebben leren fietsen. Waar worden die cursussen gegeven en is het een eendaagse of meerdaagse cursus? Vertel eens.
2: We hebben eigenlijk twee soorten cursussen. We hebben één eendaagse cursus. Die is aanstaande zaterdag al. Op 30 mei in Apeldoorn.
0: Ja.
2: Dan leer je aan de doelgroep Nieuwe Nederlanders fietsles geven.
0: Mm-hmm.
2: Mensen kunnen zich daar kosteloos voor aanmelden om mee te doen. En uiteindelijk dan ook dus fietsles te gaan geven.
0: Ja.
2: En we hebben ook een driedaagse opleiding tot fietsdocent.
0: Ja.
2: Dan leer je dus niet alleen fietsles geven aan nieuwe Nederlanders, maar ook aan andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld senioren, om hen veilig te laten blijven fietsen.
0: Ja.
2: En ook aan kinderen.
0: Ja, dus een heel divers gezelschap. Hmm. Hè?
1: Kun je wel zeggen.
0: Water krijgen. En die fietsen, dan ben je dus, als je na zo'n cursus hebt gevolgd, ben je fietscoach.
2: Ja.
0: En dan kan er dus een beroep op je gedaan worden. Om les te gaan geven.
2: Inderdaad.
0: Ja. En hoe gaat dat
2: Heel veel is eigenlijk al lokaal geregeld. Dus er zijn bijvoorbeeld al organisaties, ook in Apeldoorn, die fietslessen verzorgen.
0: Ja.
2: Dus dan kan je bij dat soort initiatieven aansluiten.
0: Ja.
2: Maar je kan ook contact opnemen met de lokale fietsersbond, bijvoorbeeld die al fietslessen geeft, ook in Apeldoorn toevallig. Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. En je zei net van aanstaande zaterdag, 30 mei, is dus zo'n eendaagse cursus om fietscoach te worden voor nieuwe Nederlanders.
2: Ja.
0: Daar hoef ik me niet voor op te geven.
2: Wel, aanmelden is wel fijn. Dan weten we hoeveel mensen er komen. Dus dat kan via de website van de Fietsersbond.
0: Mm-hmm.
2: En daarvoor is de link fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
0: Oké. Okay.
2: Dus fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
0: Ja. En die is dus in Apeldoorn. Het begint om 9:30. Klopt
2: om 9:30 inderdaad, tot 4:30.
0: En je bent wel de hele dag onder de pannen. Maar er is ook een hoop te leren. Ja.
2: Ja, een hele hoop.
0: Nou, is dit speciaal voor de nieuwe Nederlanders, hè? De fietscoach Nieuwe Nederlanders. Dan heb je ook misschien wel te maken met taalbarrière.

0: daar ook aandacht aan gegeven hoe je daarmee om moet gaan als fietscoach?
1: Ja, zeker, zeker. Dat merk je heel vaak dat dat zo is. Maar meestal lukt het toch wel met handen en voeten en wat gebaren om goede uitleg te geven. Dus,
0: ja, precies.
1: Dat nemen we allemaal mee in het
0: training. Ja, oké. Okay. Ja. En, goed. Lijkt me duidelijk, handen en voetenwerk. Ja. Ja, dan kom je heel ver mee.
2: Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Helemaal goed. Ja. Moet ik ook nog het een en ander weten van die fiets? Hoe dat in elkaar zit?
1: Dat is ook wel handig. We leren ook altijd de deelnemers van de fietslessen. Dus echt de mensen die je leert fietsen. Ja. Nou, hoe zit een veilige fiets dan in elkaar? Zit er bijvoorbeeld een goed licht op de fiets? Ja. Doen de remmen het goed? Oh, ja. Dus ook dat wordt allemaal meegenomen in de cursus.
2: Ja. Leuk. Hoe het licht werkt.
0: Ja. Nou, is het in Apeldoorn, zei jij, maar waar is het in Apeldoorn?
1: Het is bij wijkcentrum het Bolwerk.
0: Oh, het Bolwerk. Ja. Aan het Ravelijn is dat volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Ja. Is dat, ja, zeg ik dat goed? Ja, Ravelijn. Oké.
2: Ik zal het nog even opzoeken.
0: Goed, aanmelden kan dus via de website fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
1: Ja.
0: En hoe groot kan die groep zijn?
1: Er mogen 12 mensen meedoen, maar er zijn nog een paar plekjes vrij, gelukkig. En als mensen niet mee kunnen doen, dan kunnen ze altijd later nog met de fietsdocentenopleiding meedoen. Die is pas in juni in Arnhem.
0: Oh ja, 1 en 18 en 27 juni. En dan zie ik ook nog in het najaar is er ook nog een mogelijkheid. Maar die locatie die volgt dan nog.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, nou, fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland. Daar kun je opgeven voor de fietscoachcursus. Aankomende zaterdag 30 mei is dat om 9:30. Begint dat tot 4:30. Is dat inclusief een lunch of...
1: Ja, de lunch die wordt helemaal geregeld. Dus,
0: nou, zo.
1: Een complete dag.
0: Jezus. Zo.
2: Dat is lekker.
0: Helemaal leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lekkere lunch. En wat houdt de lunch in?
0: Nou zeg, dat is weer, daar moet je niet op reageren hoor. Nee, die man wil altijd alleen maar eten en zo. Gaan we niet doen, Carlijn.
1: Helemaal goed.
0: Oké, nou, ik hoop op een grote opkomst. Dankjewel voor dit moment. En heel veel succes nog.
1: Yes, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: En lekker fietsen, hè? Het is mooi weer.
1: Zeker.
0: Dus gewoon lekker erop uit op de fiets. Dankjewel, Carlijn. Okay, tot ziens.
1: Dankjewel. Dag. Doei.
0: Doeg. We gaan luisteren naar... Katie Maloa, ja.
2: Katie Maloa?
0: Ja.
2: Met een toepasselijk nummer zeker.
0: Heel veel fietsen.
2: 9 Million Bicycles?
0: Precies.
2: Yes.

lekker, hè, zo'n fietstochtje. Met dit mooie weer kun je lekker fietsen. Lekker dwars door de bossen en zo, of langs de zee. Katie heeft dit gemaakt in 2005. Ze is alweer 21 jaar oud. Het blijft gewoon een hartstikke leuk liedje. Oké, maar met al deze

0: gekkigheid en leuke onderwerpen en gezellige mensen in de studio en aan de telefoon.
1: Ja.
0: Is ook maar zo weer het eerste uur al voorbij.
1: Jeetje, wat gaat dat toch weer snel,
0: hè? Erg, hè?
1: Mijn hemel.
0: Ja, joh. Maar gelukkig hebben we nog een tweede uur. Want we zijn er gewoon tot vanmiddag 4 uur. En in dat tweede uur komen ook een heleboel leuke dingen voorbij.
1: Mm-hmm.
0: Ga ik nou nog niks over verklappen.
1: Nee, doe
0: we gaan
1: niet.
0: Nu luisteren naar Anne Kristin Dirdl met Ain't Life Sweet. Nou, dat is ook zo. En dan zeg ik tot het nieuws na 3 uur. Tot straks.
1: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz, wat volgens de VS neerkomt op een

0: schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, mensen, we zijn er nog. Tot 4 uur vanmiddag, had ik al eerder verteld. En in het tweede uur hebben we gewoon ook weer lekkere onderwerpen. Hè? En de heerlijke muziek. Ja, er staat zo ook nog een plaat klaar. Die hoef je van mij eigenlijk niet te draaien. Maar ja, wie ben ik? We gaan praten in de tweede uur met Martine Boeren. Zij is coördinator Royal Talents Experience Center. Dat is een hele mond vol.
2: Ja, dat is zeker een mond vol.
1: Het gaat over activiteiten, want die hebben ze altijd. Heel erg leuk. Oké. Okay. We gaan ook praten met Jan Kersenboom. Je kent hem, hè? Iedereen kent Jan Kersenboom. Bekendste en gezelligste bluescafé hier in Apeldoorn. Hij heeft weer een heel leuk programma samengesteld. Begint vanavond al. Gaan we zo meteen alles over horen. En we gaan ook praten met Petra Groothuis. Zij is van Visio Apeldoorn. Die hebben namelijk ook weer een open dag. En dat is wel op vrijdag 5 juni. Dat is volgende week vrijdag. En volgens mij komt er ook nog een weerbericht voorbij, als dat kan, Alexander.
2: Ja, die was er niet in het eerste uur. Dus,
1: nee, maar goed.
2: Dat heeft er voor ons nog goed, luisteraars.
1: We willen gewoon op de hoogte zijn.
2: Ja, zeker.
1: En blijven
2: wie niet?
1: Ook. Ja, toch? Daaromheen lekkere muziek, zei ik al. Er staat nu een plaat klaar. Hoe het danst. Nou, hoe het danst, ik heb geen idee. Dit is Armin van Buuren, Davina Michel en Marco Borsato.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, dan is het weer tijd voor het weer. Het weer ziet er vandaag als volgt uit in Apeldoorn. We krijgen een rustige dag met afwisseling van wolken en zonnige momenten. Het blijft grotendeels droog en vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 18 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordenwestenwind, waardoor het buiten best aangenaam voelt. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het blijft droog en de temperatuur zakt in de nacht naar ongeveer 8 graden. De komende dagen blijft het weerbeeld vriendelijk. Er zijn geregeld zonnige perioden, al trekken er soms ook wat wolkenvelden over het land. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met een maxima rond 17 tot 20 graden. Kortom, prima lenteweer met af en toe zon, aangename temperaturen en weinig kans op regen. Een goede dag dus om lekker naar buiten te gaan, zeker met in teken van de fietsdag. Dit was het weerbericht van vandaag.
3: Nou zei je net van het wordt een graad of 18 vandaag. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar het is nu op dit moment is het al 24 graden hier in Apeldoorn.
2: Oh.
3: Ja joh.
2: Jeetje, het is hartstikke... nog warmer geworden.
3: En kijk dan, ja, en het blijft tot vanavond blijft het gewoon hartstikke zonnig.
2: Oké. Okay.
3: Ja, dus ik heb geen idee wat jouw bron is voor de
2: Weerplaza. Zelfs.
3: Nou zeg jongen, en dit is ook Weerplaza van Apeldoorn. En het is gewoon, bekijken, de komende dagen, de komende 7 dagen, een beetje tropisch. Op vrijdag zelfs, morgen.
2: Lekker.
3: Echt, lekker.
2: Nou ja.
3: Nou, een beetje in de schaduw blijven.
2: Ik ga in de schaduw zitten. En,
3: maar weet je dat die hoge temperaturen, dat ja, risico op onweer is dan ook weer groot, hè?
2: Ja, maar dat is sowieso altijd.
3: Ah ja, daarom. Nou, dankjewel voor dit moment.
2: Geen dank.
3: Erg gezellig. We gaan luisteren nu naar Anouk. Vind ik ook altijd leuk? Ja, dat is de rock chick uit Den Haag, hè?
2: Ja, klopt.
3: Why have you done?
2: What have you done?
3: Ja, ik keek niet goed. 2011. We gaan luisteren.

0: Het is heel jammer, we hadden zullen gaan praten met Martine Boeren. Zij is coördinator van Royal Talents Experience Center. Over de activiteiten van Royal Talents. Want Royal Talents, daar kunnen we natuurlijk allemaal niet omheen. Hè?
1: Nee,
0: heel
1: zeker
0: bekend
1: niet.
0: Bedrijf. Gespecialiseerd.
1: Het is erg jammer dat ze niet aan de lijn komt.
0: Maar ja,
1: Martine.
0: Het is niet anders. Weet je, nee. Het lukt gewoon niet.
1: De show moest gewoon.
0: Alexander heeft een aantal keren geprobeerd, maar ja. Ze neemt gewoon niet op. Nou, dan gaan we gewoon maar eens even anders wat vertellen. Want, weet je, het is volgende week de week van het spannende boek.
1: Oh?
0: Ja. Yeah.
1: Oké. Okay.
0: En Coda, die duikt dan daarin. En Coda leest op maandag 1 juni in de fascinerende en soms huiveringwekkende wereld van True Crimes. Laat je meenemen in waar gebeurde verhalen vol spanning, morele dilemma's en onthullende inzichten. En ontdek hoe de menselijke geest in al haar complexiteit centraal staat in zowel misdaad als de oplossing ervan. Dat ga je doen met Chris Carter, Helma Kluin en Carlo Schippers. En voor het hele programma en tickets kun je naar de site van coda-apeldoorn.nl/crime-night. Leuk, hè?
1: Ja, spannend. Zeker leuk. Spannend vooral.
0: Vooral heel
1: spannend.
0: Ik ben
1: erg benieuwd.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan luisteren naar Dave Korteweg. Heb je
1: Dave
0: daar wel eens van
1: Korteweg.
0: Gehoord?
1: Het klinkt mij bekend. Maar welk
0: Echt
1: nummer?
0: Waar?
1: Welk nummer?
0: Picobello.
1: Picobello, oh, dat is mijn favoriet.
0: Nou, ik geloof er helemaal niets van. Het gezicht wat jij erbij trekt. We gaan luisteren.
1: Ja, luister.
0: Komt-ie. Picobello, Dave Korteweg.

0: Nou, ik vind het wel een grappig liedje. Dit was dus echt typisch het Alexander Hoog momentje van de show. Dave Korteweg, die timmert al een aantal jaren aan de weg. Dit is een liedje, nou, dat heeft een hele leuke recensie gekregen. Ik zal het er even bij pakken nog. Hij heeft hiermee ook de hele muziekwereld verbaasd met dit ijzersterke liedje dat bol staat van zomerse klanken. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Ja, helemaal gezellig. Wat is er nou? Oh, er zit één te wijzen. Ik weet niet wat je gaat doen. Wat ga je nou doen? Oh, we gaan zo meteen met jou.
1: Tuurlijk.
0: Nou, we gaan ervan
1: vliegen. Ook weer zijn momentje.
0: We vliegen van één hoek naar de andere. Picobello, liedje van Dave Korteweg. Dave heeft dit uitgebracht in 2020. En ik zat te kijken van, kan ik nog iets meer vertellen over Dave? Nee, kan ik niet. Nou ja, gewoon. Dave Korteweg is ook te vinden op allerlei andere socials. YouTube, Spotify, Apple Music. Ja, hij zit ook bij Rood Hit Blauw producties. Dus we gaan hem volgen. Dat vind ik dan wel. Het wordt nu tijd om te gaan luisteren naar Gino Vannelli. Oh, we gaan niet naar luisteren. We gaan naar het Japanse nummer. Ja, weet u wat het is? Alexander die gaat in januari met twee andere collega's een trip maken door Japan. En dan wil hij gewoon met alle geweld, ons nu dat Japanse liedje door de strot duwen. Nee, het is een leuk liedje. Ik heb het al beluisterd. Kenji Yonezu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij is geboren op 10 maart 1991 in Tokushima, Japan. Inmiddels dus 35 jaar. Hij is singer-songwriter. Hij heeft zijn artiestennaam is Hachi. Hachi, niet Hachu, maar Hachi. Ja. Nou, hij is heel erg muzikaal en ook artistiek. Want hij is ook manga-kunstenaar. Ja, manga-kunstenaar.
1: Ja, manga
0: laten
1: panda.
0: We gewoon naar zijn liedje luisteren. Dat liedje is getiteld Lemon. Dat is ook zijn, ja, zijn daar is hij het meest. Even kijken, hoe schrijven ze dat hier? Hij heeft, dit is zijn, nou, ik kan het even, ja, Lemon. Dat werd zijn grootste hit in Japan. Heeft hij in 2018 uitgebracht. En die Kenji, die is dus echt wel sinds 2012 aan de weg aan het timmeren in Japan, hoofdzakelijk. Hij debuteerde onder zijn echte naam en bracht muziek uit met zijn eigen stem. Altijd mooi, als je je eigen stem gebruikt.
1: Zeker.
0: Hij heeft minstens 4,2 miljoen fysieke exemplaren, dus vinyl.
1: Vinyl.
0: En meer dan 7 miljoen digitale exemplaren verkocht in Japan. We gaan nu luisteren naar Lemon van Kenji Yonezu.

0: Nou, ik vond het een lekker nummer, Hieke.
1: Ja, weet je, ik zei net 2013 of zoiets, 2018, maar dit nummer komt uit 2020.
0: 2020?
1: Ja, het is een beetje... Het is toch 2018. Toch het is 2018. Ook de themasong van de tv-serie Unnatural. Dus niet natuurlijk.
0: Ja, niet natuurlijk.
1: Ja, ik ga er verder niks over zeggen. Mm. Maar ja, het is leuk.
0: Nou, ik vond het leuk.
1: Ik vind het een leuk, lekker nummer.
0: Ja?
1: Dus ik hou me aan.
0: Beter als Mark?
1: Hou op. volgend jaar, volgende week weer een anderstalige...
0: Anderstalige?
1: Ja, we gaan een beetje internationaal.
0: Internationaal, ja. Met Ette van Apeldoorn.
1: Dat vind ik ook.
0: Voor de nieuwe rubriek.
1: Maar jij hebt volgens mij een gast aan de telefoon.
0: Ja, nu aan de lijn, als het goed is, Petra Groothuis van Fysio Apeldoorn. Goedemiddag, Petra.
2: Ja hoor, dat klopt. Ik ben er.
0: Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik had een vraagje. Wat kunnen de mensen verwachten tijdens de open dag die jullie hebben?
2: Ja, en we hebben op 5 juni inderdaad een open dag. 'Smiddags vanaf 2 uur. Mm-hmm. En we hebben een ontwikkelproject voor mensen die slechter gaan zien. En we willen graag uitleggen wat dat traject inhoudt. Dus dat is te zien op die open dag. En dat is nu natuurlijk nog heel vaag als ik het zo vertel. Mm-hmm.
0: Want ik lees hier iets over een ontwikkeling- en revalidatietraject. Wat houdt dat allemaal in?
2: Ja, precies. Het is, we maken een persoonlijk programma. Dus iedereen leert verschillende dingen bij ons. Vraaggericht. Dus als mensen zeggen van ik heb moeite met fietsen en ik heb moeite met mijn smartphone. En ik vind het verlies van mijn zicht heel erg moeilijk. Mm-hmm. Dan gaan we inzoomen op die onderdelen. Mm-hmm. En als de mensen zich aanmelden bij Fysio het Loerf, dan kijken we van hoeveel hulpvragen zijn er en kunnen we de mensen goed helpen met deze hulpvragen. En ze in de observatieweek leren ze kennis maken met alles wat we te bieden hebben, zodat ze zelf ook kunnen denken van oh, daar heb ik nooit aan gedacht, maar dat zou ook heel fijn zijn als ik dat kan leren.
0: Ja.
2: En dan dat is die observatieweek is 4 dagen. En dan na die 4 dagen rolt daar een programma uit. Mm-hmm. Waar we dan aan kunnen gaan werken. En dan kunnen ze, zowel de cliënt als fysio, kan dan zeggen van ja, oké, dit wordt hem. En dan gaat het van start. Ja.
0: Maar wat maakt jullie ontwikkelingstraject nou zo uniek en persoonlijk?
2: Ja, nou dat persoonlijke heb ik net uitgelegd. Hè, dat het echt gericht is op de hulpvraag. Het unieke is dat we in heel Nederland en waarschijnlijk in Europa niet op deze manier gewerkt wordt met slechtzienden. En deze manier is dan dat de mensen bij ons een aantal dagen verblijven.

0: De meeste mensen zijn er 3 dagen. Dus 2 nachten overnachten ze bij ons. Dat scheelt heel veel reistijd. Maar dan hebben ze ook veel contact met andere slechtziende mensen. Okay. Of blinde mensen, moet ik zeggen. Zodat ze ook van elkaar leren.
1: Mm-hmm.
0: En dat ze ook even uit hun thuissituatie worden gehaald. Want anders blijf je in je standaard patroon. Terwijl je juist dingen moet leren om op een andere manier te doen.
1: Ja.
0: Dus dat is het trucje. En daarnaast is ook een rol voor de partner weggelegd. Want als wij de mensen leren van, nou, leg alles op dezelfde plek terug. Dus de boter moet linksboven in de koelkast.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het fijn als de partner die boter ook linksboven in de koelkast legt. Zodat de slechtziende niet alsnog steeds hoeft te zoeken. Want van kijken worden de meeste mensen heel erg moe.
1: Ja.
0: Dus we gaan ook de mensen leren van, hoe kun je handelingen doen met zo min mogelijk kijken? Hè? Dus dat, dat ze dan toch nog eenvoudig te doen zijn. Ander voorbeeldje bijvoorbeeld. Bij een draaiknop op een gasfornuis of op een wasmachine kunnen we een voelbaar bobbeltje maken van, als je de wasmachine hebt van bijvoorbeeld 40 graden en 60 graden. Dan weet je, oh, eerste bobbeltje is 40 graden, tweede bobbeltje is 60 graden. Heb je ook helemaal niet meer bij nodig.
1: Interessant.
0: Dus op die manier sparen we energie, zodat de mensen genoeg fit zijn om ook nog leuke dingen te doen en niet alleen maar hun energie kwijt zijn aan de dagelijkse beslommeringen.
1: Nee. Maar ik las ook dat jullie tijdens de open dag ontwikkelen de mensen dan hoe ze hulpmiddelen en technologie in kunnen zetten, zoals spraaksoftware en slimme apps. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, nou kijk, de smartphone, voor veel mensen is de smartphone de beste vriend.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn heel veel mogelijkheden om hem op vergroting te zetten. En veel mensen, goedziende mensen denken van, oh, dat ken ik wel. Maar dat is een andere vergroting. Want als wij bij de iPhone dan de zoomfunctie groter zetten, en Android heeft dat ook, maar dat heet het anders. Dan wordt niet alleen de tekst groter, maar ook alle bedieningsknoppen groter.
1: Oh, ja.
0: Zodat het ook dat zichtbaar is.
1: Mm-hmm.
0: En hij kan ook op spraak gezet worden, dat alles uitgesproken wordt.
1: Mm-hmm.
0: En dus dan heb je je ogen ook helemaal niet meer nodig. En er zijn daarnaast heel veel handige apps die met je mee kunnen kijken. Als je bijvoorbeeld op het station bent en de trein staat niet meer op het perron waar jij hem verwacht, maar is verplaatst naar een ander perron.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan die app voor je kijken van, oh, je moet toch naar perron daar en daar. En dan helpt hij je om op het juiste perron te komen.
1: Moet ik de spraaksoftware een beetje zien zoals Siri van Apple?
0: Nou, dat is ook een stukje spraaksoftware, maar dit is ook gewoon alles wat er op je telefoon verschijnt wordt uitgesproken.
1: Ah.
0: De mensen hebben dan een zwart scherm en door te tikken met 1, 2, 3 of 4 vingers en of te vegen, kunnen ze dan de telefoon bedienen.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je bijvoorbeeld tik je een paar keer en dan opent die WhatsApp. En dan zegt die WhatsApp en dan kun je een berichtje inspreken. En dan maakt hij een spraakberichtje. En je kunt ook, alles wat terugkomt wordt ook uitgesproken. Dus als zij door hun e-mail wandelen, dan hoor je, meestal hebben ze de spraak heel snel staan. Vooral jongere mensen.
1: Mm-hmm.
0: En dan hoor je dus heel snel van, en dan zeggen ze, oh ja, dit berichtje is wat ik nodig heb. Dus dat is wel mooi om te zien, dat gehoor dan ook zo selectief kan zijn als wij nu met onze ogen zijn. Hè? Dat
1: Ja, het is natuurlijk erg lastig als je, nou, je slechtziend bent. Had ik nog 2 vraagjes. Jullie hebben het over dat de mensen, het belangrijk is dat ze weer zelfstandig worden, ontspannen raken en veel aan sociale contacten opdoen. Waarom vinden jullie dat nou echt zo belangrijk?
0: Ja. Nou, zelfstandig. Iedereen vindt het heel erg fijn om regie over zijn eigen leven te hebben.
1: Mm-hmm.
0: He, dus zelfstandigheid, niet altijd iemand te hoeven vragen, is gewoon heel goed voor je eigen gevoel. Om je goed te kunnen functioneren en niet depressief te worden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is heel belangrijk. En die sociale contacten die zijn heel belangrijk, omdat je de non-verbale communicatie mist als slechtziende. Dus dat kan nog wel eens wat misgaan in de sociale contacten. Dus daarom willen we daar ook heel graag op inzoomen van hoe kun je dat opvangen en hoe kun je aangeven dat je bepaalde dingen niet helemaal begrijpt of snapt. Hè, dat, en als je bijvoorbeeld op een verjaardag zit, welke stoel is er dan vrij en praat iemand tegen jou of juist niet, dat soort dingen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Heb ik nog 1 vraagje. Waar kunnen de mensen zich aanmelden?
0: Ja. aanmelden, dat mag op de website van Fysio. Dat is www.fysio.org.
2: Mm-hmm.
0: En als je dan bij de zoekmachine Fysio het Looerf intikt, dan vind je vanzelf de balk open dag. En dan kunnen mensen zich aanmelden. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dan kunnen de mensen die dat graag willen zich aanmelden.
2: 4 juni is het,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Vanaf hoe laat tot hoe laat?
1: Van 2
0: ik wou
1: tot...
0: nog even...
1: Ja, zeg maar.
0: Eén ding melden, ja. Want Fysio is groter dan het Looerf. Want mensen die maar een kleine hulpvraag hebben, die kunnen niet op het Looerf terug. Je moet echt meerdere hulpvragen hebben.
2: Mm-hmm.
0: Maar voor de mensen die zeggen van, oh, ik heb alleen moeite met lezen of met lezen en ik wil graag de smartphone leren, kun je bij alle andere vestigingen van Fysio in het land, dat zijn er 15, terecht. Dus dat is zeg maar meer ambulante zorg, wat kleinere zorg. Maar voor de mensen die veel hulpvragen hebben, bijvoorbeeld mensen die plotseling slechtziend of blind zijn geworden, of mensen die van jongs af aan al slechtziend zijn en hun hele leven met een goedziende wereld mee hebben gedaan en denken van, oh, ik moet toch echt aan mezelf gaan werken, mm-hmm. dit trek ik niet meer. Daarvoor is het Looerf een hele goede plek.
1: Oké, okay, duidelijk. Hey Petra, bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
1: Voor je prachtige verhaal.
2: Ja.
1: En ik hoop dat er veel aanmeldingen komen.
0: Dankjewel.
1: Geen dank.
2: Bedankt. En de website is fysio.org. En daar is inderdaad alles op te vinden. Vrijdag 5 juni van 2 tot 7 uur, de open dag.
1: Ja. Juni. 5 juni. Ja.
2: 5 juni.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dankjewel. Tot de volgende keer, hè, Petra.
0: Ja hoor. Tot ziens.
1: Dag. Tot ziens.
2: Ja, en dan nu toch echt die Gino Vanelli met People Gotta Move.
1: Oh, interessant. Leuk.

0: Ja. Open dag. Visio.
1: Klopt.
0: En het is aan de Waldeck Piemontstraat 31 in Apeldoorn. Aanmelden kan dus via het aanveldformulier. En dat vindt u op de website www.vigio.org.
1: Top.
0: En dan kiezen voor Vigio Looerf.
1: Nou, voor dat de rectificatie.
0: Precies. Ja, Jan Kersenboom is aan de telefoon.
1: Onze topper.
2: Ja, dat klopt.
0: Dag Jan.
2: Dag mevrouw.
0: Hij zegt mevrouw. Dag Jan. Ik vind het fijn dat je aan de lijn hebt hoor. Echt waar. Vanavond, er gaat een telefoon bij jou. Maar gewoon.
2: Ja joh, ik kan niet alles tegelijk. Hè?
0: Nee, dat vind ik ook. We zijn nu even met elkaar in gesprek.
2: Zo is dat.
0: Vanavond, de geweldige gasten.
2: Ja.
0: Ja, en dat is weer de aflevering met de special guest. Sietske Joanne Sietsma.
2: Ja, correct.
0: Nou ja, we hoeven verder niks te vertellen eigenlijk, hè, over die geweldige gasten, toch?
2: Maar ze zijn bekend, hè?
0: Ja, ze zijn super bekend.
2: Geweldig. Met een oud buurman erin.
0: Ja, daarom. Gezellig, toch?
2: Leuk, hoor. Ja.
0: Begint om 8 uur vanavond?
2: Ja, zoiets misschien niet zo later, maar...
0: Ja, oké. Okay. Maar het wordt een hele gezellige avond en iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
2: Ja, zeker.
0: Wat gaan naar vrijdag de 29e?
2: Ja.
0: Welke band heb je dan?
2: Leuk, de Groove Takers.
0: Ja, de Groove Takers. Volgens mij heb je die al eens eerder gehad.
2: Die heb ik al eerder gehad, ja.
0: Ja, hè? En dat is een doorleefde stem, spectaculair gitaarwerk en een ritmesectie die staat als een huis. Groove Takers, ja. Vier man sterk.
2: Wat zeg je?
0: Vier man sterk.
2: Vier man sterk, hè?
0: Ja, joh. Een kwartetje dus, hè?
2: Ja.
0: En heerlijke blues, lekker rauw, energiek... en een onderhoudende en animerende band. Dat is Groove Takers. Helemaal leuk. Goed gedaan. 29 mei bij jou. Hoe laat begint dat?
2: Het begint om 10 uur.
0: Oké, en de toegang is gratis.
2: Ja.
0: Geweldig. We gaan naar zaterdag 30 mei.
2: De Hoek.
0: Ja, wat is dat?
2: Een jong rock trio uit Utrecht.
0: Oh joh.
2: Ik heb ze ook al een keer gehad. Dat is echt heel erg goed.
0: Ja, zijn ze heel goed? Oké. En wat kunnen we dan verwachten van De Hoek?
2: Ja. Ja.
0: Ja?
2: Ze zijn hier met hun nummers die barsten van de vette riffs, hoeks en meer stemmigheid. Zetten ze altijd een energieke show neer.
0: Oké. Nou, leuk. En ze hebben volgens mij ook een EP gemaakt. De Hoek genaamd. En die kwam uit op 28 februari. En die is ook begin april verschenen op vinyl. Nou, tegenwoordig is iedereen weer helemaal into de vinyl.
2: Mm. Ja, dat komt terug.
0: Ja, dat komt weer helemaal terug, hè? Ach, jongens, leuk. Nou, ik hou er ook wel van, hoor.
1: Echte muziek.
0: Echte muziek, ja. Heerlijk. Oké, zaterdag 30 mei dus. De Hoek, het jonge rock trio uit Utrecht... Lekkere, vette riffs, hoeks en meer stemmigheid. En daarmee zetten ze altijd een energieke show neer. Oké, aanvang, 10 uur ook?
2: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Kijk,
0: super.
1: Daar worden wij Nederlanders altijd heel blij van gratis.
0: Jij praat altijd de meervoud. Heb je dat in de gaten, Jeroen?
1: Ja, ik praat ook voor jou.
0: Ja.
1: Jij bent er ook een Nederlander.
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, hoor.
1: En Jan ook.
0: Jan ook. Ja, wij zijn 100% Nederlander.
1: Ja.
0: Zo is dat.
2: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen in Apeldoorn, hè? Jij?
2: Ja,
1: kijk.
0: Ik niet.
1: Ja, ik ook niet, maar dat is wel te horen.
0: Maar dat maakt niet uit. wij voelen ons wel Apeldoorner. Ja, jij dan weer even niet, want jij woont in Oeloenen. Maar dat is ook niet erg.
1: Nou, jij woont in Wien en Wiesel.
0: Ja, en?
1: Dat is ook geen Apeldoorn.
0: Dat is gemeente Apeldoorn.
1: Ja, ik woon ook in gemeente Apeldoorn.
0: Nou, daarom. We zijn allemaal Apeldoorner. Zo. En Bluescafé, hartstikke leuk. Ik hoorde trouwens van de week ergens... het Bluescafé, het leukste, gezelligste, echte, ouderwetse... Bluescafé van Apeldoorn.
2: Nou, kijk je dan.
0: Ja, dat kun je mooi doen. Ja, toch?
1: Ik zou het op een tegeltje zitten.
0: Ja. Maar we gaan even naar zondag, 31 mei. Dat hadden we nog niet benoemd.
1: Nee.
0: Dan wordt het weer een hartstikke leuk feest daar bij jou, Jan.
2: Ja. Klopt.
0: En als de temperaturen zo zijn als nu, dan wordt het helemaal gezellig. Want je hebt niemand minder dan Cuba Social Club bij jou op het podium staan.
2: Ja, correct.
0: Dirk van Boven en zijn Cubaanse partner Virginia Piraza. En natuurlijk nog veel meer muzikaliteit in die club. Zijn opgericht in 2021. Nou ja, dat wordt swingen, dat wordt dansen.
2: Spaanse zangeres, Finse fluitist.
0: Ja, ja. Spaanse zangeres inderdaad, een Finse fluitiste.

0: En een gitarist uit Epe, Harald Kool. Nou, dat is een virtuoos.
1: Wie kent hem niet?
0: Ja, ik ken hem heel goed. En er is ook nog een Duitse percussionist.
1: Oh.
2: Ja.
0: Aan de band Katano toegevoegd.
2: Ja.
0: Katano Ruin. Leuk, joh. Echt internationaal, hè?
2: Ja, zeker.
0: Goed. Nou, dat is dus komende zondag bij jou.
2: Ja. Begint om 4:00.
0: Begint om 4:00. Toegang is vrij. En dat wordt gewoon hartstikke lekker. Er kan gedanst worden, er kan meegezongen worden. Er wordt vooral veel gelachen ook. Ja, en die Dirk van Boven, die staat op zijn eigen lekkere strengbas staat hij te spelen. Ja. En Virginia, die doet ook percussie en ook zang. He?
1: Jeetje.
2: Ja.
0: Het is een hele leuke gezellige band. Ja, die zetten de boel op stelten. Helemaal leuk. Wordt volle bak, Jan.
2: Ja, ik hoop het.
0: Gezellig, hè? Ja.
2: Ja.
0: En verder alles oké?
2: Het is alles oké, ja hoor.
0: Nou, goed zo. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor dit moment. Heel goed weekend gewenst. Met al die leuke festiviteiten bij jou in dit pad.
2: Ik wens jou ook het allerbeste.
0: Ja, dankjewel Jan. En we spreken elkaar volgende week weer.
2: Oké, gezellig.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer Jan.
2: Dank je.
0: Dag.
2: Doei.
0: We gaan eruit met B.B. King. Please love me. En het is een live registratie.
1: Live nog wel?
0: Ja, live. Dat kun je nu al horen. Ik weet niet wanneer, maar hartstikke leuk. Dus we gaan luisteren naar B.B. King met Please Love Me.

0: Zo, even lekker genummertje, hè? Man, B.B. King, dat was ook echt een virtuoos. 1956 heb ik even opgezocht.
1: 1956?
0: Ja, joh. Jeetje. Heel erg fantastisch.
1: Is toch voor de 60's?
0: Maar luister eens, het zit erop.
1: Gaat toch ook te snel, hè?
0: Jeetje, Mina. Over 2 uur voorbij gevlogen. Ja, ik vond het een leuke uitzending. Lekkere muziek ook. Alexander, dank je wel daarvoor. Redactie, bedankt voor de onderwerpen. Ja. Jeroen, jij bedankt voor het...
1: Geen dank.
0: Co-piloot zijn.
1: Co-piloot.
0: Ja, co-piloot. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit herhalen. En we gaan er nu uit met Lovely One van de one and only The Jacksons. En dit nummer kwam uit 1980. En daarin natuurlijk ook Michael Jackson en zijn broertjes. Want ze waren met z'n vijven destijds. De Jackson 5. Ja, heerlijk. En dan zeg ik tot de volgende keer.
1: Tot de volgende
0: week.
1: Keer.
0: Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28...

25-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is In de Wand.

0: Ja, een hele goede avond en welkom bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTW Apeldoorn. Donderdagavond 28 mei en misschien denk je, hé, wat zijn jullie vroeg? Nou, dat klopt inderdaad. Oh, ja, de jingle mag wel uit hoor, dank je. We zijn best wel vroeg, het is 7 uur geweest. En ja, we beginnen met een nieuw In de Wandelgangen in het kader van de wethouders die vandaag geïnstalleerd gaan worden. Niet alleen wethouders, er wordt nog meer beëdigd, ook zoals dat zo mooi heet. En we gaan luisteren, lijkt mij een heel goed plan, naar de raadzaal. Want daar
1: het gesprek over moeten gaan voeren.
0: Hoor je wat er momenteel aan de orde is.
1: Over participatie, over alles wat rond noodopvang en eventueel in de toekomst structurele opvang, hoe we dat willen vormgeven. En hoe dat voor de buurt is om de hen erbij te betrekken. Maar deze motie geeft aan dat we dat allemaal eerst moeten doen en eerst met elkaar als raad beleid, wat het dan ook mogen wezen. En ik ben het eens met mevrouw Bihari, dat moeten geen honderden pagina's zijn. Maar ik verwacht ook niet dat u dat bedoelt. Maar dat betekent dat we met elkaar pauzeknop moeten drukken. He? Als we met elkaar dit aannemen, komt er voorlopig geen noodopvang in Apeldoorn. En daar zijn wij tegen. Want we vinden het, he, wat u zelf ook zegt, op dit moment een inhumane situatie voor migranten, voor statushouders. Nou, zijn we helemaal met u eens. En daarom vinden we het belangrijk dat die noodopvang, die trouwens, he, dat weten we natuurlijk ook als geen ander, bevoegdheid is van het college, dus daar gaan we als raad niet eens over, dat die doorgang blijft vinden. Dat we hier dus met elkaar het gesprek over moeten hebben, ja, maar niet op deze manier om eerst op de pauzeknop te drukken.
2: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Hagens voor een reactie.
3: Ja, voorzitter, inderdaad, richting SP. Het gaat natuurlijk niet over 600 pagina's kader. Het gaat om dat deze raad aan zet is. En we praten inderdaad niet

0: over spoednoodopvang. Die bevoegdheden liggen gewoon niet bij deze raad. Maar wat er wel gebeurt is dat we constant overvallen lijken te worden, zowel als inwoner en als raadslid, door de gebeurtenissen. En dan is bij mij de vraag opgekomen van goh, waarom hebben we daar nooit eens eerder over nagedacht? Hier had natuurlijk allang een kader in moeten liggen wat mij betreft. Maar goed, dat is niet zo. En dan nu alvast even richting mevrouw De Jager. Ja, deze motie gaat inderdaad over de pauzeknop. En als u dan denkt van ja, dat is te pittig om dat nu al richting COA te doen, omdat dat misschien ook besloten ligt in allerlei bestuurlijke overleg en dergelijke, alle begrip daarvoor. Het kan natuurlijk ook zijn dat naar aanleiding van de vraag, ik geloof van de heer Van der Weert aan het college, dat er dan dadelijk als antwoord komt van nou, dat kader komt eraan en we zijn heel prudent en dergelijke. Nou ja, dat is dan comfortabel voor een aantal mensen die misschien niet voor deze motie willen stemmen. Maar wel bijvoorbeeld richting de heer Van Gerfink, want ik denk dat ik aan zijn bijdrage nog het meeste heb qua constructief kijken naar wat hier nou bedoeld wordt. En ik snap best dat het voor een aantal collega's heel pittig is. Kijk, Nederland is een gedecentraliseerde, ik onderstreep het allemaal maar eventjes, eenheidsstaat. En dat wil zeggen, en zo staat het ook in de spreidingswet overigens, bij de invulling van de richtlijnen of de dringende aanbevelingen vanuit het ministerie, moet er ook gekeken worden naar, wat mevrouw Jari net ook zei, draagvlak en draagkracht en hoe je dat verder ook invult. Maar in ieder geval iets moet er gebeuren. En dat we hebben met elkaar kunnen constateren, althans onze fractie, dat dat niet gebeurt of onvoldoende mate en pas achteraf. En dan begint hij dus te knellen als we geen kader hebben, zeg ik even tegen de heer Van Gerving. Maar ja, wellicht kunnen we elkaar nog verrassen in een PMA die we hier binnenkort over gaan hebben, want die beslissing over de opvang aan zich komt hier nog ten volle in deze raad aan de orde. Maar waarom dan toch vandaag deze motie? Omdat de vergunning is al afgegeven. En de mensen in Apeldoorn die hebben het idee dat ze daardoor overvallen worden. En dat is in onze beleving niet goed. Wij moeten als raad hier een kader voor hebben. En daarom richting mevrouw De Jager drukken wij op die pauzeknop. En dan kunt u het mee eens zijn of niet. De heer Maassen, ja, directe democratie, daar gaat dit eigenlijk helemaal niet over. Natuurlijk is BVA heel erg voor draagvlak. Maar deze motie gaat er juist over dat de raad aan zet is. En dat wat de raad hier vanavond beslist ook leidraad kan zijn voor hoe inwoners dat oppakken en hoe wij in de komende periode in dit
1: hele... Ja, je hoort Anton Huygens en die heeft, wat zijn het? Motie, ja, precies. Ja, ik kan het zeggen.
2: Naar aanleiding van de opvang van vluchtelingen en vreemden, zoals dat zo mooi heet, daar dient hij een motie in namens zijn partij bezig, ja. Kort samengevat komt het erop neer dat, we weten natuurlijk allemaal, er is veel te doen op dit moment in Waalwijngade. En dat heeft BVA betreft toch ook wel zijn wortels in het feit dat er eigenlijk niet voldoende kaders zijn. Het besluit wordt op heel korte termijn genomen steeds.
1: Ja.
2: En dat moet ook, want het gaat over spoednoodopvang. Mm-hmm. Nou, hoeveel druk kan erachter staan? Alleen al het woord spoednoodopvang. En daar is weinig ruimte voor uitgebreid overleg. En BVA heeft vorige keer raadsvergadering ook een motie ingediend, die het niet heeft gehaald overigens, om ervoor te zorgen dat er eerst gewerkt moet worden aan draagvlak voordat er überhaupt plannen worden gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat klinkt heel erg humaan, zou ik bijna willen zeggen. Heel erg goed.
1: Ja.
2: Alleen die tijd is er gewoon niet. We hebben het over spoednoodopvang. En de keuze die de gemeente Apeldoorn had, en daar kan je van vinden wat je vindt, was of we laten het COA zijn gang gaan en alle hotels in en rond Apeldoorn worden, of veel hotels in en rond Apeldoorn worden geboekt door het COA, of we zoeken naar een andere oplossing en die is nu gevonden.
1: Ja.
2: Nou, nu het voorstel wat er nu, de motie die er nu voor ligt, is nee, we gaan eerst zorgen dat we goede kaders hebben voordat er überhaupt toestemming wordt gegeven om een spoednoodopvang te regelen.
1: Nou, laten we meeluisteren naar de burgemeester. Die is nu aan het woord.
3: Ja. Over de spoednoodopvang. De vergunning is verleend. Hè, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit is aangevraagd. Het college heeft die verleend. Inmiddels zijn er tientallen bezwaren binnengekomen. Dus die lopen. Dus daar kunnen de mensen op reageren. En in die zin zal het bezwaar en eventueel het beroep of voorlopige verzieling, daar zal het recht zijn beloop hebben. En dat loopt allemaal. U heeft ook nog een paar andere dingen, wil ik wel zeggen, hè. Onomkeerbare verbouwingen, dat kan helemaal niet, want het is een tijdelijke vergunning die afloopt op 31 mei 2007.

0: 2027. Dus dat is ook duidelijk. En we hebben vandaag ook besloten tot de bestuursovereenkomst met het COA die hieronder ligt. Dat gaat over de bestuursovereenkomst van deze spoednoodopvanglocatie, waarin in feite ook weer herbevestigd wordt dat de hotels in Apeldoorn niet belast zullen worden door het COA. Met alle hotels op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn met spoednoodopvang of statushouders. En het hele karakter van of dit een structurele opvanglocatie wordt, of dat op deze plek is, dat traject loopt eigenlijk helemaal. Waar uiteindelijk ook uw raad een bindend advies in zal hebben of dat op deze locatie zal zijn en om hoeveel mensen het dan gaat. Daar wou ik het nu even bij laten.
1: Dank u wel. Dan is de vraag aan de heer Huygens of hij de motie in stemming wil gaan brengen.
2: Ja, onze fractie die gaat deze motie in stemming brengen, omdat wij wel blij zijn met de opmerking dat het niet onomkeerbaar is, maar het gevoel blijft. En wij vinden dat de raad in de regiestoel moet gaan zitten en daarom deze motie.
1: Dat is helder, dan gaan we dat doen. En dan ga ik rondkijken of er stemverklaringen zijn. Mevrouw André.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij ben ik namens onze fractie de afgelopen tijd al wel heel duidelijk geweest over hoe wij tegenover asiel staan. Vandaar dat de stemverklaring voldoet. We staan voor humane opvang van vluchtelingen en voor een zorgvuldig asielbeleid. En juist daarom stemmen wij tegen deze motie. De motie legt feitelijk een pauze, terwijl er flinke opgaven zijn waar we voor zijn komen te staan. Er moeten asielzoekers worden opgevangen. Er is nou eenmaal veel oorlog, veel geweld, veel onderdrukking in deze wereld. En ik vind het daarom ook heel mooi dat wij als gemeente Apeldoorn de verantwoordelijkheid nemen en de asielzoekers opvangen. Dank u wel.
1: U ook dank voor de stemverklaring. Ik kijk verder rond. Ik zie de heer. Ja, meerdere handen. Nou schiet me uw naam even. Van Oort.
4: De heer Van Oort.
1: Ja. Ik zit met je voornaam in mijn hoofd.
4: Als nieuweling in deze
1: De heer Max wou ik zeggen, maar de heer Van Oort. Even een
4: nieuweling. Ja. Dank voorzitter. Ja, wat de VVD betreft staan er best wel haakjes in deze motie waar wij echt wel achter staan. Ook in het nieuwe coalitieakkoord zeggen wij ook dat we kiezen voor een structurele oplossing. Want we willen niet dat er overal maar noodopvang in Apeldoorn komt. Dat is niet goed voor de inwoners en dat is zeker niet goed voor de draagvlak en de draagkracht in de wijken. We zien echter ook dat er vaak hotels in Beekbergen worden gebruikt. En wij willen die hotels ook vrij spelen voor de toeristische ondernemers. Vandaar dat we wel achter deze tijdelijke oplossing staan. Ook al zien we dat hier wel verbeteringen zijn, ook voor het draagvlak in de maten zelf. Want daar gaan gewoon niet, alles gaat daar even goed. Dus ja, er zitten wel haakjes in deze motie, maar er staan ook dingen in die gewoon nu nog niet kunnen, omdat het inderdaad noodopvang is, spoednoodopvang. En daar kunnen wij niet voor op de pauzeknop drukken. Dus ja, wij zeggen als VVD wel, ga dat traject in voor een permanente oplossing, waardoor je ook naar draagkracht in de wijk zelf kijkt. Maar voor nu zullen wij tegenstemmen.
1: Dank u wel. Kijk verder rond, de heer Kanselaar.
5: Ja, voorzitter. De FVD steunt deze motie, want wij vinden draagvlak binnen een democratie erg belangrijk. Dat betekent dat als wij zien dat er weinig draagvlak is, dat er eigenlijk meer kaders geplaatst moeten worden. Dat betekent dat wij als democratisch orgaan zouden wij daar eigenlijk meer inspraak over moeten hebben. En daar gaat deze motie over. Dus in dat opzicht ben ik wel voor deze pauzeknop. Ja, dank u wel.
1: U ook dank, mevrouw Donker.
6: Dank u, voorzitter. Ik steun de motie niet, maar ik vind ook dat wat de motie beoogt, dat het waarschijnlijk het risico oplevert van nog meer verstopping van de hele asieltraject. Ik vraag me af, voorzitter, of ik nog iets kan zeggen naar aanleiding van de nieuwsbrief Oekraïners.
1: Dat is zometeen. Dus als u die nog even wilt bewaren, dan handelen we eerst de motie op.
6: Dan laat ik het hierbij.
1: Andere stemverklaringen? Als ik dan goed geluisterd heb, concludeer ik dat de SP... U wilt stemming? U wilt stemming, dan doen we dat, dan concludeer ik het niet mogelijk.
7: Nou, dan kan iedereen ook vrij naar zijn geweten, zou ik maar zeggen, stemmen. Het hoeft niet hopelijk, maar wel even gewoon...
1: Maar dat kan hopelijk altijd, de heer Wassen. Toch?
7: Nou,
8: dat is naar vrij en eer en geweten stemmen in deze raad is niet belangrijk.
7: Ik zou er wel waarde hechten om gewoon even snel het stemkastje te gebruiken.
8: Prima, we gaan stemmen via de kastjes. Het woord is aan de griffier.
9: Als iedereen dan ingelogd is op zijn plaats. En dan is de stemming over deze motie nu geopend. Alle stemmen zijn uitgebracht, de stemming is weer gesloten.
8: Met 33 tegen en 4 voor is deze motie verworpen. En ziet op het scherm waar gestemd is. Dan gaan we weer door naar de behandeling van de brief. Deze brief is nummer 54, hoorde u net al. Telkens worden we op deze manier geüpdate. Er ligt geen besluitvorming voor. Eventuele vragen kunnen aan de portefeuillehouder worden gesteld. Mijn vraag is of u vooraf een toelichting wilt geven. Nee, de brief spreekt voor zich. Zijn er vragen over de brief?

0: Ik moest zelf even schakelen.
1: Ja, hij doet het weer.
0: De heer Steenbeek, u hebt het woord.
1: Dank u wel. En ik wil ook wel dames voor laten gaan, hoor, als dat er misschien passender is.
0: Ja, ik heb gekozen.
1: Mevrouw Donker, wilt u als eerste of zal ik gewoon...
0: Nee. Over de orde van de vergadering.
1: Excuus, voorzitter.
0: U hebt het woord.
1: Goed, nou ja, collega's, jullie hebben nog even een reactie gemist van lokaal Apeldoorn wat dat betreft. Maar ik wilde dit niet per se doen onder het kopje van, zeg maar, van de motie. Ook wij worden gewoon dagelijks geconfronteerd met meningen en opvattingen over de wijze waarop de noodspoedopvang wordt neergezet. Ik kan alleen maar aansluiten bij opmerkingen die gemaakt zijn dat wij in principe, zoals wij Apeldoorn ook aangaf, onderdeel zijn van een groter geheel. En dit is nou eenmaal de wet. En wij hebben met elkaar hier toch een paar weken geleden met de handen omhoog, of in ieder geval langs de zij, gezegd dat wij ons gingen houden aan de wet. Dus dat is iets wat we met elkaar sowieso zouden moeten nastreven. Maar toch wil ik dan toch de vraag stellen aan de portefeuillehouder om in te gaan op een aantal vragen die ik toch heb. Want het zijn toch een aantal geruchten of in ieder geval verhalen die blijven rondgaan in deze wijk. Veel verhalen, geruchten en ook aannames. En ik vind het dan wel belangrijk om eens daar eens even aandacht aan te besteden. Verhalen over bijvoorbeeld 1000 mannen die daar wel komen wonen als we niet oppassen. Of dat de locatie alvast zo wordt ingericht dat we zonder enige vorm van tussenkomst van de raad overgaan naar een structureel AZC. Ik zou toch graag van de wethouder enigszins wat comfort willen hebben, dat is een mooi woord geworden de afgelopen weken, rondom dit thema, waarin hij mij toch kan helpen wat dat onderbuikgevoel wat naar achter te drukken. Want de polarisatie die dit allemaal met zich meebrengt, begint mij een beetje heel erg tegen te staan. En ik weet niet goed hoe ik me daarin moet verhouden. Ik woon in de Maten. Ik hoor niet bij de groep mensen die zeggen, joh, weg met dat AZC, want dat is het dus niet, maar noodspoedopvang. Iets voor mensen die aandacht vragen voor een situatie waar ze uit gevlucht zijn. Daar moeten wij ons best voor doen. Maar ik wil tegelijkertijd ook het signaal afgeven dat ik echt een trotse Apeldoorner ben, die ook trots is op Apeldoorn, maar ook op de mensen die daar wonen. Ongeacht of zij niet mijn mening hebben. En ik vind het erg belangrijk, en dat heb ik volgens mij van de week ook gezegd, dat mijn mening niet ook hun mening moet zijn. Maar zij ook de ruimte moeten hebben, en nogmaals, zonder onze hulpverleners daarbij te beschadigen of aan te vallen, om die te mogen uitspreken. En dat begin ik ondertussen wel heel moeilijk te vinden met allerlei kaders die gevraagd worden, regels die opgesteld worden. Ik zou het toch anders willen doen. Dus mijn vraag aan de portefeuillehouder is, ga alsjeblieft even in op de geruchten en stel mij wat gerust. Maar tegelijkertijd geef mij dan ook gewoon enigszins wat duidelijkheid rondom, zeg maar simpelweg, de regierol die wij als gemeente hebben. Gaan wij ons nog overvallen voelen door een toekomstig proces? Of gaan we dit ook echt zo insteken zoals we met elkaar dit al eerder hebben afgesproken, zoals mevrouw Bihari dit ook al heeft aangegeven, hè, want ik heb begrepen als oud-wethouder asiel en migratie, dat zij in principe daar in het vorige coalitieakkoord ook hebben gestaan en gezegd, dit moet met draagvlak. Dus enige vorm van structurele oplossingen waar wij echt achter staan, ja, wil ik graag wel op die
2: manier... Mag ik een puntje van orde maken,
1: zeker,
2: voorzitter?
1: Ik weet niet wie.

0: Mevrouw Berends, ja.
1: Dank u wel, voorzitter. Ik voel mee met de woorden van de heer Steenbeek, hoor, maar volgens mij was het de bedoeling dat we een vraag stelden aan de portefeuillehouder. Als wij hier een debat gaan voeren over dit onderwerp en al onze gevoelens hierover gaan uiten, hebben we een ander agendapunt.
0: Daar hebt u gelijk in. Tegelijkertijd hoor ik nog steeds vragen door het verhaal heen van de heer Steenbeek formuleren. Maar uw oproep is ook helder. Wilt u uw vragen voor zover nog niet gesteld kort en bondig?
2: Ja, ik wilde graag een punt maken en kort en bondig is nooit mijn sterkste kant geweest. Dus wat dat betreft, en mijn excuus, maar u heeft helemaal gelijk. Maar het is een onderwerp wat echt leeft bij mij. En het is heel moeilijk om vanuit deze stoel en andere mensen ook, om daar een passend antwoord te vinden voor alle Apeldoorners. En dat is gewoon heel lastig. Mijn vraag is dus simpelweg, portefeuillehouder, hoe kunt u ons enigszins meenemen in het proces hoe Apeldoorn regie houdt op dit hele gebeuren? Ik neem aan dat daar ook goed over nagedacht wordt. Dank u wel.
0: Dan de heer Huygens. En ik heb de heer Maas gezien en mevrouw Bihari ook. Eerst de heer Huygens.
3: Ja, voorzitter. Ik zal het kort houden. Zoals er zojuist al gememoreerd is de vergunning afgegeven voor tijdelijke spoednoodopvanglocatie Walewijngaarden 103. En daar kwamen we heel weinig tijdelijke elementen in tegen. Vandaar de vraag hoe het college het element van tijdelijkheid alsnog nadrukkelijker zou kunnen opnemen in deze vergunning. Is dat überhaupt mogelijk? En wenst het college dat dan te doen? En ten tweede, hoe wordt vermeden dat er dus onomkeerbare verbouwingsactiviteiten zullen gaan plaatsvinden? En bijvoorbeeld door, als je gaat verbouwen, al rekening te houden met een mogelijkheid dat daar woningen voor anderen in dat gebouw komen. Nou, daar heeft de burgemeester al iets over gezegd, maar misschien kan hij daar toch nog een kleine toelichting op geven. Dank u.
0: Voor zover dat nog niet beantwoord is, zal hij dat vast doen. De heer Maas.
4: Ja, voorzitter, nou ik nog twee, na het mooie verhaal van de heer Steenbeek, nog twee dingen over. Eén, laten we zeggen, vanuit Wij Apeldoorn zijn we nog steeds heel erg blij met de manier van communiceren. Het feit dat u kiest voor de vorm van een raadsbrief. Wat ons betreft zou het niet per se zo moeten zijn dat raadsbrieven leiden tot politieke debatten en moties. Want dat zou op een andere manier moeten worden. En daar hebben we het net ook over gehad in het presidium. Dus dat is één. Twee, de feiten komen hier iedere keer weer duidelijk op tafel. En wat dat betreft hebben wij de mening, en dat, ik ben ook benieuwd hoe de portefeuillehouder over denkt, om deze brief een wat bredere aandacht te kunnen geven. Al is het maar via de stedendriehoek of van wat voor kanalen wij ook hebben, om te kijken of je de feiten die u in deze brieven iedere keer weer naar voren brengt, om die gewoon eens onder de aandacht te brengen van mensen die twijfelen aan de feiten. Dus dat is één. En een vraag heb ik nog over de omwonenden en het omwonendenoverleg, hoe dat op dit moment functioneert. Want ik begreep dat er al verschillende overleggen zijn geweest met de omwonenden. Dus ik ben even benieuwd hoe dat gaat.
0: Dank u wel. Dan mevrouw Bihari, daarna mevrouw Berends.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Meneer Steenbeek zei het is de wet. De spoednoodopvang, is dat de wet? Of is de spreidingswet de wet? En is de spoednoodopvang een keuze van een gemeente om ten Apel te belasten of ontlasten? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, ik heb begrepen dat als er dingen gebeuren, dat mensen buiten moeten gaan luchten. Dus op het moment, ik weet niet of dit waar is, hè, daarom is de vraag, als er ruzie is, als iemand, hè, en het is heel logisch als je vlucht en je hebt met mensensmokkelaars te maken dat je trauma's hebt, dat snappen we allemaal, dus dat doet ook wat. Maar ik heb begrepen, als er dan wat gebeurt, dat je buiten moet gaan luchten. Ik wil weten of dit klopt, want buiten zit een park. En buiten speelt al een hele hoop. Dus dat is mijn tweede vraag. Mijn derde vraag is, ik heb wel gekozen om het ook voor de politie op te nemen, omdat daar vuurwerk naar gegooid wordt. Dus ik heb gezegd, eenmalig stem ik voor, hè, dinsdag. Maar wat ik nu ook begrijp is dat de demonstratie best wel monddood gemaakt wordt. De vakken zijn heel klein, ze staan echt op elkaar gedrukt. Ze mogen niet meer met demonstratieborden. Ik begrijp ook dat het lichtjesfeest van morgen de demonstratie eigenlijk tegengewerkt wordt. En ik wil ook weten hoe het zit met vrijheid van demonstratie, want ik vind dat we die nu aantasten. En mijn vraag is, kan daar wat aan gedaan worden? Dank u wel.
0: Dank. Mevrouw Berends.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als de heer Maassen. Dus die komt er. Ja, daadwerkelijk, meneer Maassen. Ik was namelijk even benieuwd naar de voortgang van het overleg met de buurt. En nu we toch hier ietsje ruimte nemen, wil ik graag even complimenten maken aan de burgemeester en steun uitspreken in deze tijd waar hij een hele hoop bagger over zich heen krijgt. En dat in ieder geval wij als fractie heel blij zijn dat hij staat en blijft staan.
0: Dank u wel. De heer Vergerving.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een kort vraag. In de brief wordt gesproken over een beheerplan. En ik hoop dat de portefeuillehouder kan aangeven.

0: even wanneer dat plan nu gereed is. Hè? Want daar kunnen mensen ook echt in zien wat er nu echt voor maatregelen worden genomen. En wanneer dat plan dan ook voor bewoners beschikbaar is. Zodat ze zien wat er in de omgeving wordt gedaan om hun zorgen aan te spreken. En de tweede vraag die ik heb is, kan de portefeuillehouder wellicht aangeven, want deze brief gaat vooral ook over uitvoering, wat er sinds de vorige brief is gedaan. En meneer Maassen en mevrouw Berends hadden het er ook over, met name vanuit dat overleg met inwoners ontvangen signalen. Hoe zijn die dan ook echt verwerkt in de uitvoering? Want ik snap dat het overleg hartstikke mooi gaat. Ik hoor ook veel geluid dat het de burgemeester in de wijk is bij mensen. Maar ik denk, die signalen moeten we wel meenemen in de uitvoering. Dus hoe is dat gedaan?
1: Dank u wel. Ik heb verder geen woord. Ja, ik zie nog twee. Mevrouw Donker en dan de heer Kanselaar, zei ik als tweede, sorry. Mevrouw Donker eerst.
2: Dank u, voorzitter. Ik heb een paar vragen naar aanleiding van de paragraaf wet en regelgeving. We kennen allemaal de Dublin-procedure. Die procedure is EU-richtlijnen en die functioneert niet. Hij doet niet wat hij beloofde te doen. Kan de burgemeester ons vertellen of het op de verschillende niveaus waarop hij zelf acteert, of daar de Dublin-procedure überhaupt nog op tafel komt? Er zijn wel heel veel organisaties betrokken, dus ik zou eigenlijk graag weten waarom faalt hij? Ten tweede heb ik een opmerking over de nareizigers. Dat is gezinshereniging op basis van als er een kind hier is dat een hele familie over kan komen. Hoe wordt er gecontroleerd dat degenen die nareizen wel biologisch familie zijn? En dan heb ik nog één ding. En dat
1: mevrouw Donker?
2: Wat zeg je?
1: U kunt natuurlijk heel veel vragen stellen. Het staat u vrij vragen te stellen. Naar aanleiding van deze brief gaan deze vragen heel breed. Is het misschien voor een deel een suggestie van mij?
2: Ja, het gaat om landelijke regelgeving, maar
1: laten we even elkaar. Nee. Laten we elkaar even laten uitpraten. Misschien kunt u een aantal van deze vragen niet direct naar aanleiding van de brief schriftelijk stellen. Maar dat is een suggestie waar u zelf vervolgens over gaat.
2: Ja, als het over wet en regelgeving gaat, dan gaat het volgens mij over alle regelgeving.
1: Ja, maar nu ligt de brief voor en de vragen over de brief. Of naar aanleiding van de brief.
2: Ik vraag of de burgemeester in alle overleggen die hij deelneemt, landelijk en regionaal, en ook misschien in het kader van de veiligheidsregio, of er überhaupt nog iets gedaan wordt met die Dublin-procedure. Want die beperkt de instroom van asielzoekers. En nou ja, de gezinshereniging naar er is gewoon zo ontzettend veel los. Als ik zie dat wij 10 tot 16.500 nareizigers per jaar hebben, dat is nogal wat qua huisvestingsopdracht. Ik wil graag weten hoe het daarmee staat in de andere overlegorganen.
1: We gaan het zo meteen horen. De heer Kanselaar, ik denk dat is voor mijn laatste woordmelding.
3: Ja, ik heb geen vraag, voorzitter, maar ik wil even voor de notulen duidelijk maken dat de tegenstem van mevrouw De Wolf niet de FVD Apeldoorn vertegenwoordigt en ook niet van de FVD. Dank u wel.
1: Dit staat genoteerd. We gaan nu door met de beantwoording van de vragen van de brief en de portefeuillehouder heeft het woord.
4: Dat was een mededeling, dus daar hoef ik verder niet op te reageren. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen, collega's in de Raad. En het college en ik begrijp echt wel dat er enorme discussie gaande is in de samenleving. Hè. De wereld is in feite in één keer in ons dorp. En dat zeggen we wel eens, hè. De wereld is een dorp. Maar dat wat er in de wereld gebeurt, gebeurt ook eigenlijk in één oogopslag en in één minuut in Apeldoorn. En dat proberen we met z'n allen zo goed mogelijk te managen. En dank voor de manier waarop we daar met elkaar over spreken. Want dat is ook wel iets wat in Apeldoorn gebruikelijk is. En dat wou ik graag zo houden. Als het gaat in de richting van mevrouw Donker 50+. Wij zitten als Apeldoorn in de subregionale tafelstedendriehoek Mens Deventer. In de provincie Gelderland zitten de 7 subregionale tafels. De regionale provinciale tafels maken deel uit van de landelijke regietafel. En die landelijke regietafel overlegt met het kabinet. Daar komen die aspecten die u benoemt echt aan de orde. Dat willen we ook. In de vorige raadsbrief hebben wij ook duidelijk gemaakt met de aankondiging van de spoednoodopvang dat wij het rijksbeleid in Nederland, maar ook van de Europese Unie, die richtlijn hebben wij toen ook nog expliciet benoemd, dat de gemeente Apeldoorn wat ons betreft dat steunt als het gaat om een stringent migratiebeleid. Hè? Want migratie is meer dan alleen maar asiel. Daar is ook een rapport over. Wij volgen dat allemaal op de voet. Vanmiddag is er nog een brief van de VNG naar alle gemeentes gegaan om mee te werken om Groningen te ontlasten. En de kleinere gemeentes wordt gevraagd om 2 statushouders te nemen. Nou, de vraag ligt ook in Apeldoorn. Nou, wij gaan niet meer doen dan wat we nu doen. Dus in die zin leggen we die vraag naast ons neer. Want wij hebben besloten tot spoednoodopvang 250. Dus het antwoord vanuit Apeldoorn gaan al die signalen die je noemt, ook over Dublin en ook over een duidelijk asielbeleid vanuit Den Haag, de Tweede Kamer en Brussel, Europese richtlijn, is het antwoord ja op. En als het gaat om Oekraïne, wij hopen nog steeds dat er vrede komt in Oekraïne. En dan willen wij dat alle Oekraïners als uitgangspunt teruggaan. Want dan is het een veilig land. Hebben we ook al eerder aangegeven, wil ik nog even onderstrepen. Dan als het gaat om de verleende vergunning. Die vergunning is verleend voor maximaal een jaar. 240 mensen, geen 1000. 240 mensen. Bewoners, zoals het COA dat zegt. Dus iedereen die roept 1000, ik kom ook best bij veel overleggen. Als je alles optelt wat je nu hebt, ben je dicht bij 1000. Als je Beekbergen, Loenen en AZC Deventerstraat neemt. Nou, sommige getallen worden dan bij elkaar opgeteld. En dan worden deze 240 daar nog weer bij opgeteld. En ik denk dat het daar vandaan komt. Maar het is onzin. Maar Walewijn garen spoednoodopvang voor het college. 240 mensen maximaal tot en met 31 mei. 2027 en dan hebben we een nieuwe situatie. Dat is vergund. Die gang naar de bezwaar- en beroepcommissie die loopt nu voor mensen. Dus ik hoop dat dat ook duidelijk is. En de heer Steenbeek, ja, ik kom ook andere mensen tegen uit de Maten. Ik was vanmiddag hier nog op het Veiligheidsplein met moeders met kinderen uit de Maten. Ik zei, nou, hoe is het dan verder met u? Die wonen ook aan het Dreven en die waren vrolijk aan het spelen. Dus ik wil ook proberen een balans te houden tussen het een en het ander. En ja, daar zijn zorgen en daar spreken we ook mee. En nee, mevrouw Bihari, wij willen niet verder de WOM, hè, de wet openbare manifestaties, inperken. Dus als het vak te klein is omdat er te veel mensen komen, dan moet het vak groter worden. Maar het is wel duidelijk, de demonstraties tegen de spoednoodopvang aan de Walewijngade, die willen we rond de rotonde en we willen niet verder de belasting van het fietspad of de openbare weg, omdat daar ook weer andere mensen bij komen. En als daar straks naar verwachting komen begin volgende week maandag de eerste tientallen vluchtelingen naar de Walewijngade. Daar zijn we natuurlijk afhankelijk van het COA. Maar naar verwachting is het dat vanaf komende maandag de eerste tientallen mensen, de bedden staan er aan de Walewijngade, dat daar de eerste vluchtelingen worden gehuisvest onder leiding van het COA. En dan geldt ook meteen het reglement van het COA. Dus als je je aan bepaalde zaken niet houdt of je overtreedt zaken, strafbare feiten is politie, maar je overtreedt huishoudelijk reglement, dan kan het zo zijn dat je tijdelijk naar Hogeveen gaat of naar Schalkhaar bij Deventer, want je hebt je verder gewoon te gedragen. Dan hoor ik best veel over vanuit de buurt. Nou, dank. We spreken zoveel mogelijk met de buurt. En dat zal het nieuwe college en de verantwoordelijke wethouder ook zeker gaan doen. Wethouders. Dus daar ga ik ook van uit. Dat is het beheerplan. De heer Vergerfink vroeg daar ook naar. De verwachting is dat morgen, maar uiterlijk in het weekend, het beheerplan wordt vastgesteld. Dat moet ook, want het beheerplan moet natuurlijk er zijn op het moment dat dat de eerste vluchtelingen daar komen. Nou, er zijn kijk, de wijk De Maten bestaat niet. De Dreven, de Horsten, de Gaarden. Het is een redelijk labyrint. En er zijn ook nog verschillende meningen. Maar als er buurtinitiatieven zijn voor buurtpreventie, met financiële vragen over hesjes, zaklampen en et cetera, heb ik gezegd, dat gaan we vergoeden. Dus als er initiatieven uit de buurt komen omdat dat voor hun beter voelt, dan gaan we dat faciliteren. In het beheerplan staat natuurlijk ook, er zullen 3 schillen zijn, hè, dus eigenlijk 3 zones. Dat is het gebouw SEC zelf, de partners er direct omheen. Bijvoorbeeld de volleybalvereniging Alterno heeft gevraagd om bepaalde aanpassingen op het terrein gaan we financieel vergoeden. Dus dat hebben we ook eerder gezegd, als dat soort zaken er komen, dan kan in het kerngemeentelijk beleidsteam de besluiten worden genomen om ook tegemoet te komen aan de wensen van de buurt. Hoe dat precies gaat, weet ik niet. En dan krijgen we, er komen mensen...

0: van Flare Security die daar ook in zone 2 actief zijn. En zone 3 zijn eigenlijk de woningen. En het Matenpark, zeg ik in de richting van mevrouw Bihari. En in het Matenpark zijn al een aantal maatregelen afgesproken uit veilige plek voor meiden. Daar zijn bepaalde investeringen die onderweg zijn. Die proberen we nu natuurlijk te combineren. Dus alles wat wij kunnen doen, zullen we doen op het moment dat de eerste mensen, en dat zullen overwegend mannen zijn, want dat is het beeld wat u natuurlijk uit de Rapel ziet, dat zullen overwegend mannen zijn die daar komen. Maar het is niet zo dat van alle 240 het straks 240 mannen worden, want we hebben ook in de bestuursovereenkomst aangegeven dat wij heel graag het zowel regionaal als lokaal zien dat aan Apeldoorn of regio gekoppelde statushouders, dat die hier in principe dan ook gehuisvest wordt, zodat we direct kunnen beginnen met inburgering en de internationale schakelklas. Dan ten aanzien van de structurele situatie. In die structurele situatie nog een keer heel duidelijk. Als we daar starten, dan komt er een aanpak voor. Is deze locatie ook geschikt voor een structurele opvanglocatie, zoals ook in het coalitieakkoord staat. En dan loopt het hele proces van participatie met omwonenden, maar ook het hele vergunningentraject, zeg ik naar de heer Steenbeek, dat gaat allemaal dan lopen. Dus als de buurt zegt, daar moeten woningen komen, een beetje à la Hoogsoeren, dan denk ik dat het college daar ook voor open staat, want het is een immens gebouw. Daar zitten nog een paar gymzalen omheen die eigenlijk aan het einde van de houdbaarheidsdatum zijn. Alterno wil eigenlijk ook graag een alternatief. Dus het gebied op zichzelf, daar zal denk ik het college, maar daar ga ik niet over. Ik ben zeker niet daar allemaal portefeuillehouder van om misverstanden te voorkomen. Maar we hebben in Hoogsoeren daar enige ervaring mee opgedaan. En wat mij betreft zeg ik hier ook naar de omwonenden, dat hele traject moet nog beginnen. En daar moeten we samen raad, omgeving, partners die daar nu zitten en het college samen naar kijken. En ik hoop ook, tot slot, dat we wat dat betreft, ik spreek veel met omwonenden, dat ik ook een beroep op iedereen doe, dat we het hoofd wat dat betreft koel houden. Ik laat me ook niet alles aanpraten. Hè. Ik ben niet verantwoordelijk voor toekomstige misdrijven, dus daar wil ik ook een duidelijke streep trekken. Ik begrijp het wel, maar we proberen zo goed mogelijk met de mensen toch in de overleg te blijven. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zeer boze inwoners aan tafel en ook in huiskamers. Maar ik spreek mijn waardering uit. Ze zijn overvallen, dat is het karakter van de spoednoodopvang, voor de manier waarop ze communiceren met de gemeente. Wat dat betreft ben ik ook trots op onze inwoners.
1: Dank u wel voor deze beantwoording. Dan ronden we. Er is nog één vraag, mevrouw Bihari.
2: Ja, niet alles is beantwoord, voorzitter. Ik had nog een vraag over, klopt het dat ze naar buiten toe moeten als er conflict binnen is en dat ze dan buiten moeten gaan luchten? En hoe zit het met de lichtjesdemonstratie die morgen gepland staat? Ik vind dat dat gewoon door hoort te kunnen gaan.
1: Kunt u daar nog een reactie op geven, portefeuillehouder?
0: Ja, als het gaat om luchten, nou, het is geen gevangenis. De mensen hebben binnen een plek om te verblijven. Als men de huisregels overtreedt, heb ik net genoemd, dan word je in principe overgeplaatst. Er is geen luchtplaats, daar is mij niks van bekend. Mensen kunnen natuurlijk, het is geen gevangenis, dus die mogen vrij bewegen. Dus ik hoop daarmee de vraag te hebben beantwoord. En het tweede, in het kader van de WOM, niemand vraagt vanaf dag 1 iets aan om te demonstreren. Dus dat maakt het dat we continu inspelen op de actualiteit. Maar klip en klaar, als je tegen de spoednoodopvang bent, dan is de WOM beperkt en dan kun je demonstreren rond de Matenrotonde. Daarom geldt ook het veiligheidsrisicogebied, de noodverordening en het cameratoezicht. En er vraagt niemand een tocht aan. Alles gaat via social media. Het is nu ordentelijk en het blijft ordentelijk. Dus als men op andere plekken in Apeldoorn, buiten de rotonde, tegen de spoednoodopvang gaat demonstreren, gaan we dat beperken.
1: Dank u wel. Daarmee zijn alle vragen wel beantwoord. En dan ronden we agenda punt 3 af. Gaan we naar 4 en draag ik het voorzitterschap weer over aan de heer Heerts.

0: eerlijk bekennen, het digitale domein is onderwerp waarvan de mensen heel vaak denken van... ja, is dat nou echt wel een probleem? Moeten we het daar nu over hebben? Tot het moment dat een gemeente gehackt wordt en allerlei persoonsgegevens op de straat liggen... zoals we recentelijk hebben gezien bij Epe. Tot het moment dat bepaalde de privacy van mensen geschonden wordt. Op dat moment is het digitale domein ook natuurlijk een heel belangrijk domein. We vergeten soms wel eens dat 50% van de criminaliteit zich inmiddels in het digitale domein begeeft. En daarom ook deze vragen. Namelijk op 22 mei werd duidelijk dat de Verenigde Staten Microsoft heeft gedwongen... gegevens van Nederlandse ambtenaren te delen met de Amerikaanse overheid. Het was niet de eerste keer dat de Amerikaanse overheid Microsoft al eens tot gedwongen heeft. Eerder hebben ze bijvoorbeeld het Internationaal Hof van Justitie accounts laten afsluiten... omdat daar mensen waren die dingen deden die Amerika niet wel gevallig was. Dus dat blijkt dat iets over onze digitale veiligheid... en onze afhankelijkheid van bepaalde Amerikaanse dienstverleners... Er zijn inmiddels daar ontwikkelingen over en ook in januari heeft de portefeuillehouder ons daar goed over bijgepraat. Maar nu zijn er wat nieuwe ontwikkelingen en dat betekent dat we van de planvorming toch over moeten gaan naar bepaalde acties. Want de gegevens van onze medewerkers bij de gemeente, de gegevens van onze inwoners, ook de gegevens van onze raadsleden moeten veilig zijn. Daarom wil ik heel graag de portefeuillehouder uitnodigen om een vijftal vragen te beantwoorden... Ziet het college in de recente berichtgeving aanleiding om de risico's rondom afhankelijkheid van buitenlandse software en cloudleveranciers opnieuw te beoordelen? Of eenvoudiger gezegd, gaan we geld uitgeven aan AI-projecten met Microsoft, terwijl we denken van, is Microsoft wel zo'n leuke vriend om de zaken mee te doen? Is sinds januari binnen de VNG of ander verband een verdere concretisering ontstaan rondom digitale autonomie? Oftewel, dat je zelf voor je digitale spullen zorgt... Wordt bij de nieuwe en reeds lopende digitale projecten, zoals die AI-toepassingen en Microsoft-diensten, ook gekeken of de gemeente hierdoor verder afhankelijk wordt? Of moeten we juist kijken dat we juist minder afhankelijk worden van derden? Onderzoekt de gemeente, eventueel samen met de VNG of regionale partners, hoe we digitale systemen in de toekomst minder afhankelijk van buitenlandse leverancier gemaakt kunnen worden? En wanneer verwacht het college de gemeenteraad verder te informeren over de verdere uitwerking van de eerder genoemde e-visie 2026 en verder, waar digitale autonomie en digitale weerbaarheid een rol in heeft? Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Haak. Dan gaat wethouder Wenskowski gaat de vragen beantwoorden als ik mijn spaatje in hand
2: ja, en dat is balen, want we moeten even naar het nieuws van 8 uur. Dus dat antwoord moeten we weer even schuldig blijven. Mocht daar iets heel interessants uitkomen. Onze verslaggevers zitten gewoon in de zaal, dus dat gaat dan helemaal goed komen. We gaan dus even naar het nieuws, maar ik zou zeggen blijf luisteren, want we zijn zeker tot 10 uur bij je met In de Wandelgangen, het politieke programma van RTW Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, welkom terug. Je luistert nog steeds naar In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn. En het is donderdagavond 28 mei en dat betekent voor vanavond dat de nieuwe wethouders geïnstalleerd gaan worden. Die leggen zo meteen de eed of de gelofte af. Belofte of gelofte? Ik weet het niet meer. Belofte. Belofte. Maar er gaat nog veel meer gebeuren vanavond. Je hoort het al een beetje op de achtergrond. Je hoort burgemeester Ton Heerts. We gaan even meeluisteren. Er werd vanavond al druk gesproken over de noodopvang natuurlijk in Apeldoorn. Ik kijk nu, het huidige agendapunt is de omgevingsplan Ugchelseweg. Oh nee, we gaan alweer door. Het benoemen van de ledenadviescommissie VNOG. We gaan even meeluisteren met de burgemeester.
1: Een stemverklaring over wil. Of bij nader inzien zegt, nou daar heb ik ook wel trek in. Dat is niet het geval. Dan wensen we denk ik deze twee leden als lid en plaatsvervanger, mevrouw Haak en mevrouw Soersma, alle succes voor dit belangrijke werk van onze mooie veiligheidsregio. Unaniem, dank u wel en veel succes. En dan gaan we naar de heer Messerschmidt voor een toelichting bij agenda punt 7. De administratie van de digitale snelheid komt nu in beeld, want nu krijgen we de toelichting op het coalitieakkoord door de formateur, de heer Messerschmidt. De heer Messerschmidt zal een toelichting...

0: toelichting geven en dan krijgen we per fractie de gelegenheid om vragen te stellen. En we hebben in het presidium afgesproken dat we daar, als de vragen niet goed worden beantwoord door de heer Messerschmidt, dat er nog een korte verduidelijkingsvraag kan komen. Maar wij gaan er eigenlijk van uit dat u allemaal precies weet hoe dit zit. De heer Messerschmidt.
1: Dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk al wel een bewogen avond. Kijken hoe wij dat nog bewogener kunnen maken. Met trots bied ik u als formateur het coalitieakkoord van lokaal Apeldoorn, VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie met de titel Ruimte voor Mensen aan. Een akkoord dat tot stand is gekomen na vele uren van overleg, gesprekken en afwegingen. We hebben intensief met elkaar gesproken over de toekomst van Apeldoorn, stad en dorpen. Soms waren de gesprekken stevig, altijd inhoudelijk, maar er werd ook ongelooflijk veel gelachen. En dat heb ik op 1 april ook al met u gedeeld. Maar wat mij vooral persoonlijk is bijgebleven in de goede sfeer waarin de onderhandelingen hebben plaatsgevonden en de wijze waarop wij elkaar hebben leren kennen ook. En waardeer. En in die gesprekken heeft iedere partij verantwoordelijkheid willen nemen voor ons schitterende Apeldoorn. Er is niet alleen gekeken naar de eigen verkiezingsprogramma's, maar vooral wat goed is voor de inwoners van Apeldoorn. En daardoor is dit een akkoord geworden van alle partijen die zich kunnen herkennen en daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen nemen. En op meerdere momenten is er naar aanleiding ook van wat ik u gezegd heb op 1 april contact geweest met niet-formerende partijen buiten het stadhuis, maar ook hier in deze raad, om mee te nemen hoe u tegen bepaalde onderwerpen aankeek. En we hebben daar ook gebruik gemaakt van de verslagen van de Verkenner, waar meerdere partijen ook in aangegeven hebben welke onderwerpen zij heel erg belangrijk vonden. En die hebben we betrokken in onze beraadslagingen en onderhandelingen. En de coalitiepartijen spreken in het akkoord dan ook hun trots uit over Apeldoorn, stad en dorpen en haar inwoners. We zijn op weg naar minimaal 180.000 inwoners. Maar de 170.000 inwoners die wij op dit moment al tellen, ongeveer in Apeldoorn, hebben het relatief goed. Vinden het fijn om hier te wonen en vinden het fijn om hier te werken, te recreëren en gewoon hun leven te kunnen leiden. Maar na minimaal 180.000 inwoners staan wij ook voor grote keuzes. En de titel Ruimte voor Mensen is daarbij niet toevallig gekozen. Het akkoord gaat uiteindelijk niet alleen over woningen, wegen, economie of voorzieningen. Ja, die zijn belangrijk, zeker. Maar het gaat over mensen die wonen, werken, leven en recreëren in onze ongelooflijk mooie groene royale hoofdstad van de Veluwe. Over de vraag hoe wij als gemeente blijven waar mensen zich thuis voelen. Elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en een gemeenschap met elkaar willen vormen. En waar mensen de ruimte en vrijheid hebben om hun eigen beslissingen te nemen en vooral zichzelf te kunnen zijn en te blijven. Vertrouwen in onze inwoners staat daarbij voorop. Het akkoord kiest nadrukkelijk voor ruimte voor initiatieven uit buurten en dorpen en voor het versterken van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd wordt onderkend dat niet iedereen altijd op eigen kracht verder kan. Juist dan moeten wij als gemeente een betrouwbare partner en een stevig vangnet willen zijn. Dichtbij, toegankelijk en vooral menselijk. Voorzitter, met dit akkoord wordt niet alleen vooruitgekeken naar de komende 4 jaar, maar ook naar de ontwikkelingen van Apeldoorn richting 2040 en zelfs richting 2050. De coalitiepartijen kiezen ervoor om de grote maatschappelijke opgaven volvarend aan te pakken en reeds ingezette lijnen stevig door te zetten. Dat zien we terug in de woningbouwambities, waarbij verstedelijking samengaat met aandacht voor groen en leefbaarheid in onze stad, in onze mooie dorpen en de ontwikkeling van het nieuwe dorp Beekbergse Broek aan de Zuidrand. Dat zien we ook in het sociaal domein, waar wordt gewerkt aan een toekomstbekende zorg met preventie voor degenen die dat nodig hebben en hulp voor degenen die niet zonder preventie en andere zaken kunnen. Maar ook de hervorming van de jeugdzorg, met het bouwstenenrapport van uw raad als belangrijk vertrekpunt. En het geldt tevens voor de energietransitie, waar keuzes nodig zijn.

0: nodig zijn om ondanks alle uitdagingen zoals netcongestie stappen vooruit te blijven zetten. Er zijn zorgen geuit over de ambities en de uitvoerbaarheid van de opgaven die voor ons liggen. De maatschappelijke opgaven en de keuze die wij kunnen maken. Onder andere door de ondernemersraad, de gemeentesecretaris en in de brief van raadsleden Kloosterman en Berk zijn vraagtekens gezet over realisatiekracht, uitvoeringsmogelijkheden en prioriteiten en hoe daarmee om te gaan. En ik vind het belangrijk om te benadrukken dat hiervoor aan de onderhandelingstafel serieus aandacht is geweest. We zijn tot de conclusie gekomen, en dat wisten we eigenlijk al lang, dat de organisatie zeer vakkundig is waar we elke dag weer opnieuw mee mogen werken. En met een resultaatgerichte en flexibele uitvoering we vele werkzaamheden aankunnen. Een heldere samenwerking tussen project en lijnorganisatie is wat ons betreft daarbij essentieel. En dit helpt bij het realiseren van ambities, maar vraagt tegelijkertijd om het stellen van prioriteiten. Daarvan is het nieuw te vormen college zich terdege bewust. Coalitiepartijen hebben ook naar zichzelf gekeken. Ten slotte is ook een voorbeeldfunctie noodzakelijk als je wilt dat dingen veranderen. En het heeft geleid tot de keuze voor minder versnippering in portefeuilles en een college van 6 in plaats van 7 wethouders. En daarnaast ben ik zelf persoonlijk positief over het gegeven dat het beoogd college een evenwichtige verdeling krijgt van mannen en vrouwen. Volgens mij de eerste keer in Apeldoorn. Een belangrijk uitgangspunt in het akkoord is dat we blijven investeren in de toekomst van Apeldoorn. Zonder de financiële verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Geld is voor ons geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke resultaten te bereiken. Dat vraagt soms van investeringen waarvan de opbrengsten pas later zichtbaar worden. Maar tegelijkertijd is het noodzakelijk om in het hier en nu grip op de financiën te houden en sturen op een duurzame begroting. Bij dit akkoord treft u geen financiële paragraaf aan. Dit omdat het akkoord verschijnt op het moment dat de voor de begroting altijd belangrijke meicirculaire van het Rijk nog niet is verschenen. Gezien de enorme impact normaal gesproken hiervan, kiezen we ervoor om in een zogenoemde zomerbrief met een bijbehorend financieel perspectief 2.0, waarin de meicirculaire van het Rijk wel is verwerkt, en een bijbehorende toelichting en een van de komende raadsvergaderingen graag met u te bespreken. Als formateur heb ik de afgelopen periode veel vertrouwen gezien. Vertrouwen tussen partijen die elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke ambitie voor Apeldoorn. En die elkaar de ruimte hebben gegeven om gezamenlijk tot dit akkoord te komen. Ondanks de toch andere kijk op de maatschappij. Dat vertrouwen vormt de goede basis wat mij betreft voor de toekomst. Met het aanbieden van dit akkoord en de vorming van de coalitie voor lokale Apeldoorn, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en een voordracht voor de beoogde wethouders beschouw ik de opdracht die ik van u kreeg als formateur als voltooid. Ik wil dan ook als laatste mijn dank uitspreken voor de deelnemers aan het overleg. Ambtenaren die de presentaties hebben gedaan en ons op weg geholpen hebben met vragen die beantwoord zijn. En het overdrachtsdossier wat van tevoren is samengesteld. Voor de steun van de burgemeester die ondanks de moeilijke omstandigheden wat we eerder hebben gehoord in deze vergadering er toch was om eventueel met raad en daad bij te staan. En de gemeentesecretaris en de griffier. Maar vooral ben ik blij met de ondersteuners van het zogenoemde bureau van de formateur. Dan denkt u, nou dat is heel wat, dat is niet zo. Dat waren twee keihard werkende ambtenaren, en ik ben niet gewend om namen te noemen, maar bij deze wel, Herman Luitjes en Nienke Stavast, die het gehele informatie- en formatieproces keihard hebben gewerkt en de ondersteuning hebben gedaan. Ik wens het nieuwe college, waarvan ik uiteraard hoop dat ik daar ook nog wethouder van mag zijn, veel succes bij de uitvoering van dit akkoord. Ik spreek de hoop uit dat college, raad, ambtelijke organisatie, maar vooral ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners elkaar de komende jaren weten te vinden in de gezamenlijke opgave om verder te bouwen aan ons prachtige Apeldoorn, stad, dorpen en het te doen voor onze inwoners. Een Apeldoorn waar ruimte is voor mensen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel, heer Messerschmidt. En dan als formateur, dan gaan we eens even kijken wie er vragen wil stellen. Ja, mevrouw de Boer.

0: stad gehoord is. En daar zijn we heel blij mee. Maar we staan ook klaar om mee te denken en de coalitie te helpen waar we kunnen. We zijn een kritische partner. En we zullen ons het niet nalaten om onze stem te laten horen wanneer dat nodig is. Nou, positieve dingen die we zien, wonen als topprioriteit. De 30 kilometer zone zelfs op de... De 30 kilometer zone zelfs op de... ontmoetingsplekken die versterkt worden. En ruimte voor de initiatieven van de inwoners. Maar we hebben ook een paar kritische vragen. Want zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, dat lezen we flink terug. En dat klinkt mooi, maar dat kan alleen werken als iedereen gelijke kansen heeft. En ook in Apeldoorn zijn er grote verschillen in inkomen, opleiding en, enzovoorts. Toegang tot netwerken bijvoorbeeld. Dus we hebben ook gehoord en gelezen dat er lef is onder de partijen om de sociale voorzieningen aan te pakken. Maar hoe ziet dat eruit als je de maatschappelijke functies wil versterken, de sociale basis wil versterken en tegelijkertijd sociale voorzieningen wil aanpakken? Dat is een vraag. Een andere belangrijke is inclusie. Als je daarop zoekt, in het akkoord staat het 1 keer genoemd. Onder de wethouder. En verder wordt er niks over gezegd. Maar wat ons betreft is inclusie echt geen leuk extraatje voor leuk erbij, maar een basisrecht en een basis voor een sterke samenleving. Dus hoe ziet het college om te zorgen dat iedereen meedoet? LHBTQI-gemeenschap, waar krijgen die een plek? Of het VN-verdrag handicap, is dat meegenomen? Nou, dat zijn een paar eerste vragen. We gaan op een later moment nog wat dieper op in. Maar dit zijn wel een paar belangrijke punten naast de positieve zaken. En ik wil dan wel afsluiten met nogmaals te benadrukken dat we een constructieve partij zijn en uitkijken naar de komende weken en maanden. En straks als felicitatie geven we een gelukspoppetje voor aan jullie sleutelhanger om altijd even terug te kijken naar het moment dat we gestart zijn. En een symbool van succes en voor ons ook hoop en positieve energie.
1: Dus het eerste cadeautje is aangekondigd. Dus een soort vriendelijke waarschuwingstrofee, zou ik maar zeggen. Wie verder? Meneer Maassen, gaat uw gang van bij Apeldoorn.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat had ook natuurlijk bij de oppositie van groot naar klein kunnen gaan. En dan komt de SGP voor. Die wil ik ook best voorlaten, want die hebben een paar stemmen meer. Hetzelfde aantal zei. Nee, ik ga gewoon beginnen. Oh. Goed, in ieder geval... wat het motto van dit college betreft, daar zijn we blij mee. Het vorige college, waar de heer Messerschmidt ook een belangrijk onderdeel van was, kwam niet veel verder dan een soort Feyenoord-slogan, van hand uit de mouwen, geen woorden maar daden, dat soort dingen. En nu zit er ook werkelijk een visie achter en dat is wel een duidelijk verschil. Dus het is geen Feyenoord-slogan, ik zou ook niet meteen naar mijn clubje AZ willen toe redeneren, maar toch, het is in ieder geval, heeft het meer diepgang. Het is ook duidelijk dat er invloed is van partijen die in het vorige college niet vertegenwoordigd waren. En met die invloed zijn we ook blij. En laat ik er niet omheen draaien. De punten die voor ons, zoals ik dat dan maar noem, in CDA-termen aangelegen punten zijn. Ja, dat hebben we al geleerd in de loop van de eeuwen. Aangelegen punten zijn, die komen bijna allemaal terug in het collegeakkoord. Dus ik kan heel kritisch gaan. Ik heb al een paar punten zo dadelijk, want ik ben echt wel gaan speuren. Maar als ik kijk wat u... Nou, laten we beginnen met het wethouders. 50% mannen, 50% vrouwen. Perfect. We zijn af van ik wou zeggen manosferisch, dat is een negatief woord, maar in ieder geval van een mannenclub. Dus dat is een enorme verbetering. En ik weet zeker dat de voorzitter van het college van BNW daar ook van kan genieten. Er komt ook wat gevoel in het geheel. Dat is... Dat is één. Laat ik dan toch even ik ga niet al te lang daarover praten, maar ik noem een aantal voor ons belangrijke speerpunten. En dan gaat het in de eerste plaats om wonen. En als ik zie wat u daarvan oppakt, als u ziet wat wij de afgelopen 4 jaar mede met anderen natuurlijk, maar wat wij vanuit Wij Apeldoorn op de agenda hebben gezet, dus bijzondere woonvormen, dus CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap, dat in verschillende dorpen nu tot initiatieven leidt, knarrenhofjes, starters...

0: woonruimte voor ouderen die, willen, die kleiner willen wonen of gelijkvloers willen wonen. Ik zie dat gewoon heel ambitieus en inderdaad terug in dit akkoord. Het sportaccommodatiebeleid, u zult snappen dat het ons zeer aan het hart gaat dat er nu gewoon concreet gezegd wordt, na 4 jaar stilstand moet er binnen 1 jaar moet er gewoon beleid zijn. De verenigingen wachten erop. De voorzitter noemde straks Alterno als voorbeeld van een club die in een miserabele accommodatie zit. Veel voetbalverenigingen zitten ook in slechte accommodaties waar ze ook geen geld voor hebben om het op te knappen. Dus die sportaccommodaties die moeten prioriteit hebben. En ik ga ervan uit dat dat onder sport valt, want er staat het woordje top bij, de heer Wenskowski. Maar de heer Wenskowski is ook iemand die afdaalt naar gewone verenigingssport, toch? Dat is een van de vragen die ik had. Het is niet alleen top, haakjes sluiten sport, maar het is ook wel degelijk.
1: Ja, voorzitter, laat ik die meteen maar beantwoorden. Dus tussen haakjes betekent dat hij en topsport en zeker ook breedte sport.
0: Dan had ik het niet goed begrepen. Ja, dank u. Maar dat is in ieder geval een geruststelling. Even kijken, wonen had ik het. Ja, financiën komen er terug, dat nu niet. Maar we maken ons zorgen over de zorgen die blijkbaar ook vanuit de ambtelijke organisatie zijn genoemd. Over de ambities in relatie tot het weerstandsvermogen, de weerstandsratio. Die komen in juli op terug, nu dus niet. De winkelsluitingstijdenwet. Daar heb ik wel een vraag over. Wij hebben al meerdere malen aangedrongen, ook in moties, om daar wat liberaler in te zijn. En niet een beetje liberaler, maar om het gewoon over te laten aan de winkeliers zelf. En dan lees ik in het akkoord terug dat we daar nu stappen gaan zetten. Dat we dat wat gaan liberaliseren. En dan staat er iets tussen over MKB-ondernemers moeten we daarin meenemen. En mensen die gelovig zijn. Maar wat ik daarin mis is de strijd die veel MKB'ers en ook veel ondernemers voeren tegen de manier waarop mensen vandaag de dag hun boodschappen doen. Als ik bij mij in de straat kijk, dan stikt het van de picknick en Albert Heijn wagentjes, maar ook van bezorgdiensten. De hele dag door gaat dat met bezorgdiensten. Dat is de concurrentie van deze bedrijven. En dan kun je het niet permitteren om, zoals met Pinksteren, iedereen te dwingen om anderhalve dag bijna 40 uur dicht te zitten. Dus ik ben blij met uw opmerking, maar ik vraag me wel af, wat bedoelt u nou weer met die zin die erachter staat, van die maar, weet je? We gaan het anders doen, dus blij. Er komt een stukje liberalisering, we gaan mee in met Zutphen en Deventer en dan worden we ook echt de stad. Dat willen we ook allemaal graag. Dus hoe gaat u dat dan vormgeven? Ik kijk even verder wat ik... Nee, dat sla ik over. Het Hertzbergpand. Ja, daar zegt u ook een aantal dingen over. Maar ik ga er toch vanuit dat binnen een jaar, hè, in het najaar komen, worden daar beslissingen over, dat er toch echt een schop in de grond gaat. En dat we ook langzamerhand af zijn van het idee dat we daar voor weet ik hoeveel miljoenen de woonwagens gaan verbouwen en vertimmeren. En dat we daar gewoon een nieuwe uitdaging als gemeente aangaan met de partijen die u ook in het collegeakkoord heeft genoemd. Voorzitter, tot slot de portefeuilleverdeling. Blij met het feit dat we naar 6 wethouders zijn gegaan, dat zal u duidelijk zijn. We waren wel enigszins verrast dat de portefeuille asiel en opvang van portefeuillehouder verschuift naar mevrouw Kuiper in dit geval. Maar daar hebben we natuurlijk helemaal geen oordeel over verder. Maar we zijn wel erg gewend geraakt aan die raadsbrief. En we hoorden vanmiddag dat dat dan zou kunnen stoppen. Maar we willen graag de communicatie daarover op gang blijven houden. Want niets is beter dan communicatie en feiten op tafel, wat ik u net ook al zei. Verder, de portefeuille volkshuisvesting. Ja, die komt dan ook bij mevrouw Kuiper. Ik kan er niks aan doen, ik daar extra aandacht voor moet vragen. Maar er staat er verderop, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, de heer Messerschmidt. Vastgoed en grond, de heer Messerschmidt. Ik weet niet, ik ben even kwijt hoe u die verdeling onderling gaat maken. Wie is nou waarvoor aan de lat? Want in de verkiezingstijd zagen we overal, bij iedere bouwplaats, zagen we grote affiches van de heer Messerschmidt. Komen dan over 4 jaar daar de affiches van de heer Messerschmidt en mevrouw Kuiper te hangen? Of is het een zaak van... Alleen, het is me even niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie we straks gaan aanspreken. Toerisme en recreatie, heer Van der Zanden, heb ik hier staan. Ik weet niet waarom ik daar nou wat over zou willen zeggen. Nee, ik vind het echt prachtig dat je... Mag ik 1 keer je zeggen, dat zal ik de rest van de 4 jaar niet meer doen, dat je die stap gaat maken. Maar dat zal duidelijk zijn. Sport, heb ik het al over gezegd. Dit zijn de belangrijkste opmerkingen. De rest komt bij financiën.
1: Ja, en wie waarover gaat uiteindelijk is het altijd het college. Hè? Dus dat is de verzamelnaam. Heer Kloosterman.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. De SGP-fractie wil ook beginnen met de complimenten te maken dat er een plan, een akkoord ligt. En we hopen natuurlijk dat Apeldoorn daar verder mee geholpen wordt. Dat is een felicitatie waard. Dat zullen we straks ook doen als er een nieuw college daadwerkelijk zit. En we voegen daar felicitaties en Gods zegen bij. Wij hebben in het coalitieakkoord, voor zover we dat al diepgaand hebben kunnen bestuderen, het was een kort dag en we komen er nog over te spreken, heel veel gezien wat doorgetrokken wordt

0: en wat een compliment verdient. Ik wil een paar dingen noemen. De jeugdzorg, veiligheid, heel veel uitgangspunten voor financiën spreken ons erg aan. Daar zijn we blij mee. En we denken dat dat ook goed voor Apeldoorn is. Voor nu een paar vragen in het verlengde van deze positieve woorden. Tenminste, zo zijn ze bedoeld. Ja, voor ons springt de zinsnede, want het is één zin over de zondagsrust, er ook uit. Wat betekent respect voor degenen die hier anders in staan? Even mijn samenvatting van die zin. En hoe gaan we met eerder gemaakte afspraken om, zeg ik naar de heer Messerschmidt. Ook met het oog op de afgelopen 4 jaar. Een tweede vraag gaat over de prioriteitsgebieden. Ze staan erin, maar het lijkt ook alsof ze verbreed worden. Dus dat er een bredere scope komt dan de 3 gebieden. Klopt dat of moet ik het anders lezen? Moet mijn fractie dat anders lezen? Want iedereen wil graag veel bouwen, maar of een hele brede scope daar dan bij helpt, dat zit achter mijn vraag. Dat is de vraag of dat dienstig is. Daar gaan we nu het debat niet over aan, maar ik zou die verheldering graag willen, nadere toelichting daarop. Een wat fundamentelere vraag voor de SGP is, het woord normen en waarden staat niet in dit coalitieakkoord. We snappen ook best dat het moeilijk is om met meerdere partijen daar eenduidige dingen over te zeggen, maar het belang van normen en waarden en het gesprek daarover is voor de SGP-fractie van groot belang, ook juist in een tijd van polarisatie. Welk fundament heeft de coalitie, misschien dan met andere woorden, dan gekozen? Kunt u daar een duiding aan geven als het gaat om hoe moeten wij samenleven? Een detail, zo lijkt het misschien te zijn, maar het woord wolf staat er niet in. Over veiligheid staan veel goede dingen. Ik zou wel willen weten van u of er over gesproken is en of we een consistente lijn kunnen verwachten of dat er toch iets uit een hoge hoed komt wat een andere richting inslaat. Wij lezen over herijking armoedebeleid. De SGP-fractie is de SGP-fractie is benieuwd naar de verdere uitwerking ervan, maar we vroegen ons daarbij wel af, wordt het bestaande beleid eerst goed geëvalueerd voordat we nieuwe plannen gaan maken en inzetten? En worden we daar ook in meegenomen als raad? Kunnen we daar het goede gesprek over voeren? Want nieuwe plannen bedenken is één, maar weten wat heeft gewerkt en wat niet heeft gewerkt, dat is niet alleen bij dit onderwerp, hè, maar ook bij dit onderwerp wat ons betreft erg belangrijk. En ook om geen jojo-beleid naar inwoners te krijgen. Hoe ziet u dat? Tot slot, we lezen bij de cultuursector dat er een pop-infrastructuur moet komen. Ongeveer 850 bezoekers moeten erin kunnen. We kijken hiervoor naar bestaande locaties. Maar wat als dat dan niet in die bestaande locaties lukt? Is er een ambitie, een voornemen om dan toch te gaan bouwen? Want de cultuursector en groot vastgoed, de kosten die het met zich meebrengt, ja, daar hebben we een track record in Apeldoorn, waar de SGP meer dan een diepe rimpel in het voorhoofd over heeft. Die diepe rimpel, en daar rond ik mee af, voorzitter, hebben we ook over de 30-kilometer zone, maar daar komen we later over te spreken, als het gaat om de ring. Tot zover een aantal vragen.
1: Ja, mevrouw Bihari zag ik eerst, dacht ik.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan natuurlijk een andere keer nog breder over praten, maar we hadden wel een aantal vragen in eerste reactie. Wij vinden de titel helemaal niks, maar het zal u ook niet verbazen. Wij zijn links, u bent wat meer centrum-liberaal. En wij zien ook vooral midden en liberaal hier terug. En er zijn 2 partijen, dat zijn de CDA en ChristenUnie, die echt 4 jaar lang constant maar weer gezegd hebben, het is niet voldoende wat we doen op armoedebestrijding, en constant negatief zijn geweest. Maar wij hadden er gewoon miljoenen in vrijgemaakt toen wij in de coalitie zaten. Hier zie je helemaal niks. Je ziet een herijking. Wat betekent dat? Gaan we weer terug naar 110? Gaan we terug naar 120? Er worden absoluut geen keuzes gemaakt. Ik vind het ook echt heel slecht. Want wees gewoon eerlijk dan naar de inwoners toe. Hè? Want waarschijnlijk bent u er gewoon niet uitgekomen. Hè? Want ik weet ook met welke partij u aan de onderhandelingstafel heeft gezeten. Wees eerlijk, wees duidelijk, zeker naar de mensen die in de armoede leven. Inclusie, nou ja, dan kijk ik even naar D66. Ik had echt gehoopt dat u wat meer macht heeft gehad aan de tafel. Ik zie niks terug over Kitty Coty, Anton de Kom, niks over dat soort zaken. En ook u heeft 4 jaar lang daar kritisch op geweest op wat er wel gedaan werd. En dat was meer als wat hier nu staat. Ik mis groen. Ik mis dieren. Hoezo ruimte voor mensen? We hebben ook dieren. We hebben ook heel veel groen. Hoezo gaan we in 1 keer niet meer de groene stad heten? Hoe gaan we dan heten? De liberale stad. Neoliberale stad. Wat wordt het voor mateur? En dan nog een andere vraag. Werk en inkomen. Waar is dat onderverdeeld? Je krijgt een herijking met de arbeidsmarktregio, waar economie een onderdeel van moet zijn. Ik zie weer een knip. Ik zie

0: economie wel verdeeld staan. Ik zie werk en inkomen niet staan. Betekent dat dat onder bestaanszekerheid komt te staan? Hoe serieus wordt dan door deze formatie de herijking van onze arbeidsmarktregio genomen? Want als u zegt we willen inzetten op werken, had u minimaal werk en inkomen portefeuille moeten zorgen. Eén vraag nog. Alle partijen die nu hiermee komen hebben zelf gestemd voor een NPB met 5 wethouders. Er waren maar 2 partijen die tegen die NPB hebben gestemd. Waren Partij voor de Dieren en BVA. Hoe kunt u dan met 6 wethouders komen? En diversiteit vind ik geweldig hoor. Maar diversiteit gaat over meer als alleen maar seksen. Het gaat ook over partijkleur en die zie ik hier totaal niet terug. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank. Dank raadslid Bihari. Naar de Partij voor de Dieren.
2: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een coalitieakkoord waar 5 partijen ongetwijfeld heel trots op zijn. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het een akkoord van alles tegelijk willen en toont het een groot gebrek aan reflecterend vermogen. Wat ons betreft had er beter een andere titel boven het akkoord kunnen staan. Het was een mooie inkopper om ervan te maken, ruimte voor dieren. Maar die voorzet kop ik niet in. Nee, een passende titel is: als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Wat is er anders aan dit coalitieakkoord dan alle voorgaande? De mens centraal, de woningbouw centraal, kortom, de korte termijn centraal. Waar het dit coalitieakkoord aan ontbreekt, is een visie op de lange termijn. Hoe om te gaan met de belangrijkste crisis die ons bedreigt? De klimaatcrisis. Wat heb je aan vergroening als verkoeling, als je maar CO2 de lucht in blijft stoten? Wat heb je aan een huis in het Beekbergse Broek, als het water je met enige regelmaat tot aan de knieën staat? Wat heb je aan landbouwgrond voor de vee-industrie, als je daardoor geen ruimte hebt om je eigen inwoners te voeden? De klimaatcrisis is een ernstige bedreiging voor onze voedselvoorziening. Door schaarste is voedsel voor steeds meer mensen niet meer te betalen. Bovendien zorgt de klimaatcrisis ook op een andere manier voor een tweedeling in de maatschappij. Zij die het geld hebben om op de beste plekken te wonen en zich met airco's wapenen tegen weersextremen. Zij tegenover de mensen die letterlijk in het afvoerputje van hoosbuien wonen en het nakijken hebben. Om de klimaatcrisis aan te pakken moet je ruimte voor dieren geven. Wij moeten nu ophouden met die verderfelijke vee-industrie die verantwoordelijk is voor 17% van de CO2-uitstoot. Diezelfde vee-industrie maakt dat Nederland op slot zit vanwege de depositie van stikstof. En deze stikstof is een grote bedreiging voor onze biodiversiteit. Als wij geven om een stabiele voedselvoorziening voor nu en in de toekomst, moeten wij onze leefomgeving geschikt maken voor insecten. Geen bijen immers. Geen voedsel. Dus dieren verdienen alleen al in het licht van klimaatverandering een grotere rol in het coalitieakkoord dan slechts een vermelding op pagina 26 als een sidekick in een gezonde omgeving. En dan heeft de Partij voor de Dieren het nog niet eens over de bedreiging van dicht op elkaar gepakte dieren voor de volksgezondheid. Het is wachten op een nieuw virus. Nou hoor ik de leden van de coalitie denken, maar wij investeren juist in de energietransitie en werken circulair. Maar zolang de coalitie de mens centraal zet en deze mens verslaafd laat zijn om meer, meer, meer te consumeren, dan is het dweilen met de kraan open. Recyclen is goed, maar alles wat niet gekocht wordt, hoeft niet gerecycled te worden. De energietransitie is goed, maar alle energie die niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Daarom is er een overheid nodig die haar inwoners durft uit te spreken dat niet alleen minder consumeren de weg naar een toekomstbestendig Apeldoorn is, maar ook meer ruimte voor dieren. Kortom, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Een biodiversiteitscrisis, een voedselcrisis, een maatschappelijke crisis. Dit zijn gevolgen van de klimaatcrisis. Dit zijn de gevolgen van de klimaatcrisis die deze coalitie niet durft aan te pakken. Goed besturen is immers verder dan 4 jaar vooruitzien. Ik heb ook nog een aantal vragen. Ik zal er 3 van uitpikken. Ik vraag me namelijk af, in de campagne is door de heer Messerschmidt vaak gesproken over biobased bouwen. Waar is dat gebleven in het coalitieakkoord?

0: De Partij voor de Dieren is ten tweede best blij dat er gesproken wordt over deelmobiliteit. Maar er wordt vooral gesproken over mensen in de binnenstad. Die zijn zometeen aangewezen op deelmobiliteit. Maar neemt de coalitie ook de regie in handen wat betreft de deelmobiliteit om een dekkend netwerk in heel Apeldoorn tot stand te brengen? Of wordt dit overgelaten aan marktpartijen? De derde vraag voor nu en de rest komt in jullie wel. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven van inwoners en ondernemers voor de opwek en opslag van energie. Kan er in het akkoord worden opgenomen dat er voor de opwek van energie waarbij de vee-industrie in stand gehouden wordt geen plaats is? En dan heb ik het dus over mestvergisters. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Sonderland. En ook de opmaat richting jullie vast aangekondigd. Dan gaan we naar de heer Huygens.
2: Ja, voorzitter. En meneer Messerschmidt, na de verkiezingen zagen we hier een wat rommelig in onze beleving start van deze formatieperiode. En wat BVA betreft had dat wellicht wel een derde onafhankelijke informateur verdiend. En dan waren we misschien ook wel uitgekomen op die vijf wethouders waar BVA voor is. Want we hebben dualisme en door twee wethouders toe te kennen aan de grootste fractie in deze raad lijkt het net alsof we weer terug zijn in het monistisch stelsel. Maar goed, de heer Messerschmidt is van lokaal Apeldoorn en dan bevreemdt het ons wel dat woorden als burgerparticipatie, democratie, inspraak, dialoog niet voorkomen in dit stuk. En het woord burger komt één keer voor en dan in het kader van de inburgering. Maar goed, als we naar het stuk kijken, dan zien we dat het groene Apeldoorn wordt ingeruild voor het groeiende, verstedelijkende Apeldoorn. Dus daar zit dan misschien de blueprint in van lokaal Apeldoorn. Groei, groei, groei. Wat dat betreft had dit stuk beter kunnen heten stenen, stenen, stenen. Want als u het heeft over ruimte voor mensen, dan denkt u aan vierkante meters. Terwijl de BVA-fractie dan denkt aan burgerparticipatie. Maar goed, als ik inhoudelijk kijk, dan zie ik dat het domein van de zorg natuurlijk, dat was al zorgelijk. In de vorige periode hebben we daar een raadswerkgroep voor gehad. Dus het is logisch dat daar goed naar gekeken wordt en ingezet wordt op zelfredzaamheid. Aan de andere kant, even een signaal vanuit onze fractie, houdt wel oog voor de zwakkeren. 30 kilometer binnen en buiten op de ring. Dat vind ik ook een hele bijzondere voor partijen als lokaal Apeldoorn en de VVD in deze coalitie. Je zou bijna zeggen van de partij van mevrouw de Boer, die werd niet overgeslagen in deze coalitie, maar misschien dan toch. Laat ik positief zijn over kansrijk opgroeien. Wij vinden dat een hele hoopvolle, goede paragraaf. En wij zullen daar ook constructief absoluut in willen meedenken. En we begrijpen ook wel dat zo'n stuk eigenlijk een grove outline is van wat de komende periode ons allemaal te wachten staat. En dat zien we ook op het punt van het evenementenbeleid. Meer aandacht voor zaken die in het kader van de bevrijding bijvoorbeeld van belang zijn. Het bevrijdingsfestival, dan vindt u ons ook aan uw zijde. Onze fractie heeft daar ook een motie voor in voorbereiding. Een ander punt wat minder was voor ons is de warenmarkt weg van de markt. Daar schrokken we toch wel een beetje van. Wat ons betreft is dat het hart van Apeldoorn. En ja, wij hopen dat u dat enigszins kunt nuanceren. Dan rond ik af en dan gaat het over het financieel beleid. Ja, natuurlijk wilt u een prudent financieel beleid. Maar dan staat er ook in dit stuk, ja, afwijkingen kan. En we laten ons niet beperken door risicomijding. En als ik dan de toch bezorgde woorden van de accountant van de afgelopen paar jaren in mijn achterhoofd houd. En ik zit niet voor niks in de auditcommissie. Dan kunt u ervan op aanleveren dat onze fractie dat heel kritisch zal gaan volgen. Tot slot. Net zoals mevrouw Bihari overigens viel ons op dat er geen woord staat over het arbeidsmarktbeleid. Wat ons betreft echt een van de meest belangrijke onderwerpen voor de komende periode. Werkgevers kunnen geen mensen vinden. Daarin gefaciliteerd worden door de gemeente is heel erg belangrijk. Dus dat brengt mij tot de volgende vragen. Bent u bereid om alsnog meer aandacht te geven aan dat arbeidsmarktbeleid? En op welke manier gaat u daarop inzetten? Die verduidelijking over die warenmarkt weg van de markt, dat vraag ik u dan ook nog even concreet. Om dan helemaal af te sluiten, we zijn blij dat we...

0: In Apeldoorn geloof ik een nieuwe Sophie Hermans krijgen op klimaat. Maar omdat de VVD namelijk gezegd heeft in de campagne dat ze wil stoppen met dat verhaal rondom die warmtenetten, gaat Apeldoorn heel veel geld kosten, een miljard bijna. Dus dat, daar zullen we ook kritisch naar kijken. Maar misschien kunt u daar ook kort op ingaan van hoe u dat ziet. Want het lijkt wel alsof er in dit stuk staat dat u doorgaat met dat warmtenet. Terwijl eigenlijk ja, een van de grotere partijen in uw coalitie daar eigenlijk heel anders over denkt. Althans voor de verkiezingen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank. Anderen nog? Ja, de heer Kanselaar.
2: Ja, bedankt meneer de voorzitter. Ik heb eigenlijk een beetje een gemengd gevoel bij dit akkoord. Ik heb een beetje het idee dat het een illusieakkoord is. Want er staan een aantal zaken in waarvan ik denk, ja, daar wordt toch niet veel aan gedaan. Kijk, er staat hier bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers. We vinden het belangrijk om inwoners en betrokken partijen actief te betrekken bij het functioneren van opvanglocaties. Maar elke keer als er gevraagd wordt voor meer draagvlak, dan wordt er gewoon keihard tegengestemd. Dus ik heb het idee, ja, wat bedoelen jullie hier precies mee? En hoe gaan jullie die participatie dan uitvoeren? En ik heb nog een vraag. Er staat hier dat de coalitie wil doen aan stikstofreductie. Oké. Maar er wordt ook meer gebouwd. Dus hoe gaan jullie dat doen? Er wordt en meer gereduceerd aan stikstof, maar jullie willen ook gaan bouwen voor de inwoners. Hoe gaat dat precies? Want volgens mij is het reduceren van stikstof en het bouwen van woningen, dat gaat niet echt hand in hand samen. Dank u wel.
1: Dank. Mevrouw Donker.
3: Dank u, voorzitter. Mijn relaas zal niet zo lang duren. Ik was heel erg blij om te zien dat ruimte voor mensen een kreet is uit dit akkoord. Vooral ook omdat het moeten mensen zijn die recreëren. En mijn achterban die recreëert meer. Ze zijn gepensioneerd, hè, de meesten. Vervolgens lees ik op pagina 10 dat er sprake is van een knarrenhof. Maar al snel kwam de domper, want u schrijft over een knarrenhofje. En ik kan u dat echt ontraden, want ik heb u gezegd bij ons gesprek dat ik dan ook nog bereid ben om de naam te steunen. Messerschmidt Park. Maar Messerschmidt Parkje is niks en Messerschmidt Hofje ook niet. Dus ik zou toch in uw eigen belang adviseren om vooral 250 van die woningen te zetten en niet 4 of 5. Ik huiver ook bij de plannen voor de Hersberger vanwege de enorme financiële last waarmee dat gepaard gaat. Maar goed, we zullen kijken waar u mee komt in het najaar. Jeugdzorg 1 op 7. Ik hoorde dat de situatie alweer achteruit was gegaan. Ik hoop dat we daaruit kunnen komen. Dat 1 op 7 toch al heel snel 1 op 20 wordt. Huiselijk geweld. Dat miste ik ook. Het neemt toe in Nederland. We weten ook dat huiselijk geweld gepaard gaat met mensen die dakloos raken. En de opvang in Nederland die schiet vele malen tekort aan de behoeften. En dat heeft ook te maken met femicide en aanverwante culturele verschillen. Huiselijk geweld. Heb ik gehad. Vastgoed en diensten van de samenleving. Prachtig. We hebben behoefte aan inderdaad huisvesting van de fanfare of andere verenigingsactiviteiten die dreigden dakloos te worden. Ik vind het goed dat u dat tij gaat keren. Er zit wel heel weinig zorg in het akkoord. En wat ik helemaal mis is natuurlijk zorgfraude. Ik neem toch aan dat die activiteiten volle kracht door worden gezet. Zeker gezien de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn. Verder ben ik benieuwd hoe het gaat lopen. Waar wij positief kunnen bijdragen, zullen we dat niet nalaten. Maar als het gaat om Hersbergenpark, dan heb ik nu al buikpijn. Dank u wel.
1: Dank. Dan krijgen we een reactie van de heer Messerschmidt. En dan zitten natuurlijk nog de nodige signalen in richting de jullie beantwoording. Maar daarna wou ik zeg maar overgaan tot agenda punt 9. Maar nu eerst een reactie van u.
4: Ja, dank u voorzitter. Dank ook voor alle reacties en de kritische geluiden. En dat is al prima. Maar dank ook voor de verschillende steunbetuigingen, al was het maar voor delen van het akkoord. En de uitgestoken hand die onder andere door mevrouw de Boer is gegeven, die hebben we duidelijk gehoord. En hebben we vorige keer ook al aangegeven dat de coalitiepartijen duidelijk gezegd hebben dat daar waar er goede ideeën zijn, we daar echt op alle mogelijke manieren van openstaan. En ik ben blij dat sommige partijen dan ook al ik zou bijna geen feest willen zeggen, maar wel een stuk herkenning hebben in dit coalitieakkoord. Zelfredzaamheid en sociale voorzienigheid. Wij hebben als partijen op een gegeven moment gezegd, de overheid

is er altijd dichtbij, menselijk, met vertrouwen voor diegenen die het ook daadwerkelijk nodig hebben. Het is iets meer dan alleen maar een vangnet, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel hetgeen wat we willen. Daarnaast zijn er heel veel mensen die af en toe zeggen, wij hebben wat hulp nodig. Wij zoeken iets op en we willen naar die mensen luisteren en daarvoor ook dan zeg maar in de preventieve zin een aantal maatregelen ondernemen. Maar als u zegt zelfredzaamheid, dat is precies het streven waar deze coalitie voor wil staan. Wij willen mensen helpen als ze dat nodig hebben, vooral ook luisteren naar wat zij dan zelf vragen. Ook vragen, wat is je eigen netwerk? Hoe zit dat in elkaar? Waar ben je al lid van? Wie zou je eventueel kunnen helpen? En als het antwoord daarop negatief is, dan gaan wij als overheid ook daadwerkelijk helpen. Dan staan we daar ook voor en dan doen we dat ook om iemand juist weer zelfredzaam te laten zijn. Dat ten aanzien van dat stuk. Ja, inclusie. De coalitie heeft gezegd, inclusie dat is gewoon een basisrecht. Dat is waar wij voor staan. Ik zei niet voor niks next in mijn tekst dat iedereen mag zijn wie die is, op welke wijze dan ook en wanneer dan ook. En tegelijkertijd hebben wij gezegd dat dat komt met een bepaalde vrijheid. Die mag je van elkaar accepteren, die mag je ook met elkaar zeg maar aannemen. Maar vrijheid komt ook met bepaalde verantwoordelijkheden en is ook niet oneindig. Dus het woord, dat SEC het woord conclusie misschien daar één keer in staat en het woord inclusief een aantal keren, betekent absoluut niet dat deze coalitie niet staat voor die mensen die zich op welke wijze dan ook in vrijheid willen gedragen zoals ze dat willen. Dat is niet wat hier staat. Er staat hier heel duidelijk dat wij vrijheid, zelfbeschikking, maar ook zelfredzaamheid, dat we daarin zeg maar een stuk inclusie in terug herkennen. En niet zozeer als een woord wat je moet benadrukken, wat eerlijk gezegd ook wel weer leidt tot het benoemen van mensen in een bepaalde hoek. En iedereen is ons wat dat betreft even lief, zonder daar heel nadrukkelijk een bepaald label aan te willen hangen. Meneer Maassen. Geen woorden, maar daden. Nou, ik vond dat best een mooi motto, hoewel ik niet van voetbal hou, dat weet u. Maar ik denk dat deze coalitie ook met lef, durf en daadkracht ook gaat laten zien dat het geen woorden, maar daden worden. En dat tegelijkertijd hebben we wel nagedacht over ruimte voor mensen. En ruimte voor mensen, een van de anderen vroeg dat ook, is niet alleen maar ruimte voor mensen in de fysieke zin. Dat is een uitleg die wij er niet aan gegeven hebben. Ruimte voor mensen betekent ook ruimte om zelf als mens eventueel te groeien. Ontdekken van je talenten, ontdekken van je mogelijkheden. Maar inderdaad, ruimte voor mensen betekent ook dat we woningen moeten bouwen. Want mensen willen graag een dak boven hun hoofd. Ruimte voor mensen betekent ook dat je dat doet in een groene omgeving. Er is geen sprake van dat we dat niet benadrukken. Het is en blijft het DNA van Apeldoorn, de groene royale hoofdstad van de Veluwe. En wij bouwen, zeg maar, natuurlijk, omdat mensen graag in woningen willen worden en al lang op wachtlijsten staan. En daar gaan we gewoon mee door. En u weet heel goed door het doortrekken van de lijn dat wij bouwen, niet alleen door stenen te stapelen, maar juist om een omgeving te creëren met veel groen, met aandacht voor spelen, bewegen, ontmoeten, zodat mensen het ook als daadwerkelijk als een thuis ervaren. En ik loop een beetje door de vraag heen, voorzitter. Mevrouw Son van Partij voor de Dieren, die zei biobased bouwen, daar gaan we gewoon mee door. Maar het is voor ons zelf vanzelfsprekend dat we dat niet specifiek hoeven op te nemen in een akkoord. Dat deden we al, dat hebben we in gang gezet en daar gaan we ook mee door. De andere dingen, winkeltijdenwet. We hebben inderdaad afgesproken met elkaar dat we serieus gaan kijken hoe we aandacht kunnen geven aan, nou, ik zou wat dichterbij blijven. De Spar in Loenen, dat is bijna het lichtend voorbeeld, die mensen die dan naar Eerbeek gaan om daar naar de Jumbo te gaan. En we hebben met elkaar gemeend om daar kritisch naar te willen kijken. En tegelijkertijd, en dat heeft misschien ook wel te maken met hoe je naar de wereld wil kijken, erkennen wij ook dat er MKB'ers zijn die misschien zeggen, ja, maar dat is een dusdanige belasting voor mijn gezin, dat ik dat liever niet wil. Dat er mensen zijn die zeggen, ik wil op zondagochtend of op zaterdagmiddag of op vrijdagavond of ergens midden in de nacht, wil ik liever wat anders doen dan naar een winkel gaan. En dat is een afweging die wij met elkaar nog moeten maken. Dat zijn de bijzinnen die in dit akkoord staan. We gaan voor het verruimen van winkeltijden. Dat zal

0: waarschijnlijk niet 's nachts zijn, want dat is ook een beetje overdreven. Maar we willen best we horen duidelijk de behoefte die er is. Hè. Daar zijn we echt niet doof voor als beoogde coalitie. En tegelijkertijd willen we ook rekening houden met mensen die zeggen, ja, maar voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik doe liever wat anders op bepaalde dagen. Terwijl andere mensen zeggen, ja, ik heb op zaterdag werk of ik heb vrij of wat dan ook. We zien dat ook steeds meer diversificatie komt in wanneer mensen werken. Dus daarin willen we ook recht doen aan de maatschappij zoals die op dit moment ontstaat dan wel is. U maakt opmerkingen over de uitvoering. Nou, dat klopt, daar hebben we lang bij stilgestaan. En mocht het zo zijn dat door de prioritering van het college of door de begrenzing van geld, dan neem ik die allemaal maar samen, we met elkaar moeten kijken naar welke mogelijkheden er wel zijn, dan zijn er inderdaad knoppen om aan te draaien. Eén daarvan is prioritering, één daarvan is om te zeggen dat je misschien dingen wel op een andere manier doet doen. Als de begrenzing zit in het menskracht, kun je ook kijken of je daar mensen van buitenaf kunt betrekken zonder direct mensen als ZZP'er aan de gang te laten staan, maar wel bedrijven die misschien willen helpen. Bijvoorbeeld in ontwikkelland is dat heel te doen gebruikelijk. Dan denk ik dat we daar hele goede mogelijkheden kunnen doen. De asiel- en ook-brief, u doet gewoon een oproep. Kan die niet blijven bestaan? Zo vat ik hem maar op. En volgens mij, portefeuillehouder, dan net al aan gereageerd dat daar een gesprek over zou kunnen zijn. En als daar behoefte is in de raad, dan neem ik aan dat u dat via de geëigende kanalen ook als zodanig blijft ventileren. Hertzberg, de schop in de grond. U heeft goed gelezen dat wij eind van dit jaar met elkaar gaan praten over Hertzberger. En de onderzoeken lopen nu, de uitwerkingen lopen nu. En met u is de coalitie heel benieuwd naar de business case die daaronder zit. En welke mogelijkheden dat biedt of onmogelijkheden eventueel. Maar voorlopig staan wij daar met z'n allen heel erg positief in. Meneer Kloosterman van de SVP, volgens mij heb ik de zin over de openingstijden net voldoende toegelicht. Maar dan kijk ik ook even naar u of u dat vindt, ja of nee.
1: U hebt er inderdaad wat over gezegd. We gaan de voorstellen tegemoet zien. Maar ik voegde er nog wel een vraag aan toe waar u niet wat over heeft gezegd. En dat is, hoe gaat u om met afspraken uit de afgelopen 4 jaar?
0: Ja, de afspraken
1: rondom het zwembad, soort.
0: Ja, sorry. De afspraken van de afgelopen 4 jaar, die zijn gemaakt door de toenmalige coalitie. En u weet heel goed, net zoals ik dat heel goed weet, dat daar bepaalde afspraken waren binnen partijen die daar heel duidelijk afspraken over gemaakt hebben over de zondagsrust. Ik wil eerlijk gezegd niet vooruitlopen op de uitvoering hoe de openingstijden ten opzichte van winkels of sport of wat dan ook eruit komt te zien. Tezijnentijd krijgt u daar een raadsvoorstel over en dan kunt u dat eventueel in de afweging meenemen. Daar durf ik op dit moment niet op vooruit te lopen. De normen en waarden, daar wil ik wel wat over zeggen. Deze coalitie, zeg maar, wat ik net al zei over inclusie, is eigenlijk wel respect, vrijheid en samenleven. En samen een samenleving vormen met elkaar, voor elkaar. En vooral ook in vrijheid je eigen beslissingen daarin te kunnen nemen. Dat zijn de kernwoorden, zeg maar, die voor deze coalitie de normen en waarden vormen. Uit de gesprekken is dat op die manier gebleken. En dat ziet u, wat mij betreft, ook voldoende terug in het akkoord. En daarbij geven we dan heel duidelijk in alle breedste zin van het woord ruimte voor mensen. Ja, de wolf. Er staat niets over de wolf, nee. Dat is omdat wij misschien de wolf een wat ondergeschikt belang vonden om dat in een hoofdlijnenakkoord neer te zetten. Wat niet betekent dat de wolf ongelooflijk belangrijk kan zijn op het moment dat dat dier de kant op gaat die we niet willen. Ik zou toch ook de wolf willen motiveren om te zeggen op de Veluwe zijn of zat andere gemeentes waar het beter vertoef is voor een wolf althans dan hier in Apeldoorn. Maar dat moet u mij maar vergeven. Armoedebeleid. Als wij een andere richting willen geven aan het armoedebeleid, en dat vroeg me mevrouw Bihari ook, daar komen we uiteraard bij uw raad op terug. Hoe dat er precies uit komt te zien, wanneer dat is. En uiteraard zullen we rekening houden met de termijnen die daarvoor moeten gelden om mensen daar eventueel op te laten inspelen. Want we gaan dat niet overnacht natuurlijk veranderen, mocht er al überhaupt dat veranderen. Laatste vraag van meneer Kloosterman, voorzitter, was poplocatie 850. Hey, de politiek dacht ik niet dat we als dan discussies deden. In de huidige coalitieakkoord staat dat binnen bestaande bebouwing mogelijkheden zouden kunnen zijn naar

0: om te groeien naar een poppodium van 850. Wij hebben natuurlijk Gigant al met een aantal van 500. Dat is een uitdrukkelijke wens ook als je kijkt naar Apeldoorn 2040, 2050... en dat wij toch ook de stad willen zijn voor de 18 tot 35-jarigen. Dan is een poppodium een middel, maar misschien moet je het eerder een dancepodium noemen, want pop is tegenwoordig niet alleen maar voor 18 tot 35-jarigen. Maar voor de langere termijn acht deze coalitie dat wel noodzakelijk. Niet in stenen van nieuwbouw, zeker niet in deze periode, maar eerst kijken of we dat in bestaande bebouwingen kunnen oplossen. Mevrouw Bihari, voorzitter, armoedebeleid heb ik volgens mij net al wat over gezet, net als over groen en royaal. U maakte een heleboel statements. Arbeidsmarktregio, dat hebben wij, en dan moet ik even goed kijken voordat ik meteen al met ruzie begin, dat zou ik toch echt niet willen. Arbeidsmarktregio hebben wij onder bestaanszekerheid gezet. En omdat wij in het akkoord ook duidelijk aangeven dat het hebben van een baan of de hebben van de mogelijkheid om bij te dragen aan de maatschappij dusdanig belangrijk is dat uiteraard de omvorming van de arbeidsmarktregio daar kansen biedt juist om de bestaanszekerheid van mensen verder te versterken dan wel optimaal te benutten. Partij voor de Dieren, even kijken, biobased bouw, had ik gezegd. Deelmobiliteit in combinatie met, wordt op dit moment opgepakt met marktpartijen. Er is niet op dit moment zet ik er nadrukkelijk bij om in het hoofdlijn een akkoord op te nemen. Om deelmobiliteit uit te rollen over de hele gemeente heen. En zeker niet om dat als gemeente, dat begreep ik een beetje uit uw woorden, om dat als gemeente zelf te doen. Dat is niet zo. Opwek over mestvergisters, daarover vraagt u mij. Dit is een technische vraag. In mijn geheugen zit dat we dat volgens mij zouden kunnen vergunnen nog op één plek, omdat daar nog ruimte voor is. Niet omdat we dat zouden willen, maar omdat daar technisch ruimte voor is. En volgens mij hebben we daar wat beperkingen aangesteld. Maar hou me de goede dat ik daar technisch in schriftelijke zin eventueel nog op terugkom in een later stadium. Als het gaat in de totaliteit van natuurherstel, klimaatverandering, hebben we gezegd dat we absoluut mee willen doen met de aanpak Veluwe. Het totaal van de gemeentes die in en rondom de Veluwe liggen, om ervoor te zorgen dat de basis namelijk voor klimaatherstel, dat het natuurherstel is en ook reducering van stikstof. En dan geef ik meteen antwoord aan de heer Kanselaar. Ja, het is zo, als je woningen wil bouwen, kost dat inderdaad stikstof. Dat doen we de afgelopen jaren ook. Dan kijken we waar we eventueel stikstof reduceren. Dat betekent meteen dat op het moment dat je gebruik wil maken van stikstof, dat je daar ongeveer 65-70% eerst van moet inleveren. Dat is de bijdrage aan het natuurherstel. En dan kunt u daar eventueel verder mee voor woningen of andere opgaves waar stikstofuitstoot bij aanwezig is, als dat niet al binnen die opgave opgelost kan worden.
1: Laten we luisteren. Ja, en zo ben je druk aan het luisteren, maar ja, als ik zo even kijk, is het bijna 9 uur. En dat betekent dat we even naar het nieuws moeten, kunnen we even niks aan doen. Mochten er hier opvallende dingen gebeuren, dan hoor je het uiteraard. Maar ik zou zeggen, blijf luisteren naar In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is In de

0: Ja, welkom terug weer bij een nieuw uur van In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn. En ja, we zijn nog steeds live vanuit het stadhuis, waar vanavond toch als het goed is de nieuwe wethouders geïnstalleerd gaan worden. Maar ja, het is 9 uur geweest en er is nog niemand geïnstalleerd, want ja, het is natuurlijk heel lang gegaan over ja, de noodopvang binnen Apeldoorn. Er wordt momenteel ook over van alles gesproken, maar ik wil eerst even kletsen met collega Wesley. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want ja, er was net even, ik weet niet of iedereen het heeft meegekregen, een stemming. En daar gebeurde iets opvallends.
2: Nou ja, laten we wel eerst even beginnen dat inderdaad gebeurde bij agenda punt 3.
0: Ja.
2: Waar we een heel uur mee bezig zijn geweest, buiten iedereens verwachting om. Agenda punt 3 is natuurlijk de opvang voor ontheemde Oekraïners en vluchtelingen. En het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste weken daar natuurlijk volop protest is tegen de nieuwe geplande noodopvang. En daar zeg ik even een heel duidelijk uitroepteken over. Noodopvang aan de Waalwijngaarden in de Maten.
0: Ja.
2: Is het zo dat er ook vandaag een motie bij was? Nou, die motie, dat was eigenlijk een beetje het punt. Een motie werd ingebracht door BTV Apeldoorn, die natuurlijk, die we kennen als een partij die heel erg het heeft over participatie en draagvlak en draagkracht. En waar de motie eigenlijk met name over ging, was eigenlijk een soort draagvlak toets eigenlijk weer opnieuw. Want het ging namelijk over dat we geen toezeggingen mogen doen aan het COA over bijvoorbeeld bepaalde locaties. En dat de raad eigenlijk beter geïnformeerd zou moeten worden over bijvoorbeeld dit soort besluiten. Nou is het alleen zo dat we hier praten over een noodopvang bij een spoednoodopvang. Dat is misschien nog een veel beter inderdaad.
0: Ja.
2: En deze spoednoodopvang is natuurlijk op die plek bedacht, omdat een spoednoodopvang willen we niet meer in hotels plaatsen. Hè? Want in Beekbergen hebben we de afgelopen jaren al genoeg gezien.
0: Mm-hmm.
2: En daar is eigenlijk nu de belofte aan gedaan

0: dat daar niet meer hotels geplaatst zouden worden. Nou komt eigenlijk deze motie op tafel. En deze motie die roept eigenlijk vooral de vraag op van, hè, wat gebeurt er nu? Want wat we vooral met die motie bedoeld is, is de raad zou meer zeggenschap moeten hebben. Maar, zoals Jan net al zei, bij een spoednoodopvang ligt die beslissing niet bij de raad. Omdat we praten over spoed en over nog ander belangrijk woord, tijdelijke locatie. Is het de bevoegde van, of heeft de college bevoegdheid om dat zelf te bepalen?
1: Ja.
0: Nou, via deze motie zou het eigenlijk weg moeten gestreept worden. Maar wat je dan dus krijgt, is dat je dus de volledige spoednoodopvang op pauze kan zetten. En dat is waar de hele raad eigenlijk bang voor was. Tenminste, wilden we zeggen de hele raad, bijna de hele raad. Want er waren een paar partijen die erop tegen hebben gestemd. Of die eigenlijk voor hebben gestemd en 33 op tegen.
1: Ja.
0: Nou, Gerard die sluit mooi aan. Die heeft er net ook bij gezeten bij de spoedopvang als eerste punt. Of niet, Gerard?
2: Ja, er is heel veel aan de orde geweest. Dus, in die zin viel me nu nog mee.
0: Maar wat misschien nog wel het meest opviel, en wij zaten ook allebei nog 5 keer opnieuw te tellen. Er waren 33 tegen en 4 voor. Er waren inderdaad 37 raadsleden aanwezig.
1: Ja?
0: Want de heer Van Weijen van Forum was niet aanwezig.
1: Oké. Okay.
2: En Baart van GroenLinks.
1: Oké,
2: Die was er ook niet, volgens mij.
0: Nee, die was volgens mij ook niet. Dus we hadden inderdaad een paar we misten inderdaad 2 stemmen. Wat daar vooral heel erg aan opviel, was het feit dat we ineens 33 tegen en 4 voor hadden. Maar er had 5 moeten zijn als je doortelt. Want Forum heeft 2 zetels. Dan kom je uit op 2 voor Forum voor, 2 voor Peter van Apen en de motie inbrengen en SP voor. Maar Forum stemde verdeeld.
1: Ja.
0: En daar kwamen wij ook pas later achter, toen de heer kanselaar, de notabene fractievoorzitter, ineens zegt, ik wil natuurlijk wel even duidelijk maken dat mevrouw De Wolf, de nummer 3 en de derde zetel, dus tegen had gestemd.
1: Ja.
0: En dat het dus niet een beslissing van Forum is geweest.
1: Nee, precies.
2: Dus zou dan bijna kunnen concluderen dat er nu al een probleem is binnen die fractie.
0: Ja, en dat zag er. Natuurlijk is Forum, zie je dat wel vaker binnen de partij, dat eigenlijk met dat is gekozen. Want het is vaak een verzamelde groep met wel eigenlijk dezelfde idealen, maar niet vaak als één partij er zittend. Wat ook opviel, wat mij tegelijk opviel, was hoe mevrouw De Wolf heel vaak met mevrouw Haak aan zat te praten. Dus ik denk dat de eensgezindheid binnen de partij over deze motie gewoon eigenlijk niet klopte. Dus het was een opvallend iets. Dus dan moeten we zeker blijven volgen.
1: Ja.
0: Want het zou me niet verbazen als daar straks een bom onder komt te liggen.
1: Ja, want we hebben het net al even gehad, ook Jan en ik, over wat er gebeurt in de rest van het land. Op het moment dat er mensen met vrouwen met voorkeurstem in die partij zitten, dat er toch rumoer is. Kan dat er wat mee te maken hebben? Of?
2: Dat zou best kunnen. Ik denk dat we daar straks moeten proberen achter te komen. Wat mij wel heel erg opviel, en volgens mij ik niet alleen, was de tirade die Sunita Bihari als ex-wethouder deed tegen het nu nog zitten. Nee, het is het nieuwe college. Ja. Messerschmidt is daar de spreek.
0: Nog niet zozeer het nieuwe college natuurlijk.
2: Nee,
0: die wordt dadelijk als het goed is.
1: We hebben nu eigenlijk niks, toch?
2: Ze kwam op heel veel dingen terug uit het verleden van deze commissie, van dit college, wat er nog zit. En dat viel me heel erg op. Ik vond dat ze noemen haar blijkbaar de wethouder van de straat. Maar ik denk dat we dat ook gaan zien de komende jaren.
0: Wat zij natuurlijk ook heel mooi als punt opmerkte, vond ik ook, is dat ze bijvoorbeeld de heer Van der Weert, SGP, ook van de vorige coalitie, natuurlijk ook aansprak op, hè, wat vind jij er nou van deze spoedopvang? Omdat zij het heel erg hebben over inderdaad de draagkracht, maar ook vooral de locatie die ervoor is gekozen. Terwijl, omdat we hadden het er net al over, het gaat over tijdelijk en spoednoodopvang.
1: Ja.
0: Dus hij gaat er gewoon. Er zijn nog bezwaren die er nog liggen trouwens. Ja. Dus het is nog niet vast. Maar de heer sloot hem heel daadkrachtig af met, wij hebben het. Wij hebben eigenlijk gewoon de plicht om voor deze mensen opvang te regelen. Dus die moeten we ook gaan regelen.
2: Ik wil even terugkomen op de inbreng van de SGP. Omdat natuurlijk in het nieuwe collegeakkoord staat dat er wordt gekeken naar de winkelsluitingsperikelen in het weekend zonder feestdagen. En zij zijn doodsbenauwd, want hij kwam terug. Ja, maar we hebben toch afspraken gemaakt? Ja, zegt Messerschmidt. Maar dat was met een ander college. Als dit college anders denkt, dan is hij zo. We komen vanzelf met een voorstel.
1: Ja.
2: En dan kunnen jullie zeggen wat je ervan vindt. Maar ik denk dat dus, wat we 4 jaar lang zeg maar boven de markt hing van,

0: afspraken die gemaakt waren met de SGP.
1: Ja.
0: Om dat stil te houden in 4 jaar, dat dat nu voorbij is. Dat er gaat echt iets veranderen.
2: Ja.
0: Dat zullen ze niet leuk vinden, maar het gaat gebeuren.
1: Ja, juist. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Zometeen dus de installatie, hè, van de nieuwe wethouders. Mocht je denken op de achtergrond, wat een rumoer ineens, dat klopt. Want er is net even geschorst tot, ik kijk even, 9:10. Dus ja, ik zag al een paar raadsleden ook af en toe even naar de wc gaan en zeggen, nou, hij gunt ons geen plaspauze. Dus ja, blijkbaar was het even nodig.
0: Zonder meer, ik zag tussentijds al regelmatig iemand uit de raad naar de wc gaan.
2: Want jij zat net bij het debat over het coalitieakkoord. Zijn daar nog rare opvallendheden? Want natuurlijk, de heer Messerschmidt heeft het coalitieakkoord als formateur gepresenteerd.
0: Ja, zeker. Wat mij wel opviel is de positieve benadering, laat maar zeggen, van PRO. Want dat wordt zometeen de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. Zij vinden dat ze heel veel van wat ze ingebracht hebben in het voorgesprek, in die keukentafelgesprekken met Messerschmidt, dat een heleboel dingen toch in het nieuwe collegeakkoord gekomen zijn. Dat ze positief, constructief zullen werken de komende weken, maanden. En het is natuurlijk in tegenstelling tot een aantal andere oppositiepartijen. Want die zullen zeker daar op een heel andere manier in staan.
2: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
0: Ja, ze heeft wel een aantal voorbeelden genoemd. En dat ging met name over onderwijs, participatie, inclusie. Mm-hmm. Meer van dat soort zaken.
1: Ja.
0: Dus ja, wij kennen natuurlijk niet precies wat zij ingebracht heeft. Maar ik vond het wel heel opvallend positief. Misschien zijn er mensen er ook aan toe. Die zijn een beetje af van dat gebek en dat gedoe.
1: Ja.
0: Dat die echt willen, er moet gewerkt worden. En als je dan als oppositiepartij blijft, toch nog zo'n positieve inbreng zou kunnen krijgen. Nou, we gaan het meemaken de komende jaren.
2: Het was natuurlijk ook geen partij waar we omheen konden. Hè? 6 zetels, tweede partij van de raad.
1: Mm-hmm.
2: Als we hun stemmen allemaal zouden negeren, dan zouden we een hele groep aan stemmers negeren. Mm. En dan krijg je natuurlijk nog veel meer bonje aan het einde.
0: Ja, maar ik denk dat Messerschmidt dat heel goed heeft ingezien. Dat wat jij zegt, dat correct is. Maar nogmaals, en ze zeiden ook dat ze de afgelopen jaren behoorlijk wat moties hebben ingediend, onder andere op het gebied van wonen. En dat nu in dit collegeakkoord min of meer gerealiseerd gaat worden. Dus zijn ze hartstikke blij mee.
1: Ja.
0: Maar het wordt even rustig nu.
1: Ja, mensen gaan weer de raadzaal in. Dus ik zou zeggen, laten wij ook weer gaan meeluisteren. En dan gaat het zo meteen over het voorstellen kandidaat wethouders. Dus we gaan meeluisteren.
3: En van agenda punt 9, daarna gaan we weer schorsen voor onderzoek van geloofsbrieven en opvolgende raadsleden, omdat sommigen uit de raad dan wethouder worden. Dan heeft u dat in de gaten en dan weet u ook ongeveer wanneer de volgende schorsing zal zijn. En dan hopen we daarna te schorsen, maar dat zal dan hopelijk het einde van de vergadering zijn. Maar dat weten we niet. Eerst is het woord aan de heer Steenbeek. En ik denk dat dit voor u een best bijzonder moment is.
4: Zeker, voorzitter. Dank u wel.
3: Alle succes.
4: Het is niet zo vaak dat ik hier sta en nu helemaal in de rol als fractievoorzitter. Maar zeker ook als onderdeel van de onderhandelaars die tot dit mooie akkoord zijn gekomen. Maar goed, ik moet het weer kort en bondig houden. Dus dat wordt weer lastig. Maar goed, ik heb 2 mensen om aan u voor te stellen. En ik ga even af van niet van hoe belangrijk iemand is, maar zoals ik het al helemaal opgeschreven heb. Dus voorzitter, leden van de raad. Namens de fractie van Lokaal Apeldoorn draag ik Marco Wenskowski voor als wethouder van onze gemeente. Marco brengt bestuurlijke ervaring mee en is bekend met zowel de organisatie als de stad Apeldoorn. En de dorpen natuurlijk. In de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet op verschillende dossiers binnen onze gemeente en daarbij laten zien dat hij oog heeft voor zowel uitvoering als de samenwerking. De portefeuilles mobiliteit, sport en digitalisering vragen om een bestuurder die overzicht houdt, besluiten neemt en tegelijk oog houdt voor wat dit betekent voor inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij als fractie van Lokaal Apeldoorn hebben er vertrouwen in dat de heer Wenskowski die rol op een passende wijze kan invullen. Voorzitter, wij vragen de raad daarom in te stemmen met deze voordracht, zodat we samen verder kunnen werken aan een stabiel bestuur voor Apeldoorn. Dank u wel.
3: Dank u wel, meneer Steenbeek. Dan ga ik door naar mevrouw.
4: Zal ik meneer Messerschmidt ook nog doen?
3: Nee, natuurlijk. Het
4: is geen enkel probleem, maar
3: nee.
4: Hij zit er al zo lang, misschien vergeet u hem gewoon.
3: Nee, sorry.
4: Ja, geen enkel probleem hoor. Goed. Nogmaals dan, voorzitter en leden van de raad. Namens de fractie van Lokaal Apeldoorn draag ik Peter Messerschmidt voor als wethouder van onze gemeente. Na de mooie winst bij de gemeente.

0: voor het voordragen van mevrouw De Bont. Maar u mag dat ook vanaf daar doen als u dat liever doet, hoor. Nee? Oké. Okay. Nee, dat had ik dan eerder moeten zeggen, ja, ja. Ja. Ja. Dit lukt. Techniek, wilt u wel mevrouw Hilfrink vast het pasje gereed dat ze dat er niet op hoeft te leggen? Oké. Okay. Helemaal goed. U krijgt ook assistentie van de heer Van Oort. Dat is nogal wat. Misschien kunt u ook even zeggen waar mevrouw De Bont zit in de zaal. Want dat is misschien ook wel even handig.
1: Zeker. Dank u, voorzitter. Allereerst wil ik beginnen om onze formateur te bedanken. Te bedanken voor de vele, vele, vele uren die we met elkaar hebben mogen doorbrengen en elkaar goed hebben leren kennen. En dat betekende voor mij en voor onze fractie ook dat we onze nieuwe toekomstige wethouder goed hebben leren kennen en leren doorgronden. Dus voorzitter, leden van deze raad, met trots kondig ik u aan dat wij voordragen mevrouw De Bont. Mevrouw De Bont zit hier vooraan. Voor sommigen nieuw, maar al vele jaren woonachtig in Apeldoorn. Haar zoon ging hier op school, studeert nu elders, zoals dat gaat met veel Apeldoorners. Maar ze is een echte inwoner van Apeldoorn. Voor ons een belangrijk gegeven voor een nieuwe wethouder. Mevrouw De Bont brengt, en ik hoorde hier al veel over biodiversiteit en milieu. En nou, mevrouw Zonderland, u wordt op uw wenk bediend. Mevrouw De Bont heeft Delft afgerond, is waterbouwkundige, heeft specifiek hier waterklimaat ook in willen opnemen en mag zich straks buigen over milieu en biodiversiteit. We hebben zelfs hele momenten beleefd waarbij het voor mij af en toe was dat ik dacht, oké, waar ben ik in beland? Maar mevrouw De Bont precies wist waar ze over sprak. Ook brengt zij veel ervaring mee in het bestuurlijke. Gedeputeerde, voormalig wethouder van de gemeente Utrecht. Ze heeft als ondernemer en ondernemend veel gedaan voor de samenleving. En een bewuste keuze gemaakt om ook de energietransitie, waar ze veel ervaring in heeft, tot zich te nemen in deze portefeuille. Daarnaast zal ze ook jeugd en de jeugdaanpak met grote verve bedienen. Zij woont samen met haar man in Beekbergen, dus is ook nog een mooie dorpsinwoner voor ons. Zij is zeer sportief, loopt marathons en na soms vele uren vergaderd te hebben, stapte ze op de fiets om dan nog vele kilometers weg te trappen in verband met nog een toekomstig sportevenement. Kortom, nogmaals met heel veel trots zijn wij als fractie, willen we u voordragen om te kiezen voor mevrouw De Bont als de nieuwe wethouder van de gemeente Apeldoorn. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Hilfrink. En dan gaan we door met de voordracht van mevrouw Kuiper. En dat gebeurt door mevrouw Frederiks. Nadat u rustig mevrouw Frederiks passeert, die ruimte maakt.
2: Dank u, voorzitter.
0: Ja, mevrouw Frederiks.
2: Ik weet dat we het formeel doen hier in deze gemeenteraad, maar ik wil toch mevrouw Kuiper vanavond aanduiden als Meerte, want zo ken ik haar. Ik heb Meerte een aantal jaar geleden mogen leren kennen. Toen was zij raadslid en ik bestuurslid van de lokale afdeling. En ik was gelijk onder de indruk. En voorzitter, leden van de raad, misschien was ik ook wel een beetje jaloers. Want ik heb Meerte namelijk leren kennen om haar vermogen om alles te overzien, vooruit te denken en lastige situaties in een oogwenk te analyseren.

0: Het feit dat ze als jurist werkt, al jaren politiek actief is en dat ze meerdere masters op verschillende universiteiten gedaan heeft. Het zou kunnen zijn dat dat de reden is voor haar voordracht, maar dat is niet zo, voorzitter. Want daarmee doe ik haar enorm tekort. Want haar kracht zit hem namelijk op een heel ander vlak. Ze is iemand die erop uitgaat, in gesprek gaat met inwoners, organisaties, verenigingen. Ze is iemand die luistert en verbindt. Als jonge moeder kijkt ze niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. Wat laten we achter voor de generaties die hierna komen? Meerte komt uit het politiek nest. Ze heeft van haar moeder meegekregen wat het wethouderschap inhoudt. De mooie, maar ook de minder mooie kanten. En die ervaring neemt ze mee, wil ze graag met uw welbevinden toepassen in haar eigen wethouderschap. En dat gaat ze doen op de portefeuilles bestaanszekerheid, volkshuisvesting, welzijn en asiel. Maar ook op armoedebestrijding. En daarnaast mag ze als gebiedswethouder de dorpen doen. Een pittige mix, maar één waarvan wij als CDA-fractie weten dat die op haar op het lijf geschreven is. Ik sta hier dan ook met trots. Trots dat we haar mogen voordragen als wethouder voor deze mooie gemeente. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Frederiks. En dat ging over mevrouw Kuiper. En dan gaan we naar de heer Jonker. En die gaat mevrouw Ten Bokum voordragen. De heer Jonker. Even de goede versie erbij. Nee, daarom. Even de microfoon voor de heer Jonker, alsjeblieft. Ja, is al. Ja.
2: Hij doet het. Ja, dank u voorzitter. Collega's, mensen op de tribune, mensen thuis. Met trots stel ik u graag Bovien ten Bokum voor als beoogd wethouder namens D66 Apeldoorn. De meesten van u kennen Bovien al 4 jaar als onze fractievoorzitter. Creatief, gedreven, sociaal en verbindend, sociaal-liberaal in hart en nieren. Ik denk aan brede moties over en amendementen over bijvoorbeeld een beter inzicht in langjarige financiering, oefeningbaar kunst, betaalbaar zwemmen, extra maatregelen voor de jeugdzorg, lessen uit de aankoop, Oranjeoord en recent Apeldoorn als maatschappelijke stad van veiligheid en weerbaarheid. En natuurlijk ook vanuit alle gesprekken over het gebouw, waar niemand in deze zaal zo enthousiast over kan vertellen als zij, de Hetsberger. Bovien is al heel lang thuis in Apeldoorn, heeft hier haar kinderen laten opgroeien en ze heeft vanuit dit huis gewerkt aan veel plekken in onze mooie stad. En na een uitstapje als strateeg, bestuursadviseur en afdelingshoofd in Kampen, komt ze graag weer terug. En zet haar energie graag weer volledig in voor Apeldoorn, stad en dorpen. Haar blik op de stad als stedenbouwkundige en architect heeft ze regelmatig met ons gedeeld. En zoals de architect de belangen van de opdrachtgever, de omgeving en de toekomstige gebruikers verbindt, kijkt Bovien ook naar de ontwikkeling van de gemeente als geheel. Niet bouwen van stenen, maar bouwen van gemeenschappen. Samenwerken aan ruimte voor mensen is haar op het lijf geschreven. Vanuit financiën om het geld te laten werken voor onze ambities. Vanuit economie om mensen ruimte te geven om te ondernemen. En vanuit veiligheid omdat er zonder veiligheid geen ruimte voor mensen is. En, Bovien, vanuit dierenwelzijn, omdat in de woorden van Mahatma Gandhi de beschaving van een samenleving valt af te lezen aan de wijze waarop we met dieren omgaan. Van harte aanbevolen als wethouder voor deze raad, Bovien ten Bokum.
1: Dank u wel, de heer Jonker. En dan gaan we naar mevrouw De Jager en dat gaat over de heer Van der Zanden.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag stel ik met trots Jaren Van der Zanden aan u voor, die namens de ChristenUnie de beoogd wethouderskandidaat is voor het nieuwe college. Als ChristenUnie willen we niet alleen meedenken, maar ook meedoen. En daarmee verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van ons mooie Apeldoorn. Jaren mag aan de slag als wethouder WMO, Zorg, Gezondheid en Veluwe. Een prachtige portefeuille die in het teken staat van de zorg voor mensen en natuur. En één waarbij Jaren dicht bij onze inwoners wil staan, zichtbaar aanwezig in wijken en buurten. Jaren is een Apeldoorn in hart en nieren. Hier geboren en getogen, getrouwd, vader van 2 kinderen en al jaren actief betrokken bij wat er leeft in Apeldoorn en haar dorpen. Zijn politieke loopbaan begon al jong, onder meer als voorzitter van Perspectief, de jongerentak van de ChristenUnie. Daar toonde hij al zijn passie voor maatschappelijke thema's en zijn vermogen om mensen te verbinden. Met ervaring als fractievoorzitter van de ChristenUnie in deze raad weet Jaren hoe je dingen voor elkaar krijgt. Zijn strategisch inzicht en praktische instelling maken hem tot een wethouder die dingen in beweging kan zetten. Hij kijkt scherp naar de grote lijnen, maar verliest de details niet uit het oog. Wat hem drijft? Dienstbaarheid. Het gaat hem niet om de schijnwerpers, maar om wat echt verschil maakt voor Apeldoorn. Zijn christen zijn is hierin voor hem zijn belangrijkste inspiratie. Hij weet zich afhankelijk van God en de talenten die hem door God gegeven zijn. Als fractie zullen we hem missen. Zijn energie, zijn scherpe blik en zijn onversneden inzet waren goud waard. Maar we zijn ook trots. Dit is de plek waar Jaren hoort en waar hij zijn kwaliteiten breder in kan zetten dan alleen voor onze fractie. We weten zeker dat hij zijn nieuwe rol met dezelfde toewijding en frisse blik zal invullen.
1: Dank u wel, mevrouw De Jager. En dan de kandidaat-wethouders wil ik verzoeken om, als er vragen zijn, zo dadelijk hier vast deze richting op te komen om de vragen te kunnen beantwoorden. Maar gaan we eerst eens even kijken of die vragen er zijn en zo ja, voor wie? Want als dat niet het geval is, dan hoeft dat ook niet. Ik zie daar een aantal mensen die hebben geen vragen. Zijn er wel vragen? Ik zie geen vragen, maar ik maak nu handig gebruik van het feit dat ik mijn bril niet op heb. Oh. De heer Huygens, en voor wie? Want dat doen we dan in één ronde, alsjeblieft. Ja?
4: Nou, voorzitter, ik had eigenlijk voor allemaal wel een korte opbeurende vraag. Dat zeg je dan wel meteen bij. Dan even heel kort richting de heer Messerschmidt. Hij is vakwethouder, wordt hij van de regio Stedendriehoek. Mijn vraag is eigenlijk, wat ga je als eerste doen als regio-wethouder? En ik kan even alle vragen voor alle wethouders memoreren. Ja. Mevrouw De Bond, die is onder andere ontwikkelwethouder energietransitie. En ik vroeg me af of haar bekend is welke bedrijven in Apeldoorn zich hiermee in het bijzonder bezig houden. En ik had nog een vraag voor mevrouw Kuiper. Die heeft in dit pakket inwonersparticipatie. Nou, dat is voor ons altijd wel relevant. En mijn vraag aan haar is, wat is het eerste wat je gaat doen op dit onderwerp? Dan voor mevrouw Ten Bokum. Zij is ontwikkelwethouder beoogd van de Stad van Veiligheid. Ook een belangrijk onderwerp. En ook daar, ik dacht eerst aan, ik stel haar een vraag over wat ze daarin gaat doen. Maar dan komt ze misschien met iets over het Hetsbergengebouw. Dus daar ga ik het maar even niet over hebben. Maar dan zag ik in het stuk staan van dit college. En ik heb er net al iets over gezegd tegen de heer Messerschmidt. Als het gaat over hoe gaan we om met de cijfers. Afwijkingen zijn geoorloofd en risicomijding. Ja, daar gaan we niet altijd op in. Dus misschien dat ze daar kort een geruststellend woord aan kan wijden. Voor de heer Van der Zande beoogt onder andere vakwethouder voor agrarische sector. Daar ook de vraag, wat is het eerste wat je gaat doen om dit beet te pakken? En dan last but not least, de heer Wenskowski. Die is onder andere gebiedswethouder, las ik, Noordoost. En dan denk ik dat het gaat over Zevenhuizen, Zuidbroek en misschien ook over Woudhuis, Osveld. En daarom de vraag, en hij is trouwens ook wethouder beoogd van mobiliteit. Of hij iets kan zeggen over de ontsluiting van die wijken en of hij daar ook specifiek op gaat inzetten de komende periode. Tot zover, voorzitter.
1: Dank, ja. En ik ga het hier en daar al inhoudelijk. Ik wou even inventarisatie doen, dan kan dat per wethouder afgedaan worden. Anders dan denk ik dat we heel lang bezig zijn. Mevrouw Bihari.

0: Naam wie?
1: Ja, ik zal het kort houden, want ik kan ook aan iedereen een vraag stellen. Maar ik weet eigenlijk bij de meesten wel wat ik ga doen. Ik heb een vraag aan de wethouder Kuiper. Inclusie, wat vindt u onder inclusie verstaan en wat is uw visie bij inclusie? Armoede, wat gaat u doen? Kunt u een uitspraak alvast doen? Gaat u, want u heeft een hele grote mond gehad al die jaren toen ik het in mijn portefeuille had. Gaat u minder doen? Blijft u hetzelfde doen of gaat u meer doen?
0: De heer Kloosterman.
2: Dank u wel. Twee vragen voor elke kandidaat wethouder. Hoe ziet wat u betreft de uitgestoken hand naar de hele raad eruit? Dat is één. Twee, dat is een vraag die wat meer om de zelfkennis gaat. Wat is volgens u het grootste gevaar voor uw wethouderschap?
0: De vraag aan alle zes. Wat is het grootste gevaar voor uw wethouders?
2: Ja, wat is voor uzelf de grootste valkuil? Het grootste gevaar wat u voor uzelf ziet?
0: Ja, kunnen ze allemaal onthouden. Mevrouw de Boer.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb voor elke wethouder een vraag. Eerst voor de heer Messerschmidt. Cultuur is een belangrijk onderdeel van Apeldoorn. Dat lijkt het akkoord ook te onderschrijven. Ook de inzet op mbo en hbo en dus studenten. Welke plannen heeft u voor de studenten en cultuur om dat te combineren en voor de jongeren om dat toegankelijk te maken? Voor de heer Wenskowski. Inzet op OV hebben we gelezen. Hoe gaat u zich inzetten voor meer en beter OV, bijvoorbeeld de bussen, maar zeker ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het OV? Daar zijn natuurlijk veel klachten over. En wat gaat u dan anders doen dan de afgelopen 4 jaar op dat thema? Voor mevrouw de Bond, via de voorzitter. In het akkoord wordt geschreven duurzame toekomstbestendige gemeente. Welke concrete en meetbare doelen horen hierbij voor 2030 en 2040 voor Apeldoorn? Mevrouw ten Bokum heb ik een vraag voor. We zijn best teleurgesteld dat brede welvaart en SDG niet voorkomt in het akkoord. Neemt de nieuwe coalitie afscheid van deze begrippen? Of komen we die op andere momenten nog terug in financiële stukken en in de organisatie? En voor de heer Van der Zanden, via de voorzitter. U heeft stikstof en de agrarische sector beide in uw portefeuille. Dat lijkt een mooie uitdaging. Hoe ziet u dit en hoe gaat u deze tegelijk of samen uitvoeren? Dank u wel.
0: Dank. Dan waren dit, als ik rondkijk, de vragen. Prima, dan zijn ze genoteerd. En dan wou ik beginnen met de heer Messerschmidt. Dan lopen we dat lijstje vast. Kunnen hier daar nog een aantekening worden gemaakt om de vraag even goed te duiden. En het antwoord is ook het antwoord waar u het nu mee moet doen.
4: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij heb ik genoteerd de vraag van de heer Huygens. De eerste vraag die ik zou stellen bij het algemeen bestuur van de regio Stedendriehoek. Wie wil er fuseren met Apeldoorn? Dat is een grapje. Ik zou wel eens eerst de goge bak uitdelen. Want je moet op een gegeven moment wel een beetje gezellig beginnen met elkaar. Bij meneer Kloosterwerk, een man. Volgens mij heb ik dat net ook als formateur, dat herhaal ik dan maar. De uitgestoken hand is wat mij betreft, vanuit persoonlijk, heb ik in de vorige periode dat ook gedaan. Ik zou het heel graag samen willen doen met de totale raad. En iedereen die een goed idee heeft om bij verstedelijking of cultuur, erfgoed, maar ook vastgoed en grond en al die andere dingen. Ik zou zeggen, jullie hebben allemaal mijn telefoonnummer. Laat het gewoon weten. En op het moment dat we daar elkaar kunnen helpen, dan zullen we dat niet nalaten. Want ik ben ervan overtuigd dat alle 39 die hier zitten, het doen voor de inwoners van Apeldoorn, stad en dorp. Het grootste gevaar voor het wethouderschap. Ik denk dat het grootste gevaar voor de wethouderschap is, in mijn geval, dan is echt heel specifiek, en dat is dan wel een ontboezeming. Ik ga, maar dat weten we eigenlijk, veel en veel te snel. Dus, en ik ken u als raad dat u regelmatig bij mij op de rem trapt. En dan kijk ik achterom en dan denk ik, oh ja, dat was wel best wel goed dat we even een paar keer terugschakelen. In plaats van in de hoogste versnelling voor de inwoners weer door te gaan. Maar dat is een persoonlijke valkuil. En ik ben blij dat u er mij op wil blijven wijzen. Dat is een uitdaging, denk ik. Mevrouw de Boer, de cultuurtoegankelijkheid voor jonge mensen. Zo vat ik hem even op. De staat wil me inzetten voor het creëren van broedplaatsen voor jonge mensen, waar kunstenaars en dergelijke ook daadwerkelijk terecht kunnen. Pop

0: Podium is net al genoemd, dancepodium zou ik bijna willen zeggen voor echt jonge mensen. En de talentontwikkeling van jonge mensen nog verder versterken. Orpheus heeft daar bijvoorbeeld al een heel goed programma voor, waar jongeren uitgedaagd worden en gewoon de sleutels van Orpheus krijgt om daar hele leuke dingen mee te doen. Ik denk dat dat in onze andere culturele centra ook best kan. En ASEC werkt bijvoorbeeld uitstekend met jonge mensen die kunst en cultuur, kunst maken, met name de buitenruimte uiteraard. En dat mag van nog wel een tandje scherper.
1: Dank u wel. Dan kandidaat wethouder Wenskowski.
2: Ja, dank voorzitter en dank voor uw mooie vragen. Meneer Huygens, inderdaad, Noordoost als gebiedswethouder, dat was ik de afgelopen 4 jaren ook. En ik ben heel blij dat ik dat traject mag voortzetten. Want zo ben je niet eenmalig, lees 4 jaren in de wijken aanwezig, maar ook echt een langere tijd, waardoor je netwerk en je relaties ook veel sterker gaan worden dan sec alleen maar 4 jaar. U heeft een aantal vragen gesteld aangaande de ontsluitingen van de wijk. En dan heb ik het even heel Noordoost in mijn beeld. Een aantal trajecten bent u al in meegenomen de afgelopen periode. Heeft u ook financiële middelen ervoor vrijgemaakt. Onder andere, laat ik beginnen in Noord, aansluiting A50... op het bedrijventerrein Zuidbroek, aan de noordkant. Denk ook aan de ontsluiting van de busbaan, zoals die heet. Dat dossier loopt al 10 jaar. Zijn we nu in de ontwerpfase om snel naar de realisatiefase te kunnen. Denk ook aan de Laan van Zevenhuizen, de verbreding die er loopt. En denk ook aan de tunnels, tunnellaan van Irika met name, want die zit aan de noordoostkant. Dus dat zijn een aantal dossiers waar we echt de komende jaren echt naar de realisatiefase gaan. Want de afgelopen 4 jaar hebben we die voorbereiding getroffen. Dus daar ben ik blij mee en goed ook om deze wijk op deze punten naar een volgende fase te brengen. Mijn grootste valkuil, toen u die vraag stelde, toen was ik heel snel al aan het schrijven. Toen dacht ik van, oh wacht even, is dit nou echt mijn valkuil? Ja. Ik heb straks even met mevrouw Haak gesproken over onder andere het thema digitalisering. En het thema digitalisering staat nu als separate portefeuille bij deze, ik hoop, blije wethouder straks. En dat hebben we niet voor niks gedaan, voorzitter. Dat hebben we gedaan omdat we hier op dit thema echt moeten gaan inzetten en moeten gaan versnellen. Nou, die snelheid, die inzet en u als raad hierin meenemen in de stappen die we als college gaan zetten en moeten zetten. Dat is even zoeken hoe we dat met elkaar snel adequaat kunnen doen zonder elkaar daar letterlijk en figuurlijk in te verliezen. Dus die heb ik daar genoteerd. Mevrouw de Boer, dank voor uw vraag over het OV. Nou, we hebben zelf de afgelopen weken met elkaar opgetrokken om de beoogde buslijn, de 231, die nu van de Maten loopt, direct naar Arnhem, om die behouden te krijgen. Laatste informatie van vanochtend, de motie die wordt ingediend in de Raad van in de Staten, lijkt het te gaan halen. Dus dat gaat mooi. Niet zeggen dat die morgen weer terug is. Maar dit soort relatief kleine dossiers, voorzitter, daar maakt u mij blij mee. En juist ook met uw raad daarin optrekken. Om dat gewoon voor onze inwoners te kunnen realiseren. Want dit soort buslijnen zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van onze stad en onze dorpen. Dus dat is wat mij betreft een belangrijk voordeel. En u gaf aan van, goh, wat is dan een vervolgfase om het OV breder op kaart te zetten. En dat ook betaalbaar en begaanbaar te houden. Deze wethouder is de afgelopen 2 jaar zo'n beetje kartrekker geweest in de regio Stedendriehoek ten aanzien van publieke mobiliteit. En dat betekent dat we aan het kijken zijn hoe we de verschillende vervoersvormen, denk aan de bus, denk aan plus OV, denk aan andere doelgroepen voor, om daar een betere samenhang te krijgen. En als we dat voor elkaar krijgen de komende jaren, dan hebben we echt een mooie stap gemaakt naar voren, zodat we veel beter, sneller en wellicht ook goedkoper onze inwoners kunnen bedienen.
1: Dank u wel.
2: Voorzitter, zo.
1: Dank, dan gaan we naar mevrouw De Bond. En komt dan de naam voor de kijkers ook al in beeld? Ja,
3: oké. Okay. Nou, dat is toch even een vraagje.
1: Ik ga even helpen. Dit kan iets naar beneden. En als het goed is, wordt de naam. U gaat nu nog door voor Ton Heert, maar dat is niet de bedoeling. Gaat nu door voor mevrouw De Bond. Dus u kunt de vragen beantwoorden en dan hebben de kijkers thuis vanzelf uw naam daarbij. Rechterknopje indrukken. Ja.
4: Dank u wel. Dit ga ik allemaal hopelijk binnenkort weten hoe dit wel werkt. Heel bijzonder dat ik hier vanavond mag staan. Het voelt wel een beetje bijzonder. En dank jullie wel. En er zijn een aantal vragen gesteld. De allereerste vraag is: welke bedrijven in deze gemeente zijn er allemaal bezig met de energietransitie? Ja, ik hoop bijna allemaal. Want ieder bedrijf moet aan zijn eigen toekomst werken. En dat kan op verschillende manieren zijn. Maar als je op dit moment als bedrijf uitbreidingsplannen hebt, dan loop je er tegenaan dat je geen verzwaring van je netaansluiting kan krijgen. En dat je wel bezig moet gaan zijn met batterijen of cable sharing met je bedrijf van de buren, om dan samen op een kabel en te kijken of je samen kan werken om toch voldoende energie te krijgen. Maar er zijn ook talloze adviesbureaus hier in de gemeente actief. We hebben Alliander die hier actief is. Dus het zijn er veel. En ik hoop dat alle bedrijven bezig zijn met hun eigen toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie en die verduurzaming daar een onderdeel van moet zijn. Het is misschien een beetje een containerantwoord, maar ik ken echt niet alle installatiebedrijven hier, om een voorbeeld te noemen, in Apeldoorn. En ik hoop er wel heel veel te leren kennen de komende jaren, met uw instemming. Dan hoe ik de samenwerking met de raad zie. Ik heb zelf, om heel eerlijk te zijn, 3 jaar in de oppositie gezeten als gemeenteraadslid in Utrecht. En het was een helemaal dichtgetimmerde coalitie. En ik vond dat echt vreselijk. Dus voor mij geldt echt heel erg sterk: een goed voorstel, of het nou van de oppositie, coalitie, van welke partij het dan ook komt, is een goed voorstel. En een slecht voorstel, op inhoud, zal ik ook op inhoud vertellen waarom ik dat een minder goed voorstel vind. Ook als het van een coalitiepartij komt. Wat mij betreft zijn er 39 raadsleden en iedereen neem ik even serieus. Dus ik hoop dat dat een antwoord op de vraag is. En dan sta ik hier en ik heb nog niet eens iedereen een hand kunnen schudden. En dan mag ik al vertellen wat de valkuilen zijn en mijn iets minder goede karaktereigenschappen. En eentje daarvan is misschien wel dat ik een beetje ongeduldig ben. Soms is dat positief, want dan kan je dingen in gang zetten en doorzetten en doorduwen. Maar voor mezelf is het af en toe best wel lastig om op de rem te trappen en te accepteren dat processen nou eenmaal moeten lopen zoals ze moeten lopen. Ik heb er al een begrip voor, maar soms zou ik willen dat ik iets geduldiger was. Maar wijs mij erop, zeg ik tegen jullie allemaal, als ik iets anders of slimmer of verstandiger aan moet pakken. Ik sta open voor iedere suggestie. En dan concrete doelen voor een duurzame gemeente voor 2030-2040. Laat ik zo zeggen dat duurzaamheid voor mij een in het verlengde deels is van de energietransitie, maar ook toekomstvast. Dus een investering die je doet moet ook duurzaam zijn. En dat betekent dat je ook exploitatielasten of beheer- en onderhoudslasten voor de toekomst moet kunnen betalen. En daarmee ligt de horizon ook iets verder dan alleen maar 4 jaar. Dus voor mij is duurzaamheid is inderdaad energie-neutraal of energiezuinig of met andere vormen van opwek, maar ook toekomstvast. En ik denk en ik hoop dat u mij vergeeft dat ik niet het hele duurzaamheidsbeleid op dit moment van de gemeente van A tot Z en van kaf tot kaf ken. Dus ik weet niet exact wat nu de doelen zijn die geformuleerd zijn, maar ik denk dat we daar de komende jaren nog heel veel met elkaar over zullen praten. Maar ik heb in ieder geval vast een inkijkje gegeven hoe ik tegen duurzaamheid aankijk. En dat dat niet alleen voor het hier en nu is. En de stip op de horizon van 2050 energie neutraal of volledig duurzaam. Maar dat het ook om de component betaalbaarheid voor mensen, voor de gemeente is. En dat wat je aan duurzaamheidsmaatregelen neemt, dat dat ook op de lange termijn goede maatregelen zijn.
2: Dank u wel, mevrouw de Bond.
4: Wil ik nog iets?
2: Nee hoor, je mag daarna. En naast de 39 heeft u natuurlijk ook nog de collega's in het college die u wel helpen herinneren aan als het te snel gaat. We hebben wel 2 wethouders die ongeduldig zijn, dus we gaan nu verder met mevrouw Kuiper. Mevrouw Kuiper, u had ook een aantal vragen te beantwoorden.
5: Kijk, dank voor de gestelde vragen. Om maar te beginnen met inderdaad die valkuil. Een aantal mensen zijn de afgelopen dagen al over de portefeuille begonnen. Want het is nogal wat en we staan voor nogal wat uitdagingen. En dat zal een behoorlijke kluif worden om daarin niet te veel tegelijk te willen. Want er is nogal wat te doen. Dus met elkaar en ook

0: zelf de juiste prioriteiten stellen, is een aandachtspunt. De uitgestoken hand naar de raad en elkaar. Ik hoop dat u mij de afgelopen jaren heeft gezien als iemand die uitgaat van die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarin iedereen een rol te vervullen heeft, maar waarin we elkaar in de eerste plaats serieus nemen. En dat heeft te maken met op een goede en tijdige informatievoorziening in de raad. Ik heb de afgelopen periode ook mee voor het eerst in de oppositie gezeten. En ik denk dat die ervaring mij ook gaat helpen om de gezamenlijkheid en de verantwoordelijkheid van de raad als geheel mee te nemen. Dan ging het over drie inhoudelijke thema's. Om te beginnen met het thema armoede. De vorige coalitie heeft stevig ingezet op het belang van armoedebeleid. En dat is hartstikke goed en daar zullen we op verder gaan. Ik ben ook kritisch wel eens geweest, inderdaad. Omdat ik denk dat we met elkaar moeten kijken hoe het armoedebeleid nog beter en effectiever kan. En daar wil ik met uw raad graag verder naar kijken. Maar het belang van armoedebeleid onderstreep ik volledig. Dan ging het over inclusie. Het is belangrijk. Het ging erover dat het woord stond niet in het akkoord. Maar volgens mij wat veel belangrijker is omschrijven waar hebben we het dan over. Kan iedereen meedoen? Is iedereen in staat mee deel te nemen om zijn eigen keuzes te maken? Om vrijheid te ervaren, om zichzelf te zijn? En waar begint dat voor mij? Met het ontmoeten. Het ontmoeten van de ander. Om elkaar te leren kennen. Want alleen op die manier is het begin mogelijk om met elkaar samen te leven. In alle verscheidenheid die daarbij hoort. En dan het laatste thema was participatie. Wat is het eerste wat we daarin gaan doen? Voor mij is het eerste, eigenlijk vind ik hoe we in dit akkoord naar de gemeenschap kijken. Het vertrouwen erin, het serieus nemen dat mensen ruimte hebben. En de rol die de overheid daarin heeft, is te kijken wat is daar verder nodig, hoe sluiten we daarbij aan. Dus gewoon op die andere manier van kijken is voor mij heel belangrijk en ik ben blij dat dat zo nadrukkelijk in dit akkoord staat. Hiermee hoop ik uw vragen naar voldoende te hebben beantwoord.
1: Dank u wel, mevrouw Kuiper. En dan gaan we door naar mevrouw Ten Bokum.
2: Wat leuk om hier nu, bijzonder, om hier nu, voorgedragen te zijn staan en aan de andere kant. Dank u wel voor de vragen. Ik heb een aantal vragen gehad van de heer Huygens. Niet over de Stad van Veiligheid, waar zit u, maar over financiën. Of ik wel goed met de cijfertjes omga, of ik wel dat goed ga beheren. Ik denk dat u mij de afgelopen jaren heeft een aantal moties van mij, financiële moties, heeft gehoord, onder andere over de kapitaallasten. Ik ga niet alleen maar beheren. Het gaat erom dat we de goede dingen met het geld gaan doen. Dat we zorgvuldig de balans gaan bewaken om het geld te laten werken. Maar dat ook op zo'n manier te doen dat we dat in de toekomst volhoudbaar houden. Ik heb vandaag onder andere al contact gehad met een Kamerlid van ons hierover. En in het netwerk met de grote gemeentes. En de VNG-brief, bijcirculaire komt eraan. Dus ik denk dat u me op inhoud mag vertrouwen dat ik mijn uiterste best ga doen om die balans te bewaken. En ik heb daar ongelooflijk veel zin in om dat te gaan doen. Dan had ik een vraag van de heer Kloosterman over de uitgestoken hand. Ik ken u allemaal. We hebben de afgelopen 4 jaar ik denk dat ik met ieder van u heb samengewerkt. En ik geloof niet dat dat gaat veranderen. Dat blijven we doen. Want wat voor mij geldt is dat ik graag altijd, en zo kent u mij, op inhoud de dingen doe. En dat zal blijven en van wie het ook komt. Dus voed u me maar met alle ideeën die er zijn. Ik hoop ook heel snel langs te komen bij alle fracties om het daar op te halen. Dat is ook wat ik van plan ben. En u vroeg me naar het grootste gevaar voor mijn wethouderschap. Daar kan ik zelf beantwoorden, maar daar heeft Michael Moulijn, mijn partner, onlangs voor gewaarschuwd. Dus

0: Dat verhaal kan ik beter vertellen, denk ik. Want ze zei tegen mijn partner, als ze straks eenmaal wethouder is, dan zie je er nooit meer. En misschien is dat wel het grootste gevaar waar ik voor moet waken, dat ik me kan verliezen in het werk. Nou ja, dus daar ga ik mijn best voor doen dat mijn kinderen en mijn partner me ook nog af en toe tegenkomen. Brede welvaart, mevrouw de Boer, dank u voor die mooie vraag. Zeker als zit brede welvaart in dit akkoord. En brede welvaart en de SDG's zijn een van de belangrijke pijlers waarop we voor Apeldoorn goede dingen willen doen. En wat mij ook als D66 kenmerkt en dat heb ingebracht. En ik denk dat u dat ook van mij verwacht. Het is wel zo dat we eigenlijk het malletje van de indicatoren hebben losgelaten om dat specifiek in de PNC-cyclus, in de begroting te stoppen. Eigenlijk gewoon omdat dat beperkend is. Dus van een specifieke kapstok of een mal hebben we er meer een brede onderlegger van gemaakt. Zo mag u het beschouwen. Ik geloof dat ik de vraag heb beantwoord hiermee.
1: Dank u wel. En dan zijn we bij de heer Van der Sande. En die kent deze plek ook wel.
2: Zeker, voorzitter. Dank u wel. Ik begin bij de vraag van de heer Huygens. Want u had het over wat ga je als eerste doen in relatie tot onze mooie ondernemers, onze agrarische ondernemers. Het eerste wat ik ga doen is dat deze das afgaat en dat ik de laarzen ga aantrekken. Ik wil naar hen toe om hen te leren kennen, hun families te leren kennen, hun bedrijf. En niet met het idee om dan weer helemaal opnieuw te beginnen. Want dat staat ook heel expliciet in dit coalitieakkoord, dat we trots zijn op wat er allemaal al bereikt is binnen de GEUS-aanpak. Het is jammer dat de heer Van den Bergen eigenlijk al weg is, want dan had ik hem persoonlijk nu weer een heel groot compliment kunnen geven. Want daar zijn hele goede dingen gebeurd. Juist ook met die agrarische sector die Apeldoorn rijk is. Dus ik wil daarop voortborduren. Dus ik wil naar hem toe gaan en voortborduren op het werk wat we ook al gedaan hebben. De heer Kloosterman over de samenwerking. Net als een aantal andere collega's, u kent mij al geruime tijd en wij hebben volgens mij ook heel goed samengewerkt de afgelopen jaren. Dus laten we dat vooral blijven doen. In de formatieperiode, dat heeft de heer Messerschmidt net ook wat over gezegd, hebben wij op themaniveau continu ook fractievoorzitters opgebeld om te vragen van dit heb je gezegd in de verkennende fase, zijn er dingen die we mee moeten nemen. Nou, ik zou in analogie van die werkwijze, zou ik het wel mooi vinden als we straks, ergens in die beleidsvorming, wij ook gewoon contact hebben over. Ik zie iets aankomen en ik weet dat SGP of welke partij dan ook iets belangrijk vindt. Hoe denk je hierover en kunnen we dat dan meenemen en zo ook elkaar helpen? Dus dat hoop ik dan te doen. De grootste valkuil. Ik moest er net uit een heel rijtje kiezen, maar ik heb er eentje gekozen. U had het net, de heer Kloosterman, toen u uw vragen stelde, had u het over dat het beleid goed moet evalueren. En geen jojo-beleid moeten voeren. En dat was ik heb dat met rood heb ik dat omcirkeld. Ik was het helemaal met u eens. Een van mijn waarden die ik hoop mee te nemen is dat ik niet tevreden ben met makkelijke antwoorden. Dus dat hetgeen wat we doen, dat ook daadwerkelijk het effect sorteert wat we willen bereiken met elkaar. Het nadeel daaraan is, en dan kom ik even op de valkuil, is, anders dan misschien sommige van mijn collega-wethouders, dat je juist niet snel genoeg gaat. Maar dat je net weer op zoek bent naar, hebben we het helemaal goed doordacht. En we moeten wel tempo maken met elkaar, want de maatschappelijke uitdagingen zijn groot genoeg. Dus we kunnen het ons niet altijd permitteren om altijd alles op 100% perfect niveau te doen. En daar moet je wel een balans in zoeken. Als laatste, voorzitter, dat was de vraag van de fractie van PRO. Ik loop maar even vooruit op wat we zo meteen beslissen. Over stikstof en de agrarische sector samen. Ik ben heel blij dat dat samen zit. Ik denk dat het ook heel goed is dat het samen zit. Omdat er, als we op zo'n moment met een integrale aanpak op stikstof komen, dat je dat ook met je maatschappelijk middenveld en dus ook met die agrarische sector samen moet doen. Het is de grootste uitstoter van stikstof, de agrarische sector in het breed. Hè? Dus je kan het niet zonder hen doen. Dat is niet overigens alleen een nadeel, dat kan ook een heel groot voordeel zijn. En dan wijs ik toch weer naar de aanpak van Geus. Het verlies aan emissie, zeg maar, in deze gemeente de afgelopen jaren. Daar hebben we al hele mooie stappen gezet. Er is best al heel veel gebeurd om te voorkomen dat we emissies uitstoten die we niet willen. Dus ik zou op die voet verder willen gaan. En daarom ben ik juist heel blij dat die twee portefeuilles samen zitten. Dan kan je het ook met elkaar doen. Ja. Volgens mij was dat de voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan, beste mensen, ook op de publieke tribune gaan we over tot het stemmen. Dat doen we conform de gemeentewet. Dus ik vraag ook uw aandacht daarvoor en niet te veel te gaan kletsen, want dat moet zorgvuldig gebeuren. We doen dat schriftelijk. Zo dadelijk worden de stembriefjes uitgedeeld. En de kandidaat-wethouders die nu nog raadslid zijn, hè, dus dat is de heer Messerschmidt, die stemt ook mee. Dat is ook van belang. De heer Derk stemt niet mee, die is zojuist benoemd in Doesburg als wethouder. Dus dat is een beetje moeilijk om van Doesburg hier naartoe te komen. Maar hij is wel raadslid. Hij is nu geen raadslid meer, dus, want hij is nu net juridisch gezien wethouder geworden. Er is één stembriefje, dat is dan het goede nieuws. En daar staan 6 kandidaten op. En die 6 kandidaten die hebben allemaal een naam. En de stemcommissie, als het goed is dit nu geen verrassing. Die wordt voorgezeten door de heer Van der Leij. Die is voorzitter. De heer Kelani en mevrouw Haak. Die kunnen zo dadelijk natuurlijk gaan stemmen. Maar die gaan de stemcommissie vormen om te tellen. Dan verzoek ik nu de stembriefjes uit te reiken.
3: Per kandidaat voor of tegen aangeven?
1: Ja. Per kandidaat voor of tegen. Veel andere keuzes zijn er niet. Mensen op de publieke tribune graag enige stilte. Mensen op de publieke tribune graag even nog de emoties voor u houden, want het stemmen doen we in alle rust, zodat daar de goede kruisjes worden neergezet voor degene waar je je stem op wilt uitbrengen.
4: Ja, je hoort het. Er wordt druk gestemd nu en dat gaat om het benoemen van de wethouders. Nou, hoe dat zo meteen is geëindigd, dat horen we na 10 uur, want we moeten weer even naar het nieuws. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar In de Wandelgangen, het politieke programma van RTW Apeldoorn.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers, met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

Ja, welkom terug bij in ieder geval voor nu het laatste uur van In de Wandelgangen van het politieke programma van RTV Apeldoorn dus. Live vanuit het stadhuis, zoals je van ons gewend bent, elke donderdagavond, als er politieke vergaderingen zijn uiteraard. Vanavond een bijzondere avond, want zoals je eerder ook kon horen, vanavond worden de wethouders geïnstalleerd. Ik kreeg al van iemand vanavond de vraag, ik dacht dat de wethouders al geïnstalleerd waren. Nee, de gemeenteraad was al geïnstalleerd. Alleen er moest nog een coalitieakkoord komen en pas dan konden de nieuwe wethouders bepaald worden en dus ook geïnstalleerd worden. En dat gaat zo meteen gebeuren. Ze leggen de eed of belofte af. En daarna worden ze uitgebreid uiteraard gefeliciteerd. Want ik kan je vertellen, ik kijk uit op de raadzaal. En de publieke tribune zit best wel vol. Heel veel familie natuurlijk. En ja, mensen die zijn meegekomen om ze te feliciteren. Dus ik zou zeggen, ik kijk heel even richting de raadzaal. Laten we meegaan luisteren. Ik weet niet of ze alweer bezig zijn, want er werd even geschorst. Ik zie nog geen rood lampje aanstaan als ik kijk naar de microfoon van de burgemeester. Ik zou zeggen, blijf in ieder geval luisteren. Want zometeen zullen we uiteraard ook even wat foto's plaatsen van alles wat er gebeurd is. En uiteraard, ik neem aan... Morgen gaan we muziek draaien. Morgen op ons YouTube-kanaal ook een registratie van de avond. Gaan we nog even luisteren naar muziek. En als we gaan praten, komen we zo snel mogelijk bij je terug.

0: Nou, dacht ik. We draaien één plaatje. En dan zijn ze wel zover. Maar we zijn inmiddels twee plaatjes verder. Of muziekjes, hoe je het wil noemen. Maar ik zie nog heel veel mensen staan. Dus dat betekent dat er gewoon nog steeds geschorst is. Ja, het gaat natuurlijk om de benoeming van de wethouders. Duurt het zo lang om de stemmen te tellen? Is er nog iets gaande? Wat ik nu even niet meekrijg omdat ik buiten de raadzaal zit. Ik zie wel collega Gerard Intema even opstaan en misschien wel hier naartoe lopen. Dat weet ik niet. Ja, denk het wel. Misschien kan hij ons even vertellen wat er zoal gaande is. Want ja, het zou toch mooi zijn als we het nog even live in de uitzending mee kunnen nemen. Onze eindtijd is voor nu trouwens gepland om 10:30. Maar goed, mochten wij het niet mee kunnen krijgen, dan ga je het, wat ik net al zei, zien. Morgen, gok ik zo, op ons YouTube-kanaal. Dan, ja, daar is natuurlijk een reportage. Onze eigen station manager Theo Whitlocks, die is daar in de raadzaal nu nog aan het filmen. Dus ja, dat ga je zo meteen zien. Maar ik neem niet aan, toch? Ik mag toch bijna hopen voor hem dat hij niet vanavond nog gaat monteren. Maar dan gaan we het in ieder geval morgen op YouTube zien. Gerard Intema.
1: Ja.
0: Wat is er allemaal gaande nog?
1: Ze zijn aan het stemmen, ze zijn aan het tellen.
0: Ja.
1: En we hopen dat nog mee te krijgen
0: voor
1: 10:30. Het zal moeilijk gaan.
0: Gaat dat nog op papier tegenwoordig?
1: Ja, maar gelukkig staan er wel 6 namen op 1 papiertje.
0: Oké, ja, precies.
1: Dus daar kan je ook gelijk zien wie minder stemmen krijgt en wie niet. En het is ook minder tellen dus.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze er zo aankomen. Dan kunnen we dat nog meenemen. En dan sluiten we gewoon toch om 10:30 af.
0: Dat denk ik ook inderdaad.
1: En verder, want we spraken even met wat mensen die komen bij ons aan een flesje drinken halen. Die families.
0: Ja,
1: die
0: zitten.
1: Het is een hele lange zit, zeggen ze.
0: Ja.
1: Dat zijn die mensen natuurlijk totaal niet verwend. Ik zei, wij wel.
0: Ja.
1: Wij wel. Maar dan bent u dan van de omroep en zo. En, even bijgebroken.
0: Heel goed, heel goed.
1: Ja. Elke donderdagavond zijn we hier. Altijd welkom.
0: Ja. En normaal gesproken natuurlijk meestal niet vanaf 7:00. Dat hebben we nu natuurlijk wel gedaan.
1: Ja.
0: Om dit allemaal al mee te krijgen. Maar normaal gesproken meestal 9:00, soms 8:00.
1: De eindtijd 10:00.
0: Ja, precies.
1: En nu dan niet iets later.
0: Iets later.
1: Ja, goed,
0: heel soms tot diep in de nacht.
1: Ja.
0: Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. Waaronder bijvoorbeeld de uitslagenavond natuurlijk van de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Altijd.
0: Maar dat is natuurlijk een bijzondere avond.
1: Ja.
0: Dus we wachten het even af. Ik stel voor om nog even een muziekje te draaien. En dan gaan we het zo zien of we het nog live mee kunnen nemen.
1: Op naar de uitslag.

0: luisteren.
1: Ja, ik zie een lampje aanstaan bij de burgemeester, dus laten we meeluisteren.
0: Uitgebreid feliciteren met een glas water, dat doen we dan hopelijk rond 11:15. Ik heropen de vergadering en aan het woord is de heer Van der Leij, voorzitter van de stemcommissie in zaken de benoeming van wethouders. De heer Van der Leij.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan mevrouw Brouwer voor het begeleiden van de stemming en de andere leden van de stemcommissie. We hebben alles bekeken en alles geteld en we komen op de volgende stemming uit. Kandidaat wethouder Peter Messerschmidt. 32 voor, 5 tegen. Kandidaat-wethouder Marco Wenskowski, 31 voor, 6 tegen. Kandidaat-wethouder Ingrid de Bond, 31 voor, 6 tegen. Kandidaat-wethouder Meerte Kuiper, 26 voor, 11 tegen. Kandidaat-wethouder Ten Broekum is 34 voor en 3 tegen. En kandidaat-wethouder Van der Zanden, Jaren van der Zanden, 32 voor, 4 tegen en 1 ongeldige stem. Dat is de uitslag, voorzitter.
0: Dank u wel en dank voor uw inspanningen. En dan ga ik nu over tot het... voorafgaand aan de eed of de belofte, dus de wethouders weten dat. De benoemingen is de meerderheid voor, dus bij hamerslag doe ik dat in één keer als het gaat om het positieve besluit over de benoeming van alle wethouders. Dat is bij deze en dan kunnen de microfoons worden klaargezet. En dan ga ik de eed of belofte afnemen bij de wethouders. En dat doen we per fractie op alfabetische volgorde. En we beginnen bij lokaal Apeldoorn, de heer Messerschmidt die de eed gaat afleggen.
1: Ja, bij mij aangeschoven even de collega's Gerard Hintema en Wesley Zweverink. Want er was iets opvallends.
3: Ja, twee dingen. Laten we iets te positieve. Mevrouw Ten Broekum, 3 tegenstemmen.
4: Ja, 34 voor.
3: Kreeg schouderklopjes van de collega's daar. Maar,
4: ja, Meerte Kuiper, Meerte Kuiper CDA, van CDA. Ja, 26 voor, 11 tegen.
1: 11 tegen, hè? Best veel, hè?
4: Best een klap.
1: Ja. Ik ben toch bijna, altijd benieuwd wie dat al zijn.
3: Bijna een motie van wantrouwen.
4: Zo, het voelde gewoon bijna als een stemming van een motie.
1: Maar
4: van
1: waarom?
4: We zeiden allebei al, we gingen even over de presentaties van alle wethouders. Ja. En we kregen natuurlijk paar vragen die ze moesten beantwoorden. Mm-hmm. Als we luisteren naar de beantwoording van de vragen, neem dan bijvoorbeeld mevrouw De Bond van de VVD als eerste, dan hoor je al gelijk hoeveel ervaring die al heeft. Mm-hmm. Die ging best makkelijk, ook inhoudelijk, in op die vragen.
1: Okay.
4: Als je dan luistert naar bijvoorbeeld wat wij allebei tenminste vonden, en Gerard mag me onderbreken als het niet zo is. We vonden de beantwoording van mevrouw Kuiper best wel, ja, ten eerste heel algemeen. Mm-hmm. Dus het kwam ook niet sterk over.
3: Heel veel hakkelen. En hoe langer het duurde, hoe meer dat begon. Denk, als het nog langer duurt, dan is ze zometeen de draad helemaal kwijt. Mm.
4: Dus en CDA heeft een portefeuille. Huisvesting, migratie, armoedebestrijding, inclusie. Het zijn allemaal echt enorme onderwerpen. En daar moet je wel een daadkrachtige wethouder voor hebben staan. En daar hebben we blijkbaar dus toch. En we weten natuurlijk, omdat het geschriftelijk is gegaan, natuurlijk niet wie voor wie tegen heeft gestemd. Nee. Maar het maakt wel een indruk.
3: Zo, zeker als je het over vergelijkt hebt met Ten Broekum al genoemd, met dat prachtige resultaat van 3 tegen. Maar de anderen hadden gemiddeld zo'n 5, soms enkele 6 tegen.
1: Ja, 6 inderdaad. Dus dat is het maximale daaronder.
3: Die zitten sowieso ook in die 11, denk ik dan. Dan heb je daarnaast nog 5 niet weten te overtuigen.
1: Nee.
3: Ik denk dat gaat zwaar druk op haar, denk ik.
4: Die gaat inderdaad, je zag haar ook al wel een beetje wegkijken inderdaad. Yeah. Ook al nadat ze de speech had gedaan. Mm. Er werd daarna ook even kort gelachen om iets anders. Dat ging niet om haar.
1: Nee, precies.
4: Maar je merkte er wel gelijk een soort klappen. En toen wij 11 hoorden, hoorden we achter ons in het publiek ook een paar echt zo van... Oei. Wow.
1: Ja, ik zei het ook,
4: De schrik zat er gelijk goed in.
1: Ja.
4: En de verbazing enigszins toch ook wel. We verwachten van een nieuwe wethouder toch eigenlijk wel de vertrouwen vanuit de coalitie en dergelijke op het hoofd zijn. Want de coalitie heeft sowieso voorgestemd, maar dat betekent dat eigenlijk er maar 4, 5 anderen erbij extra hebben gestemd.
1: Zijn er mensen die bijvoorbeeld tegen alle wethouders hebben gestemd?
4: Ja, die kans zit er dik in.
3: Die zitten erin.
1: Gewoon principe kwestie of zo.
4: Ja. Als we kijken naar 3 stemmen tegen, dan kunnen we 1 partij denk ik al wel sowieso er neerzetten. Dat lijkt mij, maar... weet niet of ik namen ga zeggen. Ja, ja, dus nee, ik zou een beter verhaal kunnen
3: dat
4: dan.
3: Dat zijn natuurlijk aannames.
1: Ja, zou het? Ja, ik
3: dat zijn
1: het
3: aannames. Ja. Dat kan ook.
1: Zijn, misschien niet, ja.
4: Of
1: ik weet
4: inderdaad
1: niet.
4: Voor SP.
3: Voor de democratie met SP.
4: Laten we niet vergeten dat Bihari eigenlijk maar één kritische vraag, één persoon kritische vraag stelde. Ja. Dat was mevrouw Kuiper.
1: Ja.
4: En dat ging specifiek nog eens over punten dat uit haar eigen portefeuille van de Bosman periode kwam.
3: En misschien heeft dat toch, ja.
1: Wie weet, ja. Wie weet. Ik stel voor om even weer naar de raadzaal te gaan luisteren, want daar staat iedereen inmiddels en zijn dus de installaties van de wethouders begonnen.
5: Ik wil waarlijk helpen, mijn God almachtig.
0: Dank je wel.
1: Meneer Kuiper.
0: En dan ga ik naar mevrouw Ten Bokum, D66 voor de eed. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
5: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Dankjewel. Ook die kant op. Je mag die kant op, ja. Het is nog wat onwennig. En last but not least, de heer Van der Zanden, ook voor de eed. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, denk.
6: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Dank je wel. Direct, hè? En dan even het hele college naar voren, met de gemeentesecretaris ook. Dus deze even weg en zo dadelijk weer terug.
1: Ja, ik hoor even geen raadzaal meer. Ik weet niet of er iemand aan een stekkertje heeft getrokken of zo. Even kijken hoor, want ze zijn nu nog druk bezig met de installatie dus van de wethouders. En ja, even kijken of we het geluid weer hersteld kunnen krijgen. Ik weet niet of Ties iets hoort. Ja, ik hoor applaus, maar niet over mijn koptelefoon. De apparatuur denkt, zoek het uit. Ja, wel. Kijk.
0: Dankjewel. De wethouders die nemen nu op de toegewezen plaatsen hierachter. Dus dan kunnen ze vast even wennen. Ik verzoek de leden van het presidium om naar zaal Moriaan te gaan in zaken te onderzoek geloofsbrieven van de opvolgende raadsleden. Natuurlijk, beste wethouders, ook van hieruit van harte gefeliciteerd. Maar dat komt later zeker nog, want u heeft vanavond ook later nog een vergadering over het constituerend beraad. Staat al in uw agenda. En ik schors nu voor... Ja, de opvolgende raadsleden moeten ook even naar de Moriaan voor de geloofsbrieven. Dan schors ik de vergadering voor iets minder dan 15 minuten.
1: Ja, er is nu een schorsing en de raadsleden en alles... iedereen moet even naar de Moriaan, want dat gaat over de geloofsbrieven. Weten we wat dat is? Kan iemand dat vertellen waar dat over gaat? Nee, Gerard? Ja, ga even zitten anders.
3: Nou, dat is gewoon een ander... Een ander woord voor het feit dat men papieren gaat onderzoeken bij. Heb je soms een politieverleden?
1: Oh, zo, oké. Okay. Ja, precies.
3: Bla bla bla.
1: Ja, oké. Nou, duidelijk, dat gaat dus nu gebeuren en daardoor dus even een schorsing. Dat betekent dat wij gaan eindigen, denk ik, met onze uitzending, want we hadden gezegd 10:30. Ik zou zeggen. Zal ik vast afsluiten, dames en heren? Ja, hè? Dan gaan we eruit met een lekker muziekje in ieder geval. En dan zou ik zeggen, hou ons YouTube-kanaal dus in de gaten. Daar vind je morgen de reportage van vanavond. Dan zou ik zeggen, tot volgende week. Bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda

K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging @rtv-apeldoorn.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Hello.